0: Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Het is vrijdag, de 10e van juli. Goedemorgen, goedemorgen Anneneeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Fijn dat je er bent. Het wordt de komende dagen weer behoorlijk warm en het is al droog en dus nemen de waterschappen maatregelen.
3: Er is weer de oproep gedaan zuinig aan te doen met drinkwater.
2: En dan is vandaag de voorlopig laatste dag van de corona-verhoren bij de commissie in Den Haag natuurlijk. Daar gaat het erover wat er destijds anders had gemoeten, maar heel veel mensen, ook in Overijssel, zitten nu nog met de gevolgen.
3: En onze verslaggever is in het kader van zomer in Overijssel in Schuine Sloot.
2: Schuine Sloot. Het weer in Schuine Sloot en de rest van de provincie voor het komend weekend. Dat hoor je. Het verkeer natuurlijk. We spelen misschien wel de nieuwsquiz. Het komkommernieuws.
3: Niet geheel onbelangrijk.
2: Niet geheel onbelangrijk. En ook nog heel veel lekkere muziek. Hoor je tot 10 uur bij ons bij
0: Radio Oost.
2: Beginnen we hier vrijdag met David Bowie. And this is not America. Gelukkig niet, zeg.

0: 7 minuten over 6 is het. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze vroege vrijdagochtend van de 10e van juli, Anna Neeltje, de parlementaire enquêtecommissie gaat nog één dagje verder.
1: Zeker. En vandaag wordt Hugo de Jonge verhoord. Hij was tijdens de pandemie de minister van Volksgezondheid, die altijd samen met premier Rutte de persconferenties deed. Hij riep nog eens op om te gaan dansen bij Janssen. Oh ja. Wat niet echt heel erg handig was. De Jonge was ook vicepremier. Het is de laatste dag van de verhoren. Na de vakantie gaat de enquêtecommissie verder en wordt de Jonge nog een keer verhoord.
0: We praten daar straks ook over. De zomervakantie begint vandaag ook voor de regio Zuid. ANWB verwacht vanaf de middag drukte op de weg door vertrekkend vakantieverkeer. Maar zaterdagmorgen wordt het dus pas echt druk. Ook vandaag moet je rekening al wel houden met meer verkeer richting het zuiden. Met name naar Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk en ook nog Zwitserland. En dan hebben in Frankrijk veel mensen ook nog een lang weekend vanwege de nationale feestdag 14 juli. En de Autoroute du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas zijn de bekende knelpunten.
1: Heb jij de route al uitgestippeld?
0: Die gaat allemaal niet langs de route Soleil, de Gotthardtunnel of de Brennerpas.
1: Nou, dat scheelt weer.
0: Ik ga langs Hamburg.
1: Nog meer verkeersinformatie, want vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden dit weekend geen treinen tussen Zwolle en Meppel. Het spoor wordt toekomstbestendig gemaakt door vervanging van de spoorstaven, de dwarsliggers en het spoorgrind. De NS zet vervangende bussen in.
0: Er worden weer insecten geteld. De jaarlijkse tuinvlindertelling begint vandaag. Op initiatief van de Vlinderstichting kunnen mensen gaan tellen. Als je mee wilt doen, ga dan een kwartier lang op je balkon of in je tuin zitten tellen of staan te tellen. Waarnemingen geef je dan door via tuintelling.nl. Het aantal vlinders neemt wereldwijd af. Ook in Nederland zijn verschillende soorten bedreigd. De telling geeft weer inzicht in hoe de verschillende vlindersoorten het doen in tuinen en woonwijken. Ik zie nauwelijks nog een vlinder, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, ik zie er af en toe wel eens één, maar ik heb ook twee katten en die gaan er dan vaak ook iets te enthousiast achteraan.
0: Die zijn niet goed voor de vlinderstand.
1: Zeker niet, nee. Het bouwvakfeest Oud Lutte begint vandaag. Het tweedaagse feest begon 35 jaar geleden als een verjaardag van een paar vrienden in een klein tentje. Nu is het een circus tent met optredens van onder meer de Tennessee Aces, de Fortunate Sons en DJ Hoempa Henk. Burgemeester Offinga van Hardenberg verricht de opening.
0: Ik ben benieuwd naar Hoempa Henk. Andere zaken in Shanghai, dus een eindje verder van onze provincie, begint de internationale wiskunde-olympiade. Aan het toernooi voor jongeren doen 1100 deelnemers uit 120 landen mee, waaronder ook uit Nederland. 6 jongeren tussen de 15 en 18 vertegenwoordigen ons land. Geen van de middelbare scholieren komt uit Overijssel.
1: Dat is dan toch weer jammer. Ja. North Sea Jazz begint vandaag in Rotterdam. Ahoy, het wereldberoemde muziekfestival, viert het 50-jarig jubileum. En daarom is koningin Maxima bij de opening. Sinds de eerste editie in 1976 is er veel veranderd. Toen traden Sarah Vaughan en Count Basie op. Nu is er al lang niet meer alleen jazz, maar ook veel blues, funk, soul en R&B. Onder meer John Legend, Nile Rodgers en Chic, John Batiste, Charlie Puth en The Roots komen optreden.
0: En nog meer muzieknieuws, want de Rolling Stones brengen vandaag hun nieuwe album Foreign Tongues uit. 3 jaar na hun vorige album. Op Foreign Tongues spelen ook Paul McCartney, Robert Smith van The Cure, Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers mee. En volgens Mick Jagger van 82 en Ron Wood van 78 waren de Stones bij de opnames zeer creatief en in topvorm.
1: Ja, dat belooft veel goeds. Kijk jij daar erg naar uit?
0: Ik ben wel benieuwd. Dat dan weer wel. Maar ik ben niet gisteravond naar een luistersessie geweest. Die waren er namelijk gisteravond. Ook in onze provincie. Wil je daarmee over weten en hoe dat dan is geweest? Dan kijk op onze website rtvoost.nl. En dan draai ik gewoon iets van de vorige album. Hier zijn de Rolling Stones. Met de Angry.

0: Eros Ramazzotti hoor je en Cose della Vita.
1: Het krantenoverzicht.
0: We hebben de papieren versies van de kranten van deze vrijdag de 10e juli weer binnen aan een Neeltje. Hebben ze nog nieuws?
1: Ja, Tuban schrijft een artikel over de N36. Het gaat er nog heel erg vaak mis. Die Rijksweg tussen Wierden en Omme, 36 kilometer lang. Nou, recent vielen daar ook weer 2 doden. Volgens de krant zitten bestuurders vaak met hun telefoons achter het stuur. Er is natuurlijk heel veel over bekend. Maar volgens Rijkswaterstaat gebeuren er in werkelijkheid meer ongevallen dan bekend is. Hm. Omdat de politie niet bij alle ongevallen wordt opgeroepen. En lichtere ongevallen niet worden geregistreerd. Het echt grote probleem zijn natuurlijk die frontale aanrijdingen. En dat is dan met name op trajecten waar geen rijbaanafscheiding is. En dat is toch op maar liefst 30 van de 36 kilometer. Dus er wordt wel een oproep gedaan om betere maatregelen te gaan nemen.
0: Ik reed er laatst ook weer eens en het viel mij inderdaad ook op. Het is zo saai, je gaat je vervelen en dan ga je dus andere dingen doen. En dat moet je dus niet doen.
1: Doe jij dat wel eens?
0: Nee, zo min mogelijk, maar de neiging dus heb je wel. Nee, niet echt, hoor. Okay. Ik zit zeker niet op mijn telefoon.
1: Je ziet toch wel echt vaak, vind ik inderdaad, auto's saai. Een beetje...
0: Ja, het is... Ja, misschien heen en weer gaan. Er is iets met die weg. Het is ook een dode weg, wordt hier genoemd. Nou ja, goed. Andere zaken dan de opening van Trouw. Gewichtsdiscriminatie op het werk blijft vaak onder de oppervlakte. Arbeidsdiscriminatie op basis van gewicht is een groot probleem. Blijkt uit onderzoek. Mensen beseffen niet eens dat ze vooroordelen hebben. En dit soort stigmatisering wordt ook vaak geaccepteerd. Een expliciete discriminatiegrond op basis van gewicht bestaat namelijk ook niet. Trouwens, de helft van ons heeft overgewicht, blijkt uit cijfers van het CBS. Werknemers met overgewicht krijgen minder vaak hulp, worden gezien als minder goede leiders ook.
1: Apart, hè? Dat ja, er zoveel achter gaat.
0: Fatshaming heet dat, ja.
1: De Telegraaf heeft een artikel over de nederwolf. De wolf in Nederland die is het dodelijkst.
0: Oh jee.
1: De dodelijkste wolf van Europa. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. De Wageningen Universiteit moet ik zeggen. Met 25 gedode dieren per wolf is de wolf in Nederland koploper. Op nummer 2 staat België. De krant noemt het ook wel een horrorwolf.
0: Uiteraard.
1: Om er nog eens een mooie term tegenaan te gooien. In Duitsland is het ook wel een probleem. Dus het is nu een beetje de vraag of we samen met Duitsland gaan kijken of we dit probleem kunnen gaan beteugelen.
0: Wolfbashing is daar weer eens begonnen. Misschien moeten we er ook bij afvragen. Ik denk niet dat de Telegraaf zich dat heeft gedaan, dat we in Nederland heel veel dieren hebben. Het is als een vos in een kippenhok natuurlijk. Hè? Als je zoveel dieren hebt, dan is het de kat op het spek binden. Maar dat is mijn mening. En die hoor ik hier eigenlijk niet te geven, maar vooruit doe ik het toch. Dan het gratis OV. We hebben er uitgebreid over gehad, ook gisteren natuurlijk. Gratis OV voor jong ten koste van oud. We zien op de foto een mevrouw worstelen om met een rollator de tram in te komen. Het is investeren in de reiziger van de toekomst, zegt een deskundige. Na de trein worden trambus en metro gratis voor 4 tot 11 jarigen. Ten koste van de generieke korting voor 65-plussers. De reizigersvereniging Rover zegt juist voor gezinnen is het makkelijk en vrij voordelig om te kiezen voor de auto. En die ziet er dus niet zitten. Wij spraken gisteren een vervoersdeskundige die het wel een goede maatregel vindt. Omdat ouderen over het algemeen wat meer te besteden hebben. En dit toch wel de jonge generatie inderdaad uitnodigt om het openbaar vervoer meer te gebruiken.
1: Nou, dat zou wel een goede stap zijn. Het AD heeft een grote foto van Pogacar, de Tour de France. Hij lijkt... De Tour lijkt al beslist. Ik begreep dat jij niet een grote tourvolger bent.
0: Jawel, ik volg het wel, maar ik zit niet te kijken. Ik zei al 2 dagen geleden, is de Tour al beslist. Maar Henny Kuiper ontkende dat toen. Maar dit is wel weer een tik inderdaad, die heeft uitgedeeld, ja.
1: Ja, dan wordt het kijken misschien wel een tikkeltje saaier van. Nou. Maar ja, ik moet zeggen, ik ben zelf natuurlijk niet echt een sportkijker. Maar ik vind het wel altijd mooi om te zien.
0: Parijs is nog ver, Anneneeltje.
1: Ja, kijk, op het gebied
0: van... Kijk maar aan alsof hij het over. Dit is een gevleugelde uitspraak.
1: Kan je mij ook alles wijsmaken natuurlijk. Dus ik heb helemaal geen idee of het al beslist is. Maar het schijnt

0: stranden is het stil, ziet de correspondent van de krant. Normaal gesproken staan hier rijen. En je ziet inderdaad, nou, het is nog best wel druk in Disney World, Orlando, Florida. Maar blijkbaar niet zo druk als anders.
1: Het AD heeft nog een artikel over de volle ziekenhuizen door langdurige hitte. Eerder lag de piek op de spoedeisende hulp vaak in de winter, maar die is een beetje aan het verschuiven of is al verschoven naar de zomer. Door die hittegolven. We hebben er natuurlijk laatst ook weer een gehad. We gaan ook weer richting de 30 graden. En dat zorgt wel voor een uitputtingsslag in sommige ziekenhuizen in Nederland.
0: Kan ik me voorstellen. Je zult maar met dit weer, maar ja, ze zitten wel in een geairconditioningde ruimte, denk ik maar. Je zult maar een pindakaasvloer moeten leggen.
1: Een pindakaasvloer?
0: Pindakaasvloer. Gisteren hadden we het er al even over. De pindakaasvloer, ooit bedacht door Wim T. Schippers. En als eerbetoon voor hem, die onlangs is overleden, wordt de pindakaasvloer weer gelegd in het depot van Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De pindakaas stucadoors zijn druk bezig. Ze liggen op hun knieën. Eén likt nog een restje pindakaas van zijn pink af, zie ik op de foto. En de andere is druk bezig met het egaliseren van de vloer. Liefst neem je een likje van de pindakaasvloer. Nog voor de bezoekers daar binnen kunnen, ruiken ze hem al. De indringende pindakaasgeur in het depot van het museum past in de traditie waarin kunstenaars en musea experimenteren met geur. Het is ook in het kader van de geur van Nederland, dit artikel. De krant trekt het land door op zoek naar geuren die je meteen terugbrengen naar een plek, een seizoen of een herinnering.
1: Mooi.
0: Heb je ook zo'n geur?
1: Ik haal mijn neus nog eens op. Nee, niet meteen. Iets dat me heel erg... natuurlijk, zijn dat. Ik moet daar even over nadenken.
0: Oké. Okay.
1: Jij?
0: Ik ruik de geur van succes.
1: Oh.
0: Valt ook wel weer mee. Hier is heel veel, een big in Japan.

0: En met een grote boing is het 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
1: In Enschede is gisteravond 1 persoon gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort daarna verdachte aan. Die is overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Over de aanleiding van het steekincident is nog niets duidelijk. De politie roept getuigen en mensen uit de omgeving die beschikken over camerabeelden op om zich te melden. Honderden mensen hebben gisteravond geprotesteerd in het Gelderse Oldebroek. Zij willen dat de regenboogvlag weer wordt gehesen in hun dorp. Dat willen de nieuwe controversiële en christelijke lokale politici juist niet. Deze inwoner legt bij de NOS uit hoe dat zit.
2: Mensen hier zitten in de knoop met hun geloof in combinatie met dit LHBTI-verhaal. En op het moment dat er heel veel mensen last van hebben en die voelen zich onveilig, is het belangrijk dat de gemeente voor ze opkomt. Dat deden ze en daar stoppen ze nu mee.
1: Het protest eindigde grimmig. Na afloop werden deelnemers uitgescholden en met water bekogeld. Ook Helene Rompelman, voorzitter van COC Zwolle, werd belaagd. Ze wil graag nog een keer met de gemeente Oldebroek in gesprek over de LHBTI-belangen. In Wierden heeft een jongen ernstige brandwonden opgelopen bij een barbecue. Het slachtoffer zou 16 jaar oud zijn. De verwondingen waren zo hevig dat een traumahelikopter is opgeroepen. Het slachtoffer is vervolgens per helikopter overgebracht naar een brandwondencentrum in Duitsland. En de temperaturen gaan weer stijgen en daarom roept Vitens inwoners van Noordoost-Twente alvast op om zuinig te zijn met water. In de zomerperiode verdubbelt het drinkwatergebruik doorgaans, doordat veel mensen meerdere keren per dag douchen, de tuin sproeien en een zwembadje vullen met water. Daardoor neemt de kans op een tekort toe, al benadrukt Vitens dat er niet direct een probleem is. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: Dan het weer voor vandaag en het komend weekend. Gita Spannenburg, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Zon schijnt al binnen, dat we even wennen na een paar bewolkte dagen, die tenminste bewolkt begonnen. Mm-hmm. Is de zon er nu uitbundig bij? En dat is wel prettig, want toen wij hier naartoe reden, Anneneltje had er ook last van, was het behoorlijk mistig.
3: Ja, mistig. En de zon schijnt in delen van Twente wel, maar in het overgrote deel van Overijssel is het bewolkt of is het mistig. Het is in ieder geval een grijs begin van deze dag. Eigenlijk is dat misschien wel heel erg lekker, omdat je ook weet dat er een lange periode met zonnig en heet weer aankomt. Ook die wolkenvelden van gisteren zaten niet iedereen, denk ik, in de weg. En op dit moment zie je dus dat het best wel grijs is. Ook in delen van Twente kan het het komend uur dichttrekken met laaghangende bewolking, nevel en mist. Dat kan zich dus nog een beetje uitbreiden. En het is fris buiten. De temperatuur is gedaald vannacht naar 11 graden. Hoe lekker is dat?
0: Heerlijk is dat. Ja, ja.
3: Dat zijn fijne temperaturen. Het is nu zo'n 13, 14 graden. En vanaf halverwege de ochtend dan begint die zon alweer snel de bewolking weg te branden. En dan houden we over stapelwolken, een paar, maar vooral heel veel zonneschijn. En bij een opstekende noordoostenwind is het dan vanmiddag 27 of 28 graden. Dus de grijzigheid van nu, die is er strakjes echt helemaal uit.
0: Ja, die brandt wel weg. Petra meldt uit Hellendoorn 14, 15 graden. Wat lekker koel.
3: Ja.
0: Lucht is daar wel inderdaad helemaal bewolkt, meldt zij. Maar dat is alweer een half uurtje geleden natuurlijk. En grondmist. Nou ja, ja, dat klopt wel.
3: Ja, en overal is het waarneming. Ik zie eigenlijk dat alles, want je zag ook dat bijvoorbeeld een stad als Deventer een half uur geleden nog gewoon helder, zonnig was. En dat is nu vanuit het noordoosten ook dichtgelopen met bewolking en nevel en mist. En die bewolking spreidt zich iets wat ook richting noordelijk Gelderland uit. Maar ja, strakjes, de zon is natuurlijk al opgekomen, gaat die zon dat allemaal wegbranden. En het zou kunnen dat ook morgenochtend eventjes weer wat Noordzeebewolking ook tot over ons komt, of tot over een deel van Overijssel. Maar ook dat geldt, het is heel snel weer weg. We houden veel zon overmorgen. Het wordt 28 tot 30 graden. En ook op zondag waarschijnlijk dan geen vroege ochtendbewolking, maar gelijk zonneschijn. En ook 28 tot 30 graden. Dus het is hoog zomers.
0: Precies, Annette, je zei het al, de waarschuwingen zijn er alweer uitgegaan, ja, om zuinig aan te doen met water. En droogtemaatregelen nemen de waterschappen al, gaan we later over spreken natuurlijk. Het gaat wel weer warm worden. Niet zo warm, maar wel weer heel warm.
3: Nee, gelukkig niet zo heet als Frankrijk. In Frankrijk weten ze denk ik niet meer hoe ze het hebben. Omdat het daar nu al echt weken achtereen iedereen gewoon zeer warm tot zeer heet is.
0: Zinderend.
3: Zinderend, ja, verzengend. Er zijn ook heel veel spoordiensten die inmiddels eruit zijn. Ook deels uit voorzorg. Oud materieel heeft niet genoeg bijvoorbeeld airconditioning om dat op te pakken als het heet wordt. Bruggen die niet meer open of dicht gaan, omdat ze gewoon waanzinnig zijn uitgezet. En je ziet ook vanaf de satellietbeelden dat het Franse land de afgelopen weken gewoon echt van groen naar geel is geworden.
0: Ja, en die wielrenners die moeten daar doorheen.
3: Ja, en ik hoorde dat gisteren. Ik denk, jee.
0: Ja, met 40 graden lichaamstemperatuur, dat is niet gezond meer natuurlijk.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, ze leggen me ook niet stil. En ze beginnen ook steeds na de middag.
0: Ja.
3: Dus het is ook niet dat ze dan zeggen, nou weet je, we gaan om 6 uur beginnen.
0: Nee, dan kijkt er nog niemand natuurlijk. Het is
3: nee,
0: allemaal commercie.
3: Daar gaat het dan om. Ja, vervelend.
0: In onze tourrubriek meer daarover. Dan spreken wij volgers van de tour. Kijken of zij een beetje met de hitte om kunnen gaan. Nou ja, goed, dat is voor de komende dagen, Gita. Je zei het al, profiteer nog even van de koelte.
3: Ja, dat is nu heel heerlijk lekker als je weet dat de zon en de hitte eraan komen.
0: Vond jij ook wat koeletjes vanochtend?
3: Slecht slapen.
0: We spreken zo weer, Gita. Dan over
3: tot
0: een uur.
3: Tot zo, hoi.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Snelle en zijn lied over dementie. Laat het licht aan.
1: De Oosttribune.
0: 10 minuten over 6:30 geweest. Tijd voor sport. Aan een neeltje over Erik ten Hag.
2: Erik ten Hag wordt de komende 2 jaar geen bondscoach. Hij werd genoemd om Ronald Koeman op te volgen bij de KNVB. Maar ten Hag zegt de komende 2 jaar zeker al technisch directeur bij FC Twente te blijven.
3: Nee, op dit moment ben ik niet beschikbaar. Want ik heb hiervoor gekozen. En dat is een bewuste keuze. Heb je afwegingen gemaakt. Ben ik hier ingestapt. En ik ben hier bezig om deze club verder te helpen. En daar ga ik vol voor. En op dit moment is dat 2 jaar.
0: Geen bondscoach dus. Twente moet trouwens 23 juli alweer aan de bak. In de voorronde van de Europa League. En dus is de selectie al aardig compleet. Ten Hag is er ook redelijk tevreden over.
3: Nou, ik zie in ieder geval een groep die heel erg hongerig is. Hè, maar heel veel energie van afstraalt. Ze werken heel erg goed. Iedereen ontzettend gedreven. En ja, dat is mooi om te zien. Dat is een goede basis ook om uiteindelijk succesvol te zijn. Hier zitten ook wel boeven tussen. En die heb je ook nodig, wil je winnen. Maar ja, uiteindelijk, als winnen de norm moet worden, ja, dan moet je dat inderdaad elke dag leven. En dan mogen we inderdaad wel eens de grenzen nog meer opzoeken dan we al doen. Maar ik denk wel, ja, er zijn wel een aantal spelers die dat ook in zich hebben.
4: Is dat een extra reden dat je ook voor Wout Weghorst hebt gekozen? Los van zijn kwaliteiten?
3: Ja, maar dat is een belangrijke kwaliteit. Ja. Zeker. Hè, die gaat door waar anderen stoppen. En ja, daar gaan we zeker wat voor oppikken.
2: De selectie van Twente staat dus voor een groot deel, maar nog niet helemaal.
3: Wij willen gewoon natuurlijk zo sterk mogelijk zijn. Maar we focussen ons wel op bepaalde posities. En ja, daar moet nog een keeper bij. Daar moet ook nog een middenvelder bij. En ja, het zou ook heel erg fijn zijn als we voorin ook nog iemand erbij gaan krijgen.
4: Volgens mij ben je niet een TD die heel makkelijk over namen en geruchten praat, hè? Heb je dat een beetje goed ingeschat?
3: Nee, maar dat heeft ook heel weinig zin.
4: Maar kun je iets zeggen over Seruki? Daar hebben jullie wel wat over gezegd en ook de trainer. Maar kun je zeggen wat de status op dit moment is?
3: Nou, die willen wij heel graag. Alleen ja, uiteindelijk moet hij ook heel graag willen. En ja, wij zijn ook echt wel bezig met alternatieven. Want ja, als hij uiteindelijk niet kan komen of niet gaat komen, ja, dan zullen wij toch ook die positie ook met meerdere spelers ingevuld moeten hebben.
2: Mocht je daar nou meer over willen weten, een uitgebreid interview met Ten Hag kun je later vandaag lezen op onze site en app.

0: Raffaella Cara, a far l'amore con Mincia tu. Zeg ik zomaar tegen jou.
1: Anne, dat klinkt Mincia. Prachtig.
0: Ik moet even nu naar de vertaling gaan kijken. Oneerbare voorstel heb gedaan. Het is niet de bedoeling op deze vrijdagochtend, de 10e van juli. We wijzen je maar vast op onze komkommerrubriek. 9:15, nu al legendarisch.
1: Dan gaan we uitlichten wat het mooiste komkommernieuws is van vandaag. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, zo is het. Het is komkommertijd. Veel nieuws dat anders de voorpagina op de website niet zou halen. Staat er nu prominent op. Dieren zijn geliefd. Dieren in het nieuws. En allerlei andere zaken. De afgelopen dagen stroomde de rubriek vol. Dus heb jij nog komkommernieuws uit jouw lokale blaadje, huis aan huiskrant, dat soort zaken. Het verenigingsorgaan kan ook.
1: Alles is welkom.
0: Kom maar door. We gaan het erin meenemen. En verder doen we zelf een greep uit het komkommernieuws.
1: Wat zijn jouw favoriete komkommernieuwtjes van afgelopen week?
0: Dat Jutta Leerdam tegen een pasgeboren kalfje zei: ik ben je moeder. Vond ik leuk. Dat hommels emotie hebben, vond ik ook leuk gisteren. Die hadden we ook. Even kijken. Dat fans van Taylor Swift, de Swifties, geld hebben betaald voor het afval wat van het bruiloftsfeest is gekomen. Voor sigarettenpeukjes en andere dingen.
1: Ja,
0: nou vond, ik ook leuk komkommernieuws.
1: Het is leuk komkommernieuws. Het zijn leuke voorbeeldjes.
0: Maar we zoeken slangen in de toilet, puma's op de Veluwe. Kom maar door.
1: Horrorwolven.
0: Ja, nou, die is inmiddels gepromoveerd tot groot landelijk nieuws. Maar goed, als je dat soort nieuws hebt, dan horen wij dat graag van je. En dan om 9:15, dan is de komkommerrubriek daar. Dus blijf aan uw toestel.

0: Hij was het al, Freddie Mercury. Living on my own. Zo dadelijk, na 7 uur op Radio 1, gaan we het hebben over COVID. Corona-verhoren gaan hun voorlopig laatste dag in. Laatste verhoren worden uitgevoerd door de speciale parlementaire commissie. Hugo de Jonge is een van de mensen die verhoord gaat worden vandaag. Daarna is er zomerreces, daarna gaan ze nog wel weer door en komt er uiteindelijk een verslag. We praten straks na 7 uur met iemand die nog steeds met de gevolgen van de corona zit. Post-covid of long-covid of hoe het maar heet tegenwoordig. De gevolgen zijn ernstig. We gaan haar vragen hoe zij dan aankijkt tegen die verhoren waar het ook wel is gegaan over dat de maatregelen wel erg heftig zijn. Maar ja, daar heb je niks aan als je het zelf hebt gekregen en nog steeds met de gevolgen zit.
1: Nee.
0: Dat is niet prettig en natuurlijk. Het nieuwsoverzicht krijg je ook en de tour-rubriek zo dadelijk ook na 7:30.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De temperaturen gaan weer stijgen en daarom roept Vitens inwoners van Noordoost-Twente alvast op om zuinig te zijn met water. De Spolderbergbrug in Zwolle gaat 2 weken eerder open dan gepland. De grootschalige renovatie verloopt dusdanig voorspoedig dat de brug vanaf maandag weer gebruikt kan worden. En mogelijk gaan er vanaf 2028 minder treinen rijden tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
3: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
2: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
4: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
2: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En straks op Radio Oost praten we met een long-covid of een post-covid-patiënt. Die kijkt met gemengde gevoelens naar de corona-verhoren die vandaag de laatste dag ingaan. In de tourrubriek spreken wij volgers van de tour die ook door 40 graden hitte zich moeten verplaatsen. En muziek hoor je zo dadelijk van Bruno Mars, Insomnieu.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Wij hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
9: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: De zomerhit van alweer 2 jaar geleden. Sam Mieux hoorde je met Multicolor.
1: Marcel Oosten.
0: En de zomer komt er weer aan. Goedemorgen, het is vrijdag de 10e van juli. 7 minuten over 7. Goedemorgen aan Aneeltje.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Fijn dat je er bent. De corona-verhoren gaan vandaag voorlopig hun laatste dag in. En de stikstofplannen van het kabinet vallen steeds slechter.
2: Want de gevolgen van het stikstofbeleid van het kabinet zijn voor boeren in Overijssel groter dan gedacht. Het gaat nog maar om plannen, maar belangenorganisatie LTO Overijssel heeft al berekend dat in onze provincie niet 1000, maar ongeveer 3000 boerenbedrijven te maken krijgen met strengere maatregelen. Voorzitter Martin Inink vindt dat bizar veel.
3: Het hakt wel enorm in Overijssel. 3000 gezinnen worden een beetje geraakt. We hebben 24 natuurgebieden in Overijssel, waar overal bijna een zone is van 500 meter. Twee natuurgebieden, relatief grote natuurgebieden, maar een zone van 1 kilometer. Dat is gewoon bizar veel.
2: De uitvoering van het beleid komt voor een belangrijk deel bij de provincie te liggen. Dat zal volgens LTO ook een lastige klus worden.
3: Het Rijk is natuurlijk wel heel veel over de schutting gaan knikken naar de provincie toe. De provincie die is best wel goede wil, maar die hebben natuurlijk ook maar 24 natuurgebieden te maken. Andere natuurgebieden moeten ook voor 28 op papier komen staan wat er allemaal gebeuren moet. En wat er allemaal nog in zo'n gebied nodig is en wat er allemaal al gebeurd is. Alles moet in kaart gebracht worden. Dat is een hele wat job.
0: En verder in het nieuws vandaag. Op het spoor tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen gaan mogelijk minder treinen rijden. In het weekend en na middag misschien helemaal niets meer. Dat zal dan gebeuren vanaf 2028. Daarvoor waarschuwt reizigersorganisatie Wij Reizen Samen Twente.
4: Ja, waar we ons zorgen over maken is dat de komende jaren dus eigenlijk heel vaak vervangend vervoer moet worden ingezet. Omdat ze gaan elektrificeren, wat op zich goed in de zaak is. Maar zijn die bussen ook goed toegankelijk voor gehandicapte mensen die niet zo mobiel zijn? Dat is vaak een probleem met die bussen. Dus dat moet wel goed geregeld worden. Dat zien we niet duidelijk staan in de concessievoorwaarden. Waarschijnlijk met geld te maken. Ze willen gewoon niet te veel geld voor uittrekken. Dat kan geen andere reden bedenken.
2: Erik ten Hag wordt de komende 2 jaar geen bondscoach. Hij wordt genoemd om Ronald Koeman op te volgen bij de KNVB. Maar ten Hag zegt de komende 2 jaar zeker technisch directeur bij FC Twente te blijven. En dus niet te gaan voor Oranje.
5: Nee, op dit moment ben ik niet beschikbaar. Want ik heb hiervoor gekozen. En dat is een bewuste keuze. Heb je afwegingen gemaakt. Ben ik hier ingestapt. En ik ben hier bezig om deze club verder te helpen. En daar ga ik vol voor. En op dit moment is dat 2 jaar.
0: Dan de parlementaire enquêtecommissie. Corona beleeft vandaag zijn voorlopig laatste dag. En op die laatste dag voor de vakantie verhoren ze Hugo de Jonge. Destijds tijdens de pandemie de minister van Volksgezondheid. Die altijd samen met premier Rutte natuurlijk de persconferenties deed. Daar riep hij ook nog eens op om te gaan dansen met Janssen.
6: Ideaal vaccin als je echt klaar wil zijn met die ene prik. Klaar voor de zomer. Klaar voor een zomer vol festivals. Dansen met Janssen.
0: Ja, dat was allemaal niet zo slim. Je kon je laten vaccineren om dan maar te gaan dansen. Nou, dat hebben ze in Enschede geweten waar een grote uitbraak was in een van de discotheken. De jongen was ook vicepremier trouwens. Laatste dag van de verhoren. Ik zei het al, na de vakantie gaat de enquêtecommissie verder. En wordt de jongen nog een keer verhoord voordat ze uiteindelijk tot een eindconclusie komen. We gaan er straks over praten met een long-covid-patiënt die nog altijd met de gevolgen zit en met gemengde gevoelens naar die verhoren kijkt.

0: Bruno Mars en Risk It All. Bijna 7:15, je luistert naar Radio Oost. Het is alweer 6 jaar geleden dat de coronacrisis uitbrak, maar de gevolgen zijn nog altijd voelbaar. Een parlementaire enquêtecommissie kijkt met de coronaverhoren deze week terug op die periode. Dat doen wij ook met een serie verhalen.
1: Bescherm jezelf en daarmee elkaar. We houden afstand, minstens die 1,5 meter. Maar we zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit.
0: Kleine 100.000 Nederlanders hebben nog steeds ernstige long-covid-klachten. Een van hen is Joanneke van den Nagel uit Enschede. Joanneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zeg goedemorgen en het is vrijdagochtend, maar we hebben dit gesprek opgenomen en dat is op jouw verzoek.
2: Klopt, klopt. Ik heb zelf COVID en daardoor ben ik niet heel betrouwbaar in 's ochtends vroeg actief zijn. En daarom hebben we afgesproken dat we het zouden opnemen in plaats van live doen.
0: Ja, nou jij bent vast wel betrouwbaar, maar je gezondheid laat dat af en toe niet toe.
2: Ik ben een van de, en dat zijn geen 100.000 mensen, dat zijn ruim 500.000 mensen in Nederland die long COVID hebben. En ik ben een van de 100.000 mensen die dat in vrij ernstige mate hebben. Ja. Dus dat betekent dat ik de deur moeilijk uitkom. En dat betekent ook dat ik veel klachten heb, waardoor ik niet betrouwbaar inzetbaar ben.
0: En wat zijn die klachten dan? Waar heb je last van?
2: Ik heb veel last van PEM. Dat betekent dat als je net iets te veel doet, dat je dan de dag daarna vaak het moet bekopen. Dus dan ben je uitgeput, heb je spierpijn, hoofdpijn en soms zelfs koorts. En ik heb last van POTS. En dat betekent dat als je overeind gaat, dat je hartslag helemaal ontregelt. En dat heeft ermee te maken dat er te weinig bloed in je hersenen komt. En dat heeft allemaal met long-covid te maken.
0: Ja, dus ze weten hoe het komt, maar ze weten niet hoe ze dat moeten herstellen.
2: Nee, helaas, er wordt wel wat geëxperimenteerd met medicatie. Er is ook echt wel wat aan medicatie. Dat kan ook door een huisarts worden ingezet. Alleen de kennis daarover is heel erg beperkt. En het effect ervan is ook beperkt, helaas.
0: Ja, daar gaan we het zo dadelijk nog wel verder over hebben. We bellen je in het kader van ook de parlementaire enquêtecommissie. De verhoren hebben voorlopig vandaag hun laatste dag, vrijdag dus, als we dit uitzenden. Hugo de Jonge komt dan ook aan het woord, hè, toenmalig minister van Volksgezondheid. Volg je die verhoren ook?
2: Ja, op afstandje. Ik heb niet energie om de hele dag live de verhoren te volgen. Maar ik lees natuurlijk de kranten. En ik heb veel contact met lotgenoten, waarvan een deel ook live de boel volgt. Dus de samenvattingen, die krijg ik wel mee.
0: Ja, en nu gaat het wel de hele tijd over maatregelen, beslissingen die destijds zijn genomen. Het gaat ook veel over te strenge maatregelen, te snel genomen. Scholen sluiten, toegangsbewijzen. Ja, hoe kijk je daar tegenaan als jij nog met de gevolgen zit?
2: Ja. Precies. En ik denk ook dat we, als we kijken naar de pandemie, hebben we heel erg gestuurd op dat de IC's het aan moesten kunnen. Dat de ziekenhuizen het aankonden. Dat er geen code zwart zou plaatsvinden. Maar stiekem hebben we echt een code zwart gehad. Er zijn echt heel veel mensen thuis of in instellingen doodgegaan, omdat er voor hun geen plek was in het ziekenhuis. En daarnaast is er ook echt veel te weinig rekening gehouden met de desastreuze gevolgen die zo'n virus kunnen hebben voor de volksgezondheid. En dat merken we inderdaad nog steeds.
0: Ja, dat er een code zwart eigenlijk wel was, dat is ook wel toegegeven. Maar deze week kwamen ook mensen aan bod die kritisch waren. Die niet wilden afgeschilderd worden als wappies, die ook gehoord moesten worden. Maar die waren tegen ongeveer alle maatregelen. Hoe ervaar je dat dan?
2: Ik heb daar wel moeite mee, moet ik zeggen. Ik denk dat die mensen onderschatten wat de effecten zijn geweest voor mensen die COVID kregen. Maar ook voor de mensen die vervolgens long-COVID hebben overgehouden. En ik denk dat dat heel wat minder had kunnen zijn als we eerder hadden ingegrepen.
0: Ja, en ook strenger misschien dus.
2: En wat natuurlijk, weet ik niet, misschien slimmer ook. En ik denk ook dat we als Nederland beter voorbereid moeten zijn op dit soort pandemieën. En wat dat betreft vind ik het heel zorgelijk dat we juist de pandemische paraatheid afschalen en dat er te weinig geld gaat naar de GGD's voor het voorkomen van een volgende pandemie.
0: Ja, we spraken ook deskundigen in het geval van noodsituatie die zeggen ook van we zijn helemaal niet beter voorbereid. Sterker nog, het staat er nu wat slechter bij.
2: Zeker. Ja, En als je kijkt naar bijvoorbeeld de hittegolf ellende op de scholen recent. Ja, waarom is het zo ellendig binnen die scholen? Omdat ze onvoldoende ventilatie en luchtreiniging hebben. Als ze dat op orde hadden gebracht, en dat kan natuurlijk echt wel in de tijd van 5 jaar. Dan hadden we nu ook veel minder last gehad van die hittegolf. Ja. Dus zorgen voor een goede luchtkwaliteit is én goed in het voorkomen van pandemieën. En goed voor de hittevoorbereiding.
0: Ja, ik kan het mis hebben, maar volgens mij is tijdens de verhoren nog niet gegaan over de mensen zoals jij met post-covid.
2: Er is heel kort aandacht wel geweest voor long-covid. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid er veel te weinig aandacht is voor long-covid. Wat ik net zei, meer dan 500.000 mensen in Nederland. Schattingen zijn 4-6% van de bevolking. Ja, om dat even te vertalen, in de stad van Enschede gaat het dan dus over zo'n 9000 mensen met long-covid, waarvan er 2000 ernstig of zeer ernstig aangedaan zijn. Dat is toch verschrikkelijk dat we daar eigenlijk nauwelijks aandacht voor hebben.
0: Ja, er zijn speciale centra opgericht, hè, en academische ziekenhuizen zijn inmiddels ook weer gesloten. Ik weet dat ze in Duitsland er veel meer onderzoek naar doen. Hoop je wel dat de commissie daar aandacht aan gaat besteden en ook daar aanbevelingen voor gaat doen?
2: Ja, zeker. Ik denk dat we echt aan de bak moeten. We hebben het over hoge instroom in de WIA. Nou ja, daar zitten natuurlijk best wel veel mensen met long-covid bij. Ook mensen die niet die diagnose hebben gehad, maar een diagnose van burn-out bijvoorbeeld. Ja, dan hebben ze toch niet goed gekeken soms. En dan blijkt er eigenlijk een long-covid te zijn. En de centra zijn nog open tot het eind van dit jaar.
0: Ja,
2: maar die hebben in totaal tot nu toe... Precies, dan is het geld op en ze hebben tot nu toe 1000 mensen geholpen. Ja, dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. En er moet veel betere zorg komen in de eerste lijn, in de tweede lijn. Dus gewoon in onze streekziekenhuizen en bij onze huisartsen. Voor al die mensen met long-covid.
0: Ja. Is daar wel aandacht voor, is je indruk, bij het huidige kabinet?
2: Ik heb het idee dat ze eigenlijk dit te ingewikkeld vinden om goed aan te pakken. Het is natuurlijk ook wat, hè. Constateren dat zo'n groot gedeelte van de bevolking zo ontzettend veel problemen heeft gekregen door een virus.
0: Zeker, maar ja, dan zul je toch iets aan moeten doen.
2: Ik zou zeggen van wel. Ik denk dat dat heel belangrijk is in het kader van de volksgezondheid. Maar ook in het zorgen dat mensen aan het werk kunnen blijven.
0: En dan maar hopen dat de commissie het straks in het verslag ook meeneemt en er ook aanbevelingen voor gaat doen. Joanneke van der Nagel uit Enschede. Dankjewel,
2: dat
0: Joanneke,
2: zou mooi zijn.
0: Voor je verhaal.
2: Graag gedaan. Dankjewel.

0: Jackie Wilson, I get the sweetest feeling. Straks na 19:30 de tourrubriek over de tour die misschien gisteren al wel is beslist. Vraagteken. Straks eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw

0: avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Half acht, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
4: In Dalfsen is vanochtend de schuur van een agrarisch bedrijf uitgebrand. Het vee in de naastgelegen stal kwam niet in gevaar, maar er is voor de zekerheid wel deels naar buiten gehaald. De Spolderbergbrug in Zwolle gaat 2 weken eerder open dan gepland. De grootschalige renovatie verloopt dusdanig voorspoedig dat de brug vanaf maandag weer gebruikt kan worden. Mogelijk gaan er vanaf 2028 minder treinen rijden tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen. Volgens reizigersorganisatie Wij Reizen Samen Twente worden mensen daardoor de auto ingejaagd. En honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. 3 christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en ze willen stoppen met speciaal LHBTI-beleid. Volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
5: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. En dat is jammer. Ik geloof ook in mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
4: Het protest eindigde grimmig. Na afloop werden deelnemers uitgescholden en met water bekogeld. Ook Helene Rompelman, voorzitter van COC Zwolle, werd belaagd. Ze wil graag nog een keer met de gemeente Oldebroek in gesprek over de LHBTI-belangen. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
6: Vind ik niet des bijbels mensen belagen.
4: Zeker niet.
6: Nee, maar dit terzijde. Gita, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Gita, spannend. Gita, meld ik een uurtje geleden nog volop zon in Hengelo. Nou, die is weer weg.
7: Dichtgetrokken.
6: Het is dichtgetrokken.
7: Het enige plekje waar nog zon is nu is het zuidoosten van Twente. Dat kleine hoekje dat houdt nog dapper stand als een soort galje. Ja. Maar zal mogelijk zometeen ook vallen.
6: Eén dorpje.
7: Eén dorpje.
6: Twente heeft nog zon. Ja.
7: Heeft nog zon, maar ja, het komt wel dichterbij. Ze zien daar de bewolking vanuit het noorden ook naderen. En dan zitten we denk ik overal in de grijzigheid. Maar de zon is natuurlijk ook sterk in deze fase van het jaar. Dus strakjes begint de zon daar ook weer ruimte in te knagen. En in de tweede ochtendhelft dan komt overal de zon goed tevoorschijn. En uiteindelijk krijgen we een mix van veel zon en een paar stapelwolken. En dan gaan die temperaturen oplopen. Het is nu een heerlijke 14, 15 graden buiten. En vanmiddag wordt het, als de zon er goed bij komt, zo'n 27 of 28 graden.
6: Ja, en daar kan nog wel een graadje bij, inderdaad. En dat gaat ook gebeuren de komende dagen.
7: Ja, dat gaat geleidelijk aan gebeuren. Ik denk dat de piekdagen ergens maandag, dinsdag, woensdag liggen. Dan lijkt de temperatuur het hoogst uit te pakken. Tot die tijd steeds zo'n 28 tot 30 graden. En ja, gelukkig zou ik willen zeggen, hebben dan die Noordzee, die bak met vocht, die met een noordelijk windje wat we de komende dagen houden. Af en toe, 's nachts en 's ochtends, wolkenvelden of grijzigheid in de vorm van wat mist over ons heen kunnen trekken. Dat geldt ook voor de zaterdag, zondag en maandag. Dus dan kan de dag echt grijs beginnen, lekker fris. Maar ja, de zon die komt daar dan goed bij. En uiteindelijk is het zonnig met een paar stapelwolken. Een licht briesje uit noord tot noordoost. En dus die hoogzomerse temperaturen. Mogelijk de tropische 30 graden.
6: Ja, het is tenslotte zomer. Dan moeten we er ook maar van genieten. Maar warm, warm wordt het en droog is het al.
7: Ja, wat dat betreft ben ik wel blij met die nevel, mist en bewolking van nu. Want je ziet ook dat er vrij veel dauw is. En dan heb je toch vocht in de lucht. En ook vocht op je groen en op je natuurgebieden. Dus dat scheelt toch allemaal weer een beetje in de hittebeleving.
6: Ja, maar niet genoeg, want de waterschappen nemen al maatregelen. Gaan we straks na 8 uur over praten. Tot straks, Gita.
7: Tot zometeen. Joe.

0: Simple Minds hoorde je, alive and kicking. Iedere dag, rond deze tijd, iedere werkdag, hebben wij de Tour-rubriek. We volgen de Tour met Overijssels perspectief. En volgen deelnemers en volgers van de Tour, die met hoge temperaturen door Frankrijk aan het koersen zijn. Gisteren werd die Tour misschien al wel beslist.
1: Even de poel moet het gaatje zien te dichten. En nu kijkt Vingegaard op. Vingegaard is eraf. Vingegaard is eraf en ze zijn met z'n tweeën. Het is de hoofdprijs voor UAE, Del Toro en Pogacar. Vingegaard en Seixas op een gaatje. De enige echte Pyreneeënrit. Waar misschien niet eens zo heel veel te halen leek. Waarbij het van een hele vroege aanval moest komen. Maakt hij gehakt van de tegenstand. Zijn 23e etappe overwinning. Tadej Pogacar legt het fundament voor zijn vijfde, zijn mogelijk vijfde toerzegen. En de rest is nergens te bekennen. Zo'n pak slaag deelde hij nog niet eerder uit.
0: Tadej Pogacar, hij heeft misschien de Tour al wel beslist. Hij deelde een mokerslag uit. We gaan praten over de Tour met Monique Pluijmers. Zij is moeder van de debutant in deze Tour uit Overijssel, uit Enter, om precies te zijn, Rick Pluijmers. Monique, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar was Rick gisteren? Ik heb hem niet horen noemen.
2: Rick zat in de Gruppetto, dus de mooie grote groep.
0: Ah, de bus.
2: Die gezamenlijk de bergen overging.
0: Hoe is het met hem?
2: Ja, goed. Ja. Hij voelt zich goed. Gisteren het eerste anderhalf uur ging bizar hard. Dus dat vond hij heel lastig. Dus echt keihard fietsen. En daarna kwam hij in die mooie groep en toen ging het echt heel goed.
0: Ja, en jij bent natuurlijk dan toervolger. Ik weet niet of je dan ook kenner bent. Wat denk jij van Pogacar? Heeft hij hem al binnen?
2: Ja, ik ben zeker volgen, maar ik al jaren, hè, dus ook wel een beetje kennen. Ja, Pogacar is gewoon veruit de sterkste.
0: Ja, zet geen maat op, hè?
2: En hij heeft natuurlijk ook een ploeg om zich heen. Ja, zulke goede knechten heb je nergens.
0: Nee, dat is waar. En de ploeg van Rick, hoe doen ze het? Met Tudor?
2: Ja, niet zo heerlijk eigenlijk. Gisteren is Arvid de Klein, de sprinter van de Tudor-ploeg, is afgestapt. Hij werd op het laatste moment opgeroepen, waardoor het voor hem heel moeilijk was om toch de goede voorbereiding te hebben voor de toekomst. Trentin is een beetje ziekjes, dus ja, het is wel een beetje lastig nou in de ploeg.
0: Ja, je gaf het al aan, het gaat ontzettend hard. En dan is het ook nog bij temperaturen van rond de 40 graden. Ik neem aan dat je Rick af en toe wel spreekt. Hoe gaat hij daarmee om?
2: Ja, op dit moment nog vrij goed. Hij heeft in de voorbereiding vrij veel hittetrainingen gedaan. En hij gaat er best wel heel goed mee om.
0: Ja, want heeft hij het er wel over? Want het lijkt me, nou, we zagen gisteren ook in het journaal bijvoorbeeld een item. Het is ook niet gezond als je inderdaad je lichaamstemperatuur ook niet meer kwijt kan.
2: Nee, hij heeft het er niet echt over. Hij pakt veel water aan en ze hebben ijs, dus continu ijs. En ja, hij probeert wel zoveel mogelijk die verzorging ook aan te pakken, zodat hij niet oververhit raakt.
0: Nee, blijven drinken en maar ijsblokjes in die truien stoppen natuurlijk. Ja.
2: Goed blijven eten, hè? Dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, ook dat natuurlijk.
2: Ja, dat vergeet je nu nog wel eens.
0: Je spijsvertering moet wel op gang blijven inderdaad. De motor moet blijven draaien natuurlijk. Wat zijn zijn ervaringen in die eerste dagen, in die eerste kleine week?
2: Overweldigend.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk, zoals hij het zegt, 10 keer de Ronde van Vlaanderen. Zoveel publiek. Je gaat door een wal heen van mensen. Ja, het is een bijzondere ervaring om daar aanwezig te zijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En de aandacht is er natuurlijk ook volledig op gericht van iedereen die het wielrennen lief heeft. En Monique, en nu ga jij ook die kant op.
2: Ja, wij gaan vandaag met de camper richting Frankrijk. En vanaf dinsdag zijn we in Fichy. Daar zien we Rick voor het eerst weer. En dan gaan we tussen met de Alpe d'Huez.
0: Ach kijk, Fichy van het water.
2: Ja, weet ik niet.
0: Het bronwater hebben ze daar toch? Dit geheel terzijde. Monique. Maar jullie gaan hem dus volgen en dan tot aan het einde?
2: Ja, dat is met de Alpe d'Huez. Maar dan kunnen wij niet naar Parijs, want het is gewoon te ver rijden vanaf de Alpe d'Huez.
0: Ja, Alpe d'Huez is de voorlaatste etappe volgens mij, hè?
2: Ja, dat is zaterdags, ja.
0: En dan staan jullie in een bocht, een Nederlandse bocht?
2: Ja, tegenwoordig mag je met de camper niet meer op de berg staan. Dus moet je of boven of onder staan. Dus dat is even volgens nog puzzelen, want ik heb probeert een camping te vinden, maar dat is me niet gelukt. Dus daar hebben we nog geen plekje, weet ik niet.
0: Dat wordt naar boven lopen.
2: Ja, we hebben fietsen bij ons.
0: Oh, dus oké, dat wordt naar boven fietsen, Monique.
2: Ja. Dat gaat wel goed komen.
0: Oké, fiets je zelf ook enigszins professioneel?
2: Nee, nou niet meer. Vroeger hebben we kennen elkaar van het wielrennen. Vroeger allebei gefietst op amateurniveau en ook best wel goed. Maar uiteindelijk was er op dat moment nog geen brood in te verdienen, dus aan het werk.
0: Oeh, dus Rick komt uit een...
2: Ja, ik kom niet uit een wielerfamilie. Mijn man wel.
0: Oh, oké. Maar Rick dus ook?
2: Ja. Ja. Mijn schoonvader was een hele goede wielrenner. En die won in die tijd wel 30 koersen per jaar.
0: Oké, okay. Hij is mee opgevoed met kettingen, olie en het grote blad.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dat is mooi. En wat doet het met jou dat hij in de Tour nu debuteert?
2: Ja, enorm trots. Ja. Dat hij na hard werken dit heeft bereikt en in de Tour staat.
0: Ja, en nu nog een... Wanneer, nee, laat ik het zo vragen. Wanneer is het voor hem een succes? Heeft hij daar iets over gezegd?
2: Nee, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad, omdat het best wel heel moeilijk is. Maar als hij in beeld komt en ja, een keer een mooie uitslag rijdt, zou het geweldig zijn.
0: Ja, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar Parijs halen is ook al wel fijn, hè?
2: Hoewel, ja, dat is een doel op zich. Ja.
0: Precies, soms past dat ook weer niet in, het ploegen, in de ploegentactiek, hè? En moet hij alweer voorbereid worden op een volgende koers. Zo werkt
2: het.
0: Ja,
2: Rick is eigenlijk goed in de heuveletappes.
0: Aha, dus het lichtglooiend vlak.
2: Ja, lichtglooiend, zoals in de Ronde van Vlaanderen, Leuk, Bastenaken, Leuk. Dat soort koersen.
0: Mooi. Jullie gaan vandaag weg met de camper?
2: Ja, wij gaan vandaag weg.
0: Het wordt druk, hè, op de weg.
2: Heb ik nog niet gekeken. We gaan eerst naar Limburg. Oh. Dus we doen het in etappes. Dus, nee, en zondag het stuk naar Frankrijk. En zondag is het waarschijnlijk rustig op de weg.
0: Nou, succes dan die eerste etappe. Monique, en we gaan jullie ook volgen als jullie daar zijn met een dagboekje iedere dag.
2: Ja,
0: om jullie avonturen vast te leggen. Naast de Tour. Monique Pluijmers, de moeder van Rick Pluijmers, die dus debuteert in de Tour. Monique, goede reis en veel plezier.
2: Dankjewel.

0: The Outfield. En Your Love hoorde je 8 minuten voor 8 op Radio Oost. Straks na 8 hebben we het over de warmte en de droogte. Want het gaat aan een heeltje alweer warm worden de komende dagen en komende week.
1: De temperaturen lopen weer op. Ook een reden om iets minder water te gaan verbruiken.
0: Minder water gebruiken, de oproep is alweer geweest. Maar ook de waterschappen nemen maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dus wat we hebben, moeten we vasthouden. Als we tenminste al genoeg hebben. Want we hebben natuurlijk al zo'n hete periode achter de rug. En we hoorden net van Gita al, het water verdampt ook nog eens heel hard.
1: Dat heb je dan ook nog.
0: Je blijft luisteren, want 9:15 is de komkommernieuwsrubriek.
1: En het begint gewoon wel een beetje
0: vorm te krijgen.
1: Ja, de komkommernieuwtjes zijn ook vandaag al gespot.
0: Ja, ik heb de horrorwolf ook tot komkommernieuws gebombardeerd.
1: Daar zal niet iedereen het mee eens zijn.
0: Vast niet. Maar nou ja, goed, het past wel bij de zomer inderdaad. Wat hebben we nog meer als komkommernieuws? De hitte natuurlijk. De hitte is altijd ook voer voor nieuws wat je misschien anders niet gaat horen. Heb jij zelf daar nieuws over? Heb je zelf iets uit je lokale medium? Je huis aan huis blaadje, laat het ons weten. Het komkommernieuws wordt in deze tijden tenslotte bevorderd tot voorpagina nieuws.
1: Precies, dan is er zo weinig. Dan maken we daar gewoon iets groots van.
0: En niet groots wordt het. Zo dadelijk, 9:15. But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loots. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
9: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Dalfsen is de schuur van een agrarisch bedrijf uitgebrand. Het vee in de naastgelegen stal kwam niet in gevaar. In Zwolle is een speeltoestel op een speelweide volledig uitgebrand. Door het snelle optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. En in Westerhaar, Vriezenveense wijk, is een auto uitgebrand. Mogelijk is er sprake van brandstichting.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
12: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
11: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
13: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
14: Echt jammer, man.
15: En nu?
16: Nu gaan we redden.
15: Nee, echt?
16: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
11: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, het ziet er misschien buiten nog niet zo uit, maar het gaat warm worden en droog is het al. En dus komen er weer maatregelen in de natuur en voor ons allemaal om water vooral te besparen. Daar hoor je straks meer over. De nieuwsquiz gaan we spelen en muziek hoor je straks wel van Antoon en van John Travolta en Olivia Newton-John.
15: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
16: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
18: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
19: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
20: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
21: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Oh yes indeed, het was de grote hit uit de musical Grease. You're the one that I want, John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Marcel Oosten.
0: Een iconisch duo hoorde je op de 10e van juli, de vrijdagochtend. Anna Neeltje, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Over iconische duo's gesproken. 7:07 is het, de temperaturen lopen weer op. En droog is het al. En dan komen er natuurlijk waterbesparende maatregelen. Dat hoor je zo. Hoor je nu de plannen voor stikstof.
2: Want de gevolgen van het stikstofbeleid van het kabinet zijn voor boeren in Overijssel groter dan gedacht. Het gaat nog maar om plannen, maar belangenorganisatie LTO Overijssel heeft al berekend dat in onze provincie niet 1000, maar ongeveer 3000 boerenbedrijven te maken krijgen met strengere maatregelen. Voorzitter Martin Immink vindt dat bizar veel.
3: Het hakt er wel enorm in Overijssel. 3000 gezinnen worden een beetje geraakt. We hebben 24 natuurgebieden in Overijssel, waar overal bijna een zone is van 500 meter. Twee natuurgebieden, relatief grote natuurgebieden, maar een zone van een kilometer. Dat is gewoon bizar veel.
0: Het nieuws verder vanochtend. Op het traject tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen op het spoor dus gaan mogelijk minder treinen rijden in het weekend en na middernacht zelfs helemaal niet meer, misschien. Dat zal dan gaan gebeuren vanaf 2028. Reizigersorganisatie Wij Reizen Samen Twente waarschuwt voor de gevolgen.
4: Ja, waar we onder andere ons zorgen over maken is dat de komende jaren waarschijnlijk heel vaak vervangend vervoer moet worden ingezet, omdat ze gaan elektrificeren, wat op zich goed in de zaak is. Maar zijn die bussen ook goed toegankelijk voor gehandicapte mensen die niet zo mobiel zijn? Dat is vaak een probleem met die bussen. Dus daar moet wel goed geregeld worden. Dat zien we niet duidelijk staan in de concessievoorwaarden. Waarschijnlijk met geld te maken, ze willen gewoon niet te veel geld voor uittrekken. Dat kan geen andere reden bedenken.
2: En Erik ten Hag wordt de komende 2 jaar geen bondscoach. Hij werd genoemd om Ronald Koeman op te volgen bij de KNVB. Maar ten Hag zegt de komende 2 jaar zeker technisch directeur bij FC Twente te blijven. En dus niet te gaan voor Oranje.
5: Nee, op dit moment ben ik niet beschikbaar. Want ik heb hiervoor gekozen. En dat is een bewuste keuze. Heb je afwegingen gemaakt. Ben ik hier ingestapt. En ik ben hier bezig om deze club verder te helpen. En daar ga ik vol voor. En op dit moment is dat 2 jaar.
0: En ik zei het al, komende dagen en ook volgende week gaat het weer warm worden. En na de extreem warme periode die we al hebben gehad, doet drinkwaterbedrijf Vitens weer de oproep aan inwoners, met name van Noordoost-Twente, om zuinig te zijn met water. Want in dat gebied dreigt als eerste een tekort. Nou, die oproep vindt wel gehoor.
6: We proberen er wel een beetje op te letten. Een beetje te kijken van wat is wijsheid. Hè? Dat als het gaat regenen, dan hoef je niet de tuin te sproeien. En voor de rest proberen we wel daar een beetje over na te denken.
7: Niet echt wat. Toes mee gewoon en gewoon dagelijkse dingen gebeuren.
8: Ja, we letten met het douchen sowieso wel op dat we veel minder lang douchen. Dat sowieso. Maar ja, op zich met de andere apparaten niet heel erg of zo, nee.
9: We zijn van nature wel zuinig met de huishouding en met douchen en met afwassen en schoonmaken en dat soort dingen.
2: Ook de waterschappen in onze provincie nemen maatregelen om de droogte tegen te gaan en water te sparen. Waterschap Vechtstromen heeft besloten dat er geen water uit openbare vijvers mag worden gehaald. Ook het waterschap Drents-Overijsselse Delta is extra alert.
10: Een aandachtspunt daarbij is de lage waterstand van de Rijn. We hebben op dit moment nog voldoende water in ons gebied om water aan te voeren wat het nodig is. Maar als de temperaturen langer hoger blijven, zijn we afhankelijk van aanvoer via de IJssel en het IJsselmeer. En dat water komt uiteindelijk vanaf de Rijn richting ons gebied. Daarnaast zien we dat ook de watertemperatuur stijgt. En dat brengt soms problemen mee als het gaat om blauwalg en andere waterkwaliteitsproblemen.
0: In het zuiden van het land is het al langer warm, al tegen de 30 graden. De afgelopen dagen ook al, daar is de situatie zorgwekkender. Het is daar inmiddels verboden om water uit sloten en beken te halen. Daar gaan we over praten met Martijn Heuvelmand. Hij is strategisch adviseur bij het waterschap Vechtstromen en voert wekelijks ook droogteoverleg. Martijn, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Wat is er uit dat overleg gekomen?
11: In het overleg volgen wij zeg maar het watersysteem. En we hebben een enkele weken geleden hebben wij ook een onttrekkingsverbod voor openbare vijvers ingesteld.
0: Ja, ja, want de schaarste dreigt wel.
11: In ons gebied valt het mee. De situatie is redelijk normaal, maar daarbij kijken we natuurlijk ook zeg maar, naar de neerslag. En die blijft voorlopig wel even uit.
0: Ja, Wat betreft die neerslag, we hebben natuurlijk enorme hoosbuien gehad. Dus je zou denken, er is wel wat voorraad. Alhoewel, hoosbuien zijn daar natuurlijk ook niet zo geschikt voor. Maar we hoorden ook wel van onze weervrouw Gita net al. Het water verdampt ook snel, hè?
11: Dat klopt. Dat komt door de hoge temperaturen. Dan verdampt er dagelijks meer.
0: Ja, en dan wordt de grond dus weer droog, automatisch.
11: Ja, dat klopt.
0: Ja, en wat doen de waterschappen dan nog meer? Want je kunt een onttrekkingsverbod instellen. Maar water wat je hebt, moet je ook vooral zien vast te houden. Hè? Dat is een beetje tweeslachtig beleid natuurlijk. Want als het zwaar regent, moet het snel weg. Maar nu moet je het juist behouden.
11: Dat klopt. Wij hebben, zeg maar, naast het onttrekkingsverbod op openbare vijvers, kennen wij ook droogte stuwen. Wij stuwen ook hoger dan dan eigenlijk normaal. En zo proberen we wel het water zo lang mogelijk in het gebied vast te houden.
0: Ja, en lukt dat?
11: Ja, dat gaat de goede kant op. Maar zoals ik al eerder al zei, als er van tijd tot tijd een beetje regen valt, dan komen we er wel doorheen, zeg maar, zonder al te veel problemen, zeg maar, met de droogte.
2: Hmm. En als dat niet zo is?
11: Als dat niet zo is, ja, dan. Ja, we kunnen moeilijk de regen aanzetten. Dus dan is het wachten. En dan zullen we kijken welke maatregelen we dan kunnen nemen om ons watersysteem nog meer te beschermen.
0: Ja, kom dat maar, de regen aan- en uitzetten, Martijn Heuvelmans. Maar dat gaat dus niet. Volgende week wordt het dus nog weer warm tegen de 30 graden. Niet meer zo extreem, maar toch. Regen is voorlopig ook niet aangekondigd, ook niet in zicht. Wordt het al nijpend?
11: Voorlopig nog niet, maar we hebben dus wekelijks een droogteoverleg en wij volgen ons systeem elke week en kijken ook van week tot week wat is nodig.
0: Ja, Vitens doet al wel de oproep, hè, wees zuinig met water. Krijgt de gewone inwoner van Overijssel er ook mee te maken met die droogte?
11: Vanuit drinkwater is de oproep, zeg maar, om zuinig te doen. Ja, eigenlijk zeg maar, met oppervlaktewater ook. Daar hebben we natuurlijk de regels voor. Dus ook de beregeningsregeling die we kennen. En daarmee proberen we ook, zeg maar, de druk op het onttrekken, zeg maar, te verminderen.
0: Ja, dus met name akkerbouwers krijgen er wel mee te maken.
11: Ja, die beregeningsregeling geldt jaar rond. Dus die geldt elk jaar. En we kunnen ook nog een algeheel onttrekkingsverbod instellen. Alleen dat is nog heel ver weg.
0: Okay.
11: Dan moet echt het neerslagtekort gigantisch zijn opgelopen en de aanvoer naar ons gebied ook heel erg onder druk staan. En dan komen dat soort maatregelen in beeld.
0: Ja, dat valt natuurlijk nog niet uit te sloten. De zomer is nog niet zo heel lang onderweg, dus kan er komen. Maar voorlopig geen paniek, wel alertheid als ik het goed begrijp.
11: Ja, elke week.
0: Goed zo. Dan hou ons op de hoogte. Martijn Heuvelman, hij is strategisch adviseur bij het waterschap Vechtstromen. En heeft dus inderdaad regelmatig droogteoverleg.

0: Ook een zomerhit, Shakira met Zoo.
1: Zomer in Overijssel.
0: We vieren de zomer in Overijssel door iedere dag een verslaggever de provincie in te sturen op zoek naar zomerse activiteiten, zomerse wetenswaardigheden, zomerse interessante dingen. Vandaag is Oene in Schuine Sloot. Oene, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Even meer luisteren, hoor.
0: Ja.
2: Ja, dan hoor je piratenmuziek. Nou,
0: ik hoor
2: ben daar aangekomen bij. Ja, ik ben aangekomen bij dat bij het terrein in Schuine Sloot, waar vanaf afgelopen woensdag de feestweek is begonnen. Een volledig uitgestorven terrein. Ik zie kermisattracties. Ik zie een baan waarop ze gaan rijden met crossmotoren en dat soort zaken. En dan kom ik in een wat grotere tent terecht. Dat zijn allemaal lege bierflesjes en ook lege bekers. Dat moet allemaal nog opgeruimd worden. En dan heb je ook nog een klein bijteentje, zeg maar, waar je dan ook een sigaretje kan roken. En dan zag ik in de verte twee heren staan met twee draaitafels. En die zijn aan het uitzenden. Ja, die zijn aan het uitzenden. Weliswaar, ik weet niet of het legaal is of illegaal. Maar dat doen ze 24 uur per dag tijdens de feestweek in Schuine Sloot. Sten, ja, wat is dat voor zender?
3: Het is een hobbymatige zender met de lokale piraten in het dorp. Die de passie voor de muziek voortzetten voor onze hobby, zeg maar.
2: Ja, nou hoop je dat iedereen die hier niet is thuis aan het luisteren is natuurlijk.
3: Nou, we krijgen heel veel reacties en daar zijn we heel blij mee. Daar doen we het uiteraard voor. Maar, en de gezelligheid eromheen, hè, daar gaat het natuurlijk om.
2: Je hebt kleine oogjes, wat is er gisteravond gebeurd?
3: Het was aardig gezellig hier in de tent.
2: Ik heb even naar het programma gekeken. Ze hebben gewoon, Niels, jij bent ook van deze zender. Hebben ze gewoon het WK-finale, of de kwartfinale moet ik zeggen, hebben ze uitgezonden op groot scherm. Was dat het enige?
4: Hoe bedoel je precies?
2: Nou ja, ik heb begrepen dat jullie gisteren gewoon naar de voetbalwedstrijd hebben gekeken gisteravond.
4: Ja, een klein beetje tussendoor, maar we hebben hier zo gisteren de pubquest gehad. En ik denk, dat was ook hartstikke gezellig. En daarna hebben we hier zo de muziek weer harder gezet. En dan zijn we hier een feestje gaan vieren eigenlijk.
2: Ja.
4: En je voetbal was er inderdaad ook al voor de liefhebbers. Maar eigenlijk de meerderheid, die zaten wel mooi in de tent en een pilsje te drinken.
2: Ja, je hebt ook helemaal totaal gekleine ogen, jij helemaal niks. Hé, wat voor muziek zijn die? Ja, dat is piratenmuziek natuurlijk. Alleen maar piratenmuziek?
4: Denk hoofdzakelijk wel, ja. Allemaal de oude Nederlandse muziek van de jaren 60, 70, 80 misschien. Engels, Duits, Polga, Nederlands, van alles en nog wat.
2: Dan vraag ik me af, hè, want draai je nu nog stop of kondig je ook wel eens een plaatje aan?
4: Je kondig ook wel eens een keer een plaatje aan, inderdaad. Ik wil er ook eens proberen.
2: Ik?
4: Ja.
2: Nu?
4: Ja.
2: Ja, zet die microfoon maar aan. dan ga ik er ook voor. Ik bedoel, daar heb ik ook voor betaald. Ja, weliswaar niet door jullie. Nou, staat hij aan nu? Oh, hij moet, zet even de microfoon aan. Hij moet eventjes wat handelingen verrichten hier. En dan ga ik gewoon. Het plaatje is trouwens ook afgelopen. Ja. Ja, goedemorgen. Hier is Oene Loonstra van Radio Oost. Eventjes deze piratenzender in Schuine Sloot. Ik heb begrepen dat jullie gisteravond een hele mooie feestavond hebben gehad. Het gaat vanavond gewoon door. Ga daar lekker van genieten. Luister af en toe ook even naar Radio Oost. En veel plezier bij de feestweek in Schuine Sloot. Nou, was dat een beetje goed, Sten?
3: Helemaal goed. Super. Hartstikke.
2: Wat gaat er vanavond gebeuren? De vraag is straks wel aan de organisatie. Daar hebben we 9:45 ook even wat meer de tijd voor om het programma van de Schuine Slootse Feestweek door te nemen. Veel plezier.
3: Super, dankjewel.
2: Nou, je hoort het. Ik was even op twee zenders tegelijk te horen, Marcel en Anneeltje.
0: Ja, dat klonk best goed, Oene. Daar moet je wat mee doen.
2: Ja, ik ga een bandje sturen. Dus misschien word ik aangenomen als presentator. Ja, maar, een bandje, hè? Heel vroeger.
0: Ja, maar dat vraagt om een wederdienst, hè? Willen zij even bij ons een plaat aankondigen dan? Ik heb iets toepasselijk klaargezet.
2: Aankondigen bij Radio. Wat heb je klaargezet?
0: Ik heb klaargezet De Zandloopster van Robert van Hemert. Die kennen ze vast.
2: De Zandloopster van Robert van Hemert. Ken je die?
3: De Zandloopster.
2: Ja, van Robert van Hemert.
3: Ja.
2: Wil je die even aankondigen, dan wordt die plaat in... dat is een wederdienst natuurlijk. Ben je op radio storen? Nou, ga je gang, zou ik zeggen.
3: Luisteraars, volgende plaatje is er eentje van De Zandloopster van wie ook alweer? Van Robert van Hemert. En een fijne dag allemaal. Goeiedag.

0: Ace of Base hoorde je en All That She Wants. Straks na 8:30 spelen we de nieuwsquiz toch nog een keertje aan een Neeltje.
1: We gaan het nog een keer doen.
0: We gaan het een keertje doen. Wat zullen we doen? Een noodradio kunnen we vast nog wel vinden ergens.
1: We gaan eens even kijken of we er nog eentje hebben liggen.
0: Dus neem nu het lot in je eigen hand. De actie is opgenomen, maar nu kun je het zelf regelen. Een noodradio winnen. Moet je wel deelnemen aan de nieuwsquiz? Dat hoor je straks na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl.

0: Oh, op die fiets.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
5: Half negen geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
6: In Dalfsen is vanochtend de schuur van een agrarisch bedrijf uitgebrand. Brandweerlieden halen momenteel met een shovel smeulende resten uit de schuur om de brandhaarden beter te kunnen blussen. In Zwolle is een speeltoestel op een speelweide volledig uitgebrand. Het toestel bevond zich vlakbij een stuk bos. Maar door het snelle optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. In Westerhaar Friese-Veense wijk is een auto uitgebrand. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De politie heeft een onderzoek ingesteld. En een 31-jarige man uit Deventer krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur... omdat hij brand had veroorzaakt in zijn appartement nadat hij onder invloed van drugs zijn airfryer op een brandende gaspit op zijn fornuis had gezet. Toen hij dat ontdekte, heeft hij het apparaat naar buiten gegooid en hulp gezocht bij zijn buurvrouw. Zijn buren maakten zich al langer zorgen over hem. Inmiddels is de man van de drugs af. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op de website rtvoost.nl.
5: Nou, je hebt allemaal hot nieuws, hè?
6: Allemaal brandjes.
5: Alles brandt af in de provincie.
6: Ja, hopen dat het daarna even gebeurd is.
5: Eens kijken hoe heet Gita het maakt, Gita. Want inmiddels is het in Hengelo weer bewolkt geraakt.
7: Ja.
5: Maar het wordt wel warm, hè, vandaag.
7: Het wordt wel warm. Ja, ook het zuidoosten van Twente is gevallen in de bewolking, zeg maar. Buurse
5: Haaksbergen. Ook dat laatste dorpje is nu
7: ook dat laatste dorpje is nu onder de bewolking gekomen. En het is dus overal behoorlijk grijs. Je ziet al wel dat de wolkenbasis wat begint te stijgen. Dat is goed nieuws voor de zonliefhebbers, want in de tweede ochtendhelft dan komt de zon er overal door en krijgen we uiteindelijk een afwisseling van stapelwolken, veel zon en met een opstekende noordoostelijke wind, wordt een matige wind, wordt het dan vanmiddag zo'n 27 of 28 graden.
5: Ja, en die zon die gaan we de komende dagen, zelfs week, regelmatig zien.
7: Ja, het is een hele week is het echt hoog zomers. Wind vaak in de noordelijke hoek. Daardoor kan er ook af en toe wat bewolking voorkomen. Vooral in de vroege ochtend. Bijvoorbeeld morgenochtend. Denk ik weer zo'n begin als vandaag. Met ja, op veel plekken eerst laaghangende bewolking. Daarna fijn de zon erbij. 28 tot 30 graden. Eigenlijk prettig dat eerst die bewolking, die vroege zonnestralen, een beetje in de weg zitten. En zondag waarschijnlijk gelijk zonneschijn. Een licht noordelijk briesje en 27 tot 30 graden. En de maandag, de dinsdag en woensdag, dat lijken de warmste, de heetste dagen te zijn. En denk dan aan 30 tot 32 graden.
5: Ja, de dagen, daar vragen we altijd naar. Maar hoe is het de nachten, Gita?
7: Ja, nachten op zich wel redelijk fris. Afgelopen nachten ook op veel plekken 11, 12 graden. Dat is een fijne minimumtemperatuur. Nou, de minimumtemperatuur zal de komende nachten zo tussen 12 en 14, 15 graden schommelen. Maar later in de volgende week zal die wel wat omhoog gaan. Goed. Maar niet zo heftig als de vorige hitte.
5: Gelukkig niet. Dat was ook een beetje te.
7: Ja, dat was too much.
5: Tuurlijk. Ja, precies. En droog, daar hadden we het net al over.
7: Ja.
5: Zal het ook nog wel even blijven, want het gaat wel verdampen natuurlijk het water.
7: Ja, er verdampt heel veel door de vele zonneschijn en de droge lucht die we hebben. En de eerste bui valt ofwel donderdag of vrijdag volgende week.
5: Nou, dat is nog enigszins afzienbaar. Maar goed, moeten we toch een week op wachten, Gita.
7: Ja,
5: dankjewel.
7: Zeker.
5: Fijn weekend.
7: Zelfde. Doei.

0: Bruce Springsteen en zijn E Street Band. En Dancing in the Dark.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Jazeker, het is weer vrijdagochtend. Dan spelen we weer ijs en wederdienende. Soms hebben we er geen tijd voor, maar nu wel. De nieuwsquiz, om op die manier terug te kijken naar het nieuws van de afgelopen week in Overijssel. Het gaat als volgt in zijn werk. Nee, laten we eerst zeggen waarvoor we spelen. We spelen voor een noodradio.
2: En eeuwige roem.
0: En eeuwig, dat is eigenlijk het belangrijkste natuurlijk. Dus heb je nou bij de afgelopen weken de plank misgeslagen, of de plank niet misgeslagen, maar ben je steeds buiten de boot gevallen voor de noodradio? Neem dan nu het lot in eigen hand en win er een.
2: Geef je op voor de nieuwsquiz.
0: Precies.
2: Het is wel handig als je het nieuws een beetje hebt bijgehouden.
0: Ja, ja, want we hebben 10 vragen over het nieuws van de afgelopen week in Overijssel. Moet je natuurlijk wel een beetje hebben geluisterd en gelezen op onze website bijvoorbeeld. Maar dan moet het niet al te moeilijk zijn. We stellen zo dadelijk af. Anna Neeltje is de quizmaster.
2: Ik ben de quizmaster.
0: Vanochtend stelt een kwalificatievraag. Als je die goed hebt, dan laat het antwoord, als je het weet, laat je antwoord weten via de app. En uit de inzenders kiezen we iemand uit die we dan gaan bellen.
2: Ja.
0: Zullen we dat maar doen?
2: Laten we dat gaan doen. De kwalificatievraag luidt: welk groot evenement was er op de Grote Markt in Zwolle? A. Het Pleinfeest van de Muziek. B. Het Muziekfeest op het Plein. Of C. Het Feest van de Pleinmuziek. Nou, als jij het weet, laat het ons weten. Stuur ons een appje en wellicht speel jij zometeen de nieuwsquiz.
0: Zo is het. Als je de kwalificatievraag goed, dan ben je al halverwege.

0: Eva Max hoorde je en Alone Part 2.
1: De Overijsselse Nieuwsquiz.
0: Ja, daar gaan we dan. De Overijsselse Nieuwsquiz. In de Nieuwsquiz blikken we terug op het nieuws van de afgelopen week. We hebben de kwalificatievraag gesteld en daarop heeft zich gemeld Erik Holsbrink. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar vandaan?
2: Gisteren.
0: Bij Tubbergen.
2: Bij Tubbergen.
0: Heel goed. Waar zit je op dit moment? Het klinkt als een badkamer of een hal.
2: Het is wel net hier, maar het is een melkstal.
0: Een melkstal? Ah, kijk eens aan. Oké, nou, we hadden vanochtend het nieuws nog weer dat de maatregelen van het kabinet bij boeren nog harder aankomen dan al was gedacht. Veel boeren worden getroffen. Jij ook, vrees je?
2: Ja, dat gaat zeker invloed hebben.
0: Ja. En zie je er ook nog wel ergens iets van een oplossing in?
2: Nou, daar gaan we rustig over nadenken.
0: Rustig over nadenken, ja.
2: Eerst maar zien wat er uiteindelijk allemaal van komt, zeg maar. En dan...
0: Precies, want het zijn nog plannen. Hè? Het kabinet moet ook overleggen met de oppositie. Hè? Die moeten ook nog wat inbreng hebben natuurlijk. Dus eens kijken wat eruit komt. Nou, laten we daar niet te veel. Er zit geen vraag over bij, volgens mij. Zullen we de nieuwsquiz gewoon maar gaan spelen?
2: Ja, prima.
0: Of moeten we moeten eerst de kwalificatievraag nog even behandelen, Anne Neeltje?
3: Ja, de kwalificatievraag was: welk groot evenement was er op de Grote Markt in Zwolle? A, het Pleinfeest van de Muziek. B, het Muziekfeest op het Plein. Of C, het Feest van de Pleinmuziek?
2: B.
3: Dat was goed inderdaad. En daarom mocht je meedoen, dus we gaan hem nu verder spelen.
0: We gaan hem spelen, we gaan de klok starten voor de noodradio. Wat zullen we zeggen? 5 vragen goed?
3: Lijkt me een goede score.
0: Vijf
3: dat moet toch lukken?
0: Vragen goed, dat moet lukken.
1: De Overijsselse Nieuwsquiz.
3: Wat deelde gedeputeerde Dadema uit als goedmakertje voor de verkeershinder door werkzaamheden? A, geld. B, stressballen. Of C, ijsjes?
2: Ijsjes.
3: Goed. Wie trad op het muziekfeest op het plein? Was dat A, Lee Towers, B, Fons Veurink of C, André Hazes?
2: C.
3: Fout. Welke bevolkingsgroep moet meer gaan betalen voor het OV? Is dat A, 18-plussers, B, 12-minners of C, 65-plussers?
2: 65-plussers.
3: Goed. Voor de hoeveelste keer worden deze zomer de Blauwvingerdagen in Zwolle gehouden? A, de 30ste keer, B, de 40ste keer of C, de 50ste keer?
2: De 50ste keer.
3: Ook goed. Welke scholen in de regio krijgen meer geld? A, HBO-scholen, B, MBO-scholen of C, universiteiten?
2: De MBO-scholen.
3: Goed. Wat was er niet op Deventer op Stelten? A, Stelten, B, Deventer, C, ontbijtkoek?
2: Stelten.
3: Goed. En dat was hem.
0: 5 vragen goed.
3: Nou, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Hartstikke goed,
3: Erik. Krijgt een noodradio.
2: Ja, mooi.
0: Mooi, die is ook in de stal te gebruiken. Het lijkt me goed. Gaat goed met de koeien een beetje in de hitte? Redden ze een beetje met de warmte?
2: Ja, het gaat nog redelijk. Hè? Het is nu nog bewolkt, dus het is prachtig weer om de koeien nu naar buiten te sturen.
0: Absoluut, nu zeker nog. Profiteer ervan. En wat heb je in de stal? Wordt het nog beneveld of bewaaid of geairco'd?
2: Nee, dat niet. Alle kanten kunnen we wassen.
0: Oké, doortochten, doorluchten.
2: Doorluchten.
0: Hartstikke goed. Erik, blijf even hangen voor je gegevens. En daar komt de noodradio zo snel naar je toe.
2: Oké, dankjewel.
0: En de eeuwige roem heb je al te pakken natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Mooi zo. Hey, dankjewel voor het meedoen. Fijne dag.
2: Oké. Je haalt maar.

Antoon met Hallo. Over hem hebben we op het ogenblik geen nieuws. Maar heel veel komkommernieuws hoor je zo dadelijk wel in onze nu al legendarische rubriek. 9:15, de komkommernieuwsrubriek. Heb jij nog wat te melden uit jouw omgeving, uit jouw plaatselijke blaadje? Huis aan Huiskrant, laat het ons vooral weten, dan nemen we dat mee. En verder veel dieren en andere wetenswaardigheden die anders achter in een krant verdwijnen of onderaan de website en die nu bovenaan komen in deze komkommertijd. Die hoor je zo dadelijk, net als onze verslaggever, die is in Schuinensloot vandaag. Bij de feesten.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
0: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Enschede is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Dalfsen is de schuur van een agrarisch bedrijf uitgebrand. Brandweerlieden halen momenteel met een shovel smeulende resten uit de schuur om de resterende brandhaarden beter te kunnen blussen. En de Spolderbergbrug in Zwolle gaat 2 weken eerder open dan gepland.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
14: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
13: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
15: It's the first time in 1,000 years that such an important piece of British
4: French to history is going to be on these shores. So that feels, it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
13: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
16: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
18: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
19: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Aan het begin van je vrijdag de Spin Doctors en Two Princes.
1: Marcel Oosten.
0: 8:08 deze vrijdagochtend, de 10e van juli. Gaan we nog een uurtje door tot 10 uur aan een Neeltje met zo dadelijk...
2: Het komkommernieuws.
0: Het komkommernieuws, zo dadelijk. Het is komkommertijd. De kranten hebben een veelvoud aan nieuwtjes en grijpen nog vaak terug op het buitenland. Maar er komen ook wel nieuwsberichten naar voren natuurlijk, die anders de voorpagina niet zouden halen of de website niet zouden halen. Maar in komkommertijd komen ze wel naar voren. En wij verzamelen dat soort berichtjes voor je. Heb je zelf nog wat? Laat het ons vooral weten.
2: Dan kunnen we het lijstje nog even aanvullen met de allerleukste komkommernieuwtjes.
0: De allernieuwste komkommernieuwtjes, inderdaad. Misschien een receptje nog met een komkommer, kan ook.
2: Oh ja.
0: Kunnen we zo ook wel doen.
2: En heb jij niet toch een goed receptje
0: voor ons? Ja, dat heb ik wel zo voor je. Dat ga ik nog eventjes fine-tunen. Dat gaat onze verslaggever ook doen. Onno Loonstra is op pad in het kader van Zomer in Overijssel. Hij is vandaag in Schuinersloot.

0: Harry Styles en American Girls. Daar gaan we dan.
1: De komkommer.
0: Jazeker, rond deze tijd, iedere werkdag, praten we bij wat betreft het komkommernieuws. Nieuwsberichten die misschien anders de voorpagina of de website niet zouden halen, maar in de komkommertijd komen dit soort berichtjes naar voren ter lering en vermaak. En een neeltje.
2: En dat is ook best leuk, inderdaad. Op het AD, de voorpagina, staat een kleine foto van Isa Hoes. Want Isa Hoes laat haar hals liften om er 5 jaar jonger uit te zien. En dit artikel gaat eigenlijk over taboe op cosmetische ingrepen. En Isa die is eigenlijk heel blij met haar gezicht. Ze heeft best wel een glad gezicht, zegt ze.
0: Maar toch niet zo blij.
2: Al haar hele leven. Ja, nee, dat gezicht, dat is het probleem niet.
0: Oh.
2: Ze heeft altijd veel aan haar veel gezichtsbehandelingen gedaan. Veel tijd en energie ingestoken. Maar, zegt ze, die nek doet er niet aan mee. Die gaat hangen. En dat wil ze niet. Dus dat laat ze opereren. En de arts heeft haar beloofd dat ze er dan 5 jaar jonger uitziet.
1: De komkommer.
0: Heb ik ook een berichtje nog uit de krant, uit Trouw. Nou, het is niet een berichtje, het is een heel katern geworden in de verdieping. En dat gaat over neppe influencers met echte invloed. We zien allemaal fotootjes van, op zijn minst gezegd, aantrekkelijke jonge dames. Al dan niet in militair of politiekostuum gestoken. Het zijn nep-influencers, sexy AI-influencers. Ze brengen ons in naam van het leger het hoofd op hol. Op sociale media wemelt het van de fictieve influencers. Ik zie ze zelden, maar goed, als je zit in het logaritme, dan kan dat zo zitten.
2: Of je denkt dat ze echt zijn.
0: Ja, precies. Ze doen alsof ze bij het leger zitten of bij de politie werken. En ze willen hun volgers verleiden met seksueel getinte plaatjes. Tegelijkertijd verspreiden sommigen ook desinformatie en transfobe of racistische content. Dus zo komkommernieuws is het niet. Het is ook nog wel gevaarlijk. We zien inderdaad hier mevrouw in een politieuniform met pet op. Amerikaans wel, met diep décolleté. He isn't working 10 hours a day. Come home to a fat bitch. Nou ja, die brengen dan de verdenking dat de echtgenoot overspel pleegt. Okay. Of zo. Maar daar zijn ze dan op gericht.
2: Ja.
0: Nou.
2: Ja.
0: Dus dat.
1: De komkommer.
2: RTL Nieuws heeft een artikel over hitte. Natuurlijk, het wordt weer warm. Dat is niet alleen funest voor bijvoorbeeld voor je goede humeur, maar ook voor je apparatuur. Een blazende computer die trager werkt. Een accu waar je een eitje op zou kunnen bakken. Ja, apparaten kunnen het zwaar te verduren krijgen. Spreekt ergens ook wel een beetje voor zich, denk ik. Maar er zijn ook wel misschien wat nuttige tips. Bijvoorbeeld let op batterijen, want die kunnen bij hoge temperaturen vlam vatten. Zeker als ze opgeladen worden. Als je één stekkerblok hebt en je hebt een airco en allerlei extra apparaten, doe het niet allemaal op één plek, want dan kan je kortsluiting krijgen.
0: Ja.
2: En dan zijn er natuurlijk ook nog wel apparaten die warmte produceren. Nou, zorg dat die genoeg ruimte hebben.
0: Dieren. Oh nee, dan moet ik eerst
1: de komkommer
0: laten horen. Inderdaad, in het komkommernieuws zijn dieren altijd zeer gewild. Het is weliswaar geen komkommernieuws volgens de Telegraaf, want volgens mij openen ze ermee vandaag. Maar Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Met 25 gedode dieren per wolf is het roofdier in ons land koploper. Wolf blijft maar gebashed worden. Uit onderzoek blijkt dat 131 wolven vorig jaar 3300 dieren hebben gedood. Ja, je moet er dan wel bij bedenken dat er in Nederland wel heel veel dieren zijn. En dat de wolf dus als een vos in een kippenhok kan maar om zich heen grijpen en heeft weer één dier te pakken.
1: De komkommer.
2: Dit is een heel kort berichtje. Ik heb het eerlijk gezegd, tenminste het is helemaal geen kort bericht. Ik kon niet echt verder lezen, maar ik vond het toch gewoon een leuke kop. De Telegraaf heeft een artikel. Lieke en Arjan zijn budgetfluencers.
0: En dan zijn ze wel quote, echt of is het AI?
2: Dat weet ik niet.
0: Okay.
2: Wat we eten hangt af van wat er in de aanbieding is.
0: Kijk.
2: Nou, dat lijkt me niet. Ik hoop dat er meer in dat artikel zit. Maar ik denk, dat zouden de meeste mensen toch wel zelf kunnen bedenken. Daar heb je toch geen budgetfluencer voor nodig.
0: Nou ja, als je met een vooropgezet plan de supermarkt ingaat, van ik ga vanavond Nazi eten?
2: Tuurlijk. Maar dat weten we toch wel?
0: Ja.
2: Dat is geen nieuws.
0: Het is geen raketwetenschap. Hoe heet het? Rocket science. Zo is het dan.
2: De komkommer. De komkommer.
0: Nou, ik heb nog een komkommer. Tenminste, iets wat om een komkommer moet. De Europese fraudebestrijdingsdienst heeft meer dan 200.000 nepcondooms onderschept.
2: Ik ben wel meteen benieuwd. Wat is een nepcondoom?
0: Ja. Het zijn vervalsingen, ze komen uit China. Ze worden verkocht onder naam en logo van een bekend merk. Ah, dat is het.
2: Ze doen dus wel dienst.
0: Ze zijn dus niet van dat merk. Dus de vraag is natuurlijk even of ze dan wel voldoen. Ze kwamen allemaal uit dezelfde bron. Werden onterecht trouwens als speelgoed aangegeven om controles nog te ontwijken. De partij heeft geschatte waarde van ook nog eens 200.000 euro... 1 euro per stuk dus voor de nepcondoom. Even kijken, nepcondooms, het wijst op een terugkerend probleem in de EU. Er staat niet bij of de condoom wel voldoet dan.
2: Dat zou ik toch het meest cruciale punt vinden.
0: Ik zou zeggen, doe deze niet om je...
2: De komkommer. Groen, maar toch stress. Waarom voelt een verkeerslicht soms onveilig? Heb jij daar wel eens last van, Marcel?
0: Nee.
2: Nou, dat komt misschien omdat het in Overijssel beter geregeld is. Maar honderden Brabanders die zeggen zich te moeten haasten bij verkeerslichten, schrijft Omroep Brabant. Gemeenten zeggen dat de verkeerslichten veilig zijn afgesteld. Maar blijkbaar voelt het toch onveilig. Een verkeersexpert die legt dan nog uit hoe dat zit. Dat het niet altijd helemaal gelijk op loopt. Nou ja, goed, er is een meldpunt en daar hebben dus wel echt heel veel mensen zich gemeld. De komkommer.
0: Het wordt ook als echt nieuws gebracht door nu.nl. De luchtvaart wil het aantal lastige dronken passagiers omlaag. Niet omhoog, verbazingwekkend. Ze vormen steeds groter problemen aan boord. Het is natuurlijk echt vakantienieuws als mensen weer massaal in de vliegtuigen stappen natuurlijk. En daarmee te maken krijgen. De minister van Verkeer en Waterstaat, Karremans, die wil het ook nog gaan aanpakken. Concrete ideeën zijn, het is nog niet echt beleid, het zijn nog ideeën. Boetes, waarschuwingen op de verpakkingen. Op verpakkingen, oké, van alcohol gok ik aan. En het opstellen van zwarte lijsten.
2: De komkommer. En dan gaan we de zomervakantie in met onze suikerbruid en suikerbruid. Suikerbrood en krentenweggenactie. Oh. Volgens mij zit jij hier beter in, Marcel.
0: Zit ik
2: hier
0: beter? Ja, nou, ik heb lang in Hattem gewoond. Het is net niet over IJssel meer, maar over de IJsselbrug in Hattem is het al onbekende bakkerijmuseum. En daar zijn ze een suikerbrood en krentenweggenactie gestart. Ze bakken daarvoor behoud. Dat weet de vaste klant, zeggen ze zelf in hun persbericht. Bakinspanningen zijn van levensbelang voor de toekomst van het Nederlands Bakkerijmuseum. En nu willen ze de cv-ketels gaan vervangen. En daarom hebben ze een bakactie bedacht. Manuel en Tim, ze komen in actie met druk op de ketel. Onder hoogspanning en met gemiddelde temperatuur van zo'n 25 graden in de bakkerij. Nou, buiten is het warmer. Zijn ze van start gegaan en ze leveren kwaliteit. Ze hebben ook broodshows en ze doen al die broden in de verkoop voor het goede doel. Dus het Bakkerijmuseum heeft
2: een broodshow.
0: Verwarmingsketels nodig. Nou,
2: leuk.
0: Kan dat?
2: Ja, dat kan.
0: Dan wordt deze ook bestemd tot
2: de komkommer.

0: One Republican, The Runaway. Straks onze verslaggever in Schuine Sloot en daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers.
9: Aan tafel.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe.
2: Geeft ruimte.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers
10: aan tafel.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
17: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuw-Hieden.
18: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel.

0: veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heten. Wie Holt van Holt?
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Half tien geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
4: Burgemeester Sijbom heeft gereageerd op de schuurbrand in Dalfsen. Hij was vanochtend op de plek des onheils. Het vuur was groot en de schade is ook groot, maar er vielen geen slachtoffers. Sijbom is blij dat hij zijn rol als burgervader heeft mogen vervullen, schrijft hij op Facebook. Rond 5:30 rukten de hulpdiensten uit. Momenteel halen brandweerlieden de resten uit de schuur om de resterende brandhaarden beter te kunnen blussen. De Spolderbergbrug in Zwolle gaat 2 weken eerder open dan gepland. De grootschalige renovatie verloopt dusdanig voorspoedig dat de brug vanaf maandag weer gebruikt kan worden. Hoewel de brug maandag weer open gaat, wordt de komende weken nog gewerkt aan de afronding van de werkzaamheden aan de brug. Dat gebeurt buiten de rijbaan. Dankzij de opknapbeurt kan de Spolderbergbrug weer tientallen jaren gebruikt worden. Mogelijk gaan er vanaf 2028 minder treinen rijden tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen. Het zou gaan om de weekenden en na middernacht gaan de treinen misschien helemaal stoppen met rijden. Volgens reizigersorganisatie Wij Reizen Samen Twente worden mensen daardoor de auto ingejaagd. Op het traject tussen Oldenzaal en Zutphen rijden nu nog verouderde dieseltreinen. Vanaf 2033 moet het spoor geëlektrificeerd zijn, waardoor er snellere en schonere elektrische treinen kunnen rijden. Voor die tijd wordt er een tijdelijke concessie gedaan. Hier kunnen verschillende vervoerders zich op inschrijven. De winnende partij mag vervolgens jarenlang het treinvervoer op het traject verzorgen. En in Denenkamp is gisteren een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval vond plaats op de Noordhoornse straat. Vanwege de ernst van het ongeval is het slachtoffer per traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er precies gebeurd is, is vooralsnog onbekend. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
3: En dan het weer voor vandaag. Het is op het ogenblik 17 graden. Loopt nog niet zo hard op omdat we voornamelijk onder één wolkendek zijn. Zelfs dat ene dorpje in Twente is nu ook onder de wolken verdwenen. Maar langzamerhand krijgt de zon wel de overhand en dan gaan de temperaturen oplopen. En behoorlijk ook, 27 of 28 graden kan het wel worden. Matig windje, noordoostenwindje is erbij. Veel zon ook wel in de loop van de dag. En de komende dagen wordt het dan warmer, warmer en nog maar steeds warmer. Tot rond de 30 graden. Niet zo extreem meer, maar toch behoorlijk warm. En vandaag wordt het ook al vast een zomerse dag. Dan verkeersinformatie hebben we niet voor dit moment. De hele ochtend al geen files. Die gaan er wel komen. De regio Zuid van het land krijgt ook vakantie. En dus gaat het druk worden. Maar dan ook met name richting het zuiden. Met name richting Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Dus Frankrijk hebben mensen ook nog de nationale feestdag. Een lang weekend daardoor, 14 juli. De Autoroute du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas. Dat zijn de bekende knelpunten. Je weet het wel zo langzamerhand. En dan wat betreft de treinen. Geen treinen voorlopig, tenminste het komend weekend niet. Tussen Zwolle en Meppel. Het spoor wordt daar toekomstbestendig gemaakt. En de NS zet bussen in.

0: Amar, een stem in je hart. Ik zie je enthousiast worden aan een neeltje.
1: Heerlijk.
0: Ja, de nieuwe oogst is het nog tot vanmiddag. Dan kiezen we weer een nieuwe oogst van een talent in Overijssel.
2: Zomer in Overijssel.
0: En over talent gesproken. En in Overijssel, Oene Loonstra, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dame, heer. En ik heb al een gehaktbal gekregen vanmorgen om 8:30.
0: Dus... je bent er vroeg bij.
1: Ja, wat een mazzelaar.
3: Ja, ze doen er bij. En nu aan de koffie. Dan hadden ze hier zo, iets van de Duitse koek. Dus er wordt helemaal in de watten gelegd hier in Schuine Sloot. Sta je hier op het feestrijden en als je dan zo om je heen kijkt... dan denk je, ja, dit feest wordt hier al 25 jaar gehouden. Maar nee, het is voor de tweede keer. Voorzitter Arne Mots, hoe is dat feest zo ontstaan? Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nou, het is ontstaan door Koningsdag viel op zaterdag, 2 jaar geleden. En toen dachten we, daar maken we een Koningsweekend van. En dat was wel zo'n succes, dat we dachten, oh, misschien is een feestweek ook wel leuk in Schuine Sloot. Dus van het een kwam het ander. Alleen het was wat te veel werk voor de ene stichting om dat er nog bij te doen. Dus hebben we een nieuw bestuur bij elkaar gezocht en zijn we feestweek Schuine Sloot gestart.
3: Ja. Voor het tweede jaar, hoe was het eerste jaar?
4: Ja, het was een groot succes.
3: Ja, want duurt het geen tweede keer natuurlijk.
4: Nee, klopt. Dus nee, dat was hartstikke mooi. En ja, nou proberen we er steeds wat moois van te maken.
3: Grote feesttent zit ik hier te kijken. Medewerkers die hier, alle bekjes die hier op de grond liggen, peukjes, blikjes aan het opruimen zijn. Dat moet er een spek en span uitzien voordat de beute weer komt vandaag. Ja, ik heb vanmorgen al even met de heren gesproken van de geheime zender. De Schuine Sloot Radio, laten we het maar even noemen. Toen hadden we het over gisteravond. Was de kwartfinale Frankrijk-Marokko te zien. En ik ben mezelf, ja, dan zit je er toch gewoon een band neer. Waar ga je dan in één keer naar de voetbal kijken?
4: Ja, nou, we hadden natuurlijk eerst een pubquiz. En dan waren vooral vragen over Schuine Sloot en Slagharen, volgens mij. Dus na die tijd voetbal. Ja, nou goed, voor degene die ervan houdt, dan, die kon dus voetbal kijken. Hadden we op 3 scherms was het te zien. Buiten stond daar, in de hoek stond een groot scherm. Voor de tent een groot scherm. En op podium een groot scherm. En dan hadden we in de ene tent, hadden we dan met geluid van de, hoe heet dat, van de voetbal. En in de zendertent was gewoon gezellige muziek voor degene die niet van voetbal houdt.
3: Maar zijn de mensen ook wel massaal gaan kijken hier?
4: Ja, er zijn best wel veel mensen in de tent gaan zitten om te kijken, ja. Ja.
3: Als we nou vandaag kijken, om 1 uur begint het Houtdorp, hè, van 1 tot 4. Er is ook nog een prijsuitreiking. Is dan het vanavond, ja, toch even een van de in het oog sprekende artiesten, Hart en Tien?
4: Ja, klopt. Klopt. Ja, nou, om even terug te komen op dat Houtdorp, daar beginnen we mee. Als het goed is, vanmiddag komen ze van Sanders en Temmink. Dat is bouwbedrijf hier uit dorp. Komen ze met alle personeel, gaan ze kijken wat de kinderen getimmerd hebben. En dan daar hangt de prijs aan vast. En dan, dan krijgen ze een hele mooie prijs. De groep die gewonnen heeft, die het mooiste huisje getimmerd heeft.
3: Nou, even een paar highlights. Ik zei het al, vanavond dus Hart en Tien. Kijken we naar morgen. Om 10:00 begint daar de Boerenmarkt. Is dat hier op dit terrein of is het ergens anders?
4: Nee, de Boerenmarkt is ook hier op terrein. Dat is, daar hebben we nou nog ruimte voor gewoon. Waar zondag de startplekken zijn voor zondag. Dan gaan we zaterdag gaan we daar de Boerenmarkt houden. Ja. En dan zijn er, volgens mij zijn er iets van 25 kramen of zo. Dus dat is ook nog best wel wat. Dus ja, leuk.
3: Als ik hier om me heen kijk, dan zie ik ook een hele grote glijbaan, terracotta, de Schuine Sloot, feestweek. Wat gebeurt daar?
4: Nou, dat is de glijbaan voor de sloteren die we zondag hebben. Zondag hebben we ongeveer 800, we hopen dat we daar op strand zitten. Nu is het een beetje op 750 deelnemers hebben. En die gaan een sloterrun lopen. Dat is een beetje een mutrun, een obstakelrun. Die is 7,5 kilometer lang met 52 obstakels.
3: Zo.
4: Dus dat kan mooi, zeg maar.
3: Het wordt 30 graden.
4: Ja, nee, we hebben inderdaad rekening gehouden met de warmte. Dus we hebben een hitteplan hadden we gemaakt. En dan gaan we op die manier gaan we dat dus ook doen.
3: Duidelijk. Nou is het zo, Schuine Sloot, gemeente Hardenberg, feestweek. Oud-Lutte, gemeente Hardenberg, hebben vanaf vandaag de bouwvakfeesten. Bijt dat elkaar niet?
4: Nee, denk ik niet. Ik denk niet dat het elkaar bijt. Hier is wel ons kent ons en Schuine Sloot, ja. Nou ja, we hebben gratis intree. Dus ik denk niet als we elkaar bijten. Want daar komt wat ouder publiek op af, denk ik. En hier hebben we misschien iets jonger publiek. Dus ja, ik weet het niet. We gaan het meemaken. Dit is de eerste keer dat het tegelijk is.
3: Meestal niet, hè?
4: Nee, normaal niet, nee.
3: Goed, ja, dat is natuurlijk het tweede jaar. Dan toch even die mutrun, die slootrun. Hoe laat begint dat?
4: Om 12:30 gaat de eerste deelnemers lopen. Ja, dus dan hebben ze eerst de warming up, kregen ze dan. En dan, dan gaan ze met de poten in de drek. Ja.
3: Maandag, wat dan?
4: Ja, maandag dan staan we hier weer met z'n allen, met een hele grote groep, om alles weer af te breken. Alle obstakels. Wij zijn al 9 weken lang, 2 avonden in de week, bezig met het opbouwen van alle obstakels. Dus ja, dan moet dan maandag gaan we zoveel mogelijk proberen in 1 dag weer weg te krijgen.
3: Nou, ik wens je veel succes. Dankjewel, Anne.
4: Jij ook, bedankt.
3: Nou, Marcel, Anne Neeltje, je hoort het. De feestweek afgelopen woensdag dus begonnen. En zondag de laatste dag met, als hoogtepunt dacht toch die slootrun, oftewel de mutteren.
0: Ja, ik hoor het. 52 obstakels en dan met dat weer. En het heet een slootrun. Moeten ze dan inderdaad ook door die schuine sloot?
3: Die schuine... Oh, nee.
0: Nee?
3: Nou, in ieder geval een hoop...
0: Ja, ik vraag het, ik weet het niet. Nee.
3: Oh. Ja, het is vrijdag, ik begrijp het, is vrijdag.
0: Ja, ik ken de omgeving niet, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Met een poon in de drek in ieder geval, Oene.
3: Poot in drek, ja. Zoals wij dat bij mijn RTVO zo doen. Poot in drek tussen het volk.
0: Zo is dat, ben jij verslaggever als verslaggever in Zomer in Overijssel. Sta jij ook met beide poten in de modder? Zo heet dat. Oene, veel plezier daar in Schuine Sloot nog even. Je blijft nog even hangen. De gehaktballen bevallen jou goed.
3: Tien, straks bij, ja, precies. Kwart over 10 straks bij Paula. Heb ik even beelden gemaakt. Kunnen mensen thuis zien hoe dat er hier uitziet.
0: 7,5 kilometer met 52 obstakels. En dan zou ik gelijk doorrennen naar het strand. Hier is Rigera en Famos a la playa.

0: Kom op naar het strand.
1: Zomer in Overijssel.
0: En dat kan best vandaag. De temperaturen gaan oplopen tot tegen de 30 graden. En de komende dagen wordt het nog warmer. En dan neemt u nog plannen, zomerse plannen.
2: Nou, niet echt heel erg. Nee. Jij wel?
0: Ik wel. Ik ga vanavond gewoon op vakantie. De komende twee weken ben ik er niet. Ja.
2: Ik vind dat je het allemaal wat te serieus neemt en nu verlaat jij ons gewoon.
0: Ik verlaat jullie gewoon voor twee weken. Ik laat jullie lekker met z'n allen zomer in Overijssel vieren. Nou ja, twee weken maar. Als ik terugkom is het nog steeds zomer.
2: En dan ben jij weer helemaal opgeladen en klaar om het tegenaan te gaan.
0: En volstrekt ontspannen. Denk ik zomaar.
2: Het
0: zo dadelijk
2: klinkt niet alsof jij daar veel vertrouwen in hebt.
0: Zeker wel. Zo dadelijk viert Paula de zomer in Overijssel door. En daarna José. Met José ga je de zomer in. En het weekend in. Anneneltje, hoor je nog eventjes. En mij weer over twee weken. Tot dan.
2: Tot dan. Ik wens jou een hele fijne vakantie.
0: Dankjewel. Dat gaat vast lukken. We gaan eens kijken of we in de stad ook de zomer nog een beetje kunnen beleven. Mooie weken, mooie zomerweken. Hou het allemaal rustig en hou het droog. Nou, dat komt vanzelf wel goed. Tot slot. Tot 10 uur nog even Joe Cocker en Summer in the City. Tot binnenkort.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag.

0: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De gevolgen van het stikstofbeleid van het kabinet zijn voor boeren in Overijssel groter dan gedacht. In Delft is de schuur van een agrarisch bedrijf uitgebrand. Burgemeester Seibom laat weten dat er geen slachtoffers zijn gevallen. En de N35 zet in beide richtingen dicht tussen Haarlem en Mariënheem vanwege een ongeluk. Dat en meer vind je in de app en op de website rtvoost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man!
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem.
15: Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Zouden ze deze ook wel eens draaien op het ruimtestation?
1: Paula Keijzer.
0: Daar kan het natuurlijk echt, hè? Dancing on the ceiling. In de videoclip danste Lionel trouwens ook op het plafond. Doen ze niet in de ruimte. Ze hebben daar een speciale kamer voor gebouwd. Die kon een heel eind ronddraaien, terwijl de camera dus meebewoog. En daardoor leek het alsof hij dus wel op het plafond danste. Was trouwens best een duur grapje. Kostte 300.000 euro. Nou, ik heb het niet liggen. Het is nu al heel veel geld. Laat staan in 1986. Moet je nagaan. Hele goede morgen. 9:09 is het. Zometeen is onze Oene op pad. Ja, Oene, jij bent in de gemeente Hardenberg vandaag. Te beginnen bij Schuine Sloot, toch?
2: Zeker, zeker. En dan zijn zij... Nou, je hoort het wel. Ze zijn hier de tent weer in orde aan het maken. Allemaal opruimen. Nou, Paula, bij de radio werken, dat is hard werken. Uh-huh. Maar dit slaat werkelijk waar aan alles. En hoe hard ze hier moeten werken, dat hoor je straks tegen 9:45.
0: Tot zo, Oene. Oh, jongen.

0: Olivia Dean op Radio Oost. Maakt het 17 minuten over 10? Goedemorgen, en dat zeg ik ook tegen onze collega Oene Loonstra. Ja, Oene, jij staat momenteel in Schuine Sloot, hè, gemeente Hardenberg.
1: Zeker, midden in de tent waar ze alles weer gereed maken voor het programma van vandaag. Hey Paula, weet je hoe ze hier de bar noemen, waar je bier en frisdrank kan halen?
0: Nee, een toog of zo?
1: Nee, dat kun je niet. Nee, schenkstation. En weet je welke benaming ze hebben voor de toiletten waar je dan moet zijn? Dat weet je ook niet natuurlijk.
0: Scheidstation? Ik weet het niet.
1: Nou, je bent bijna scheidpaleis.
0: Hey, dat is het. Oh.
1: Ja, je bent dus in de buurt, zeker. Nou hier wordt dus hard gewerkt. Ja, iedere medewerker van de feestweek Schuine Sloot heeft een shirt met de eigen naam erop. Zo staat hier Dorien, hard aan het werk.
2: Ja, zeker.
1: Wat moet er allemaal gebeuren?
2: Ja, genoeg nog. De tent moet opgeruimd worden. Alles moet naar buiten gedaan worden. Vrijdagmiddag, morgen of vanmiddag. Dus we hebben hier genoeg nog te doen.
1: Ja, ik zie dat hier allemaal tafels in gereedheid worden gebracht met stoelen. Keurig gerangschikt. Wat houdt dat in? Wat is dat?
2: Nou, voor vanmiddag ook de mensen die in de schaduw willen zitten. Kunnen hier mooi lekker in de tent. Buiten staan allemaal tafels met stoelen. Kunnen lekker in het zonnetje zitten. Dus eigenlijk voor iedereen wat.
1: Hey, en ik zie nog wat her en der nog wat lege bekers liggen. Wat gebeurt daarmee?
2: Wij ruimen alles op. We zorgen dat alles vanmiddag weer spik en span eruit ziet.
1: Sommige feesten die gebruiken daar een externe organisatie voor om alles op te ruimen. Maar jullie doen alles eigen beheer?
2: Wij doen alles zelf, ja. Ja, met z'n allen, de piraten, het bestuur, vrijwilligers die er zo aankomen lopen. En die komen gewoon helpen. Fantastisch, toch?
1: Ik heb gehoord van de organisatie, als we jou gaan interviewen, ben je zo anderhalf uur verder. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt niet, want ik praat niet zoveel. Nee.
1: Ik geloof er niks van.
2: Nee, ik hou het nu vandaag bij hem kort.
1: Oké, nou, werk ze nog even. Dan loop ik even naar iemand anders toe die ook bezig is om de kleine tent een beetje in gereedheid te brengen. Daar waar de heren van het piratenstation staan. Goedemorgen, allemaal lopen ze hier op klompen. Iedereen loopt hier op klompen, hè? Waarom?
3: Ja, dat is bij ons in de buurt, is dat gewoon zo. Ja, dat loopt lekker. Van vroeger uit, zeg maar.
1: Nou, jij was bezig in de wat kleinere tent waar de heren van de piratenzender staan. Wat voor werkzaamheden doe je daar?
3: Ja, van werkzaamheden, we helpen hier alles op klaarzetten met de obstakelrun.
1: En wat heb je daar gedaan
3: dan? Daar hebben we alles versierd en we bakken getimmerd met lampen eraan. Voor de gezelligheid, voor de sfeer in de tent. Ja, en dan moet je de mast opbouwen, de zender aanzetten.
1: Oud-Lutte is ook feest vandaag, de bouwvakkersfeest. Ga je er nog heen?
3: Nee, dat is
1: een stomme vraag. Kom je uit Lutte?
3: Ik kom uit Lutte, maar ik ben in Schuine Sloot. Ja, ja, weet ik niet. Ik ken het volk hier beter. Ja.
1: Vandaag, gewoon dit weekend, in Schuine Sloot.
3: De hele week is Schuine Sloot, ja.
1: Waar kijk je naar uit?
3: En de hele weekend, de gezelligheid. Dat is gewoon donders mooi. Je doet het met elkaar, dat vind ik mooi.
1: Jij bent echt, jij ziet eruit als iemand die meedoet aan de Sloot en Run zondag. Klopt dat?
3: Nee.
1: Dat is een overtuigend nee. Waarom?
3: Ik ben best fanatiek, maar niet met de Sloot en Run.
1: Nee, waarom niet?
3: Daar vind ik niks aan. Dus cliché de voeten van.
1: Ja, maar goed, je bent ook met de organisatie bezig, toch?
3: Ja, klopt.
1: Ik hou je van je werk op. Lekker door. Nou, nog even tot slot naar Esther. Want Esther die is al vanaf vanmorgen dat ik hier om 8 uur ben ook al aan het werk. Esther, waar ben je? Jij bent nu aan de bekers aan het vegen.
4: Met de bezem, ja zeker.
1: Ja. Op werk of niet?
4: Ontzettend, maar wel mooi hoor.
1: Je was er dan vroeg bij vanmorgen, hè? En hoe was het gisteravond dan? Lag je in bed?
4: Nee, gisteravond was ik hier niet, dus dat scheelt weer. Vanmorgen was ik hier om 8:30, lekker fris en fruitig. Dus vol energie voor vandaag.
1: Bewust gedaan?
4: Ja, eigenlijk wel ja. We wisselen elkaar een beetje af. Niet allemaal, maar we doen een beetje afwisselen met elkaar, ja.
1: Tot slot, waar kijk je naar uit dit weekend?
4: Ja, morgen natuurlijk Boerenmarkt. Heel leuk. Hoop ook echt heel veel mensen hier te ontvangen. En zondag, hè, dat wordt natuurlijk echt wel de klappen van het weekend.
1: Ja, de Sloot en Run, oftewel de Mutterun.
4: Ja, zeker. Ja,
1: je doet niet mee, hè, want ik vroeg het net ook al even aan een van jouw collega's.
4: Nee, we doen inderdaad zelf niet mee, maar ja, dat wordt gewoon echt super, denk ik. We hebben een beetje zo hier en daar gekeken al naar het hele obstakelrun, wat er allemaal te doen gaat zijn. Maar dat wordt echt super.
1: Werk ze nog.
4: Dankjewel.
1: Nou, Paula, je hoort het bedrijvigheid alom hier in de feesttent om alles weer in gereedheid te brengen voor het programma van vandaag. En dat is allemaal te lezen op de internetsite van de Schuine Sloot Feesten.
0: Helemaal goed, Oene. Dankjewel. En je gaat nog verder op pad vandaag, hè? Waar ga je nog meer heen?
1: Ja, ik ga inderdaad even naar Oud-Lutte, want daar is dan vandaag het bouwvakkersfeest. En dat is een paar kilometer afstand van hier. Mm-hmm. Maar dat schijnt elkaar dus toch niet te bijten. En ik ga er wel even heen om ook het programma even toegelicht te krijgen.
0: Oké, dubbel feest dus zometeen. Oene, dankjewel.

Jimmy Cliff, ik zat er nog helemaal in. Met Hakuna Matata, je hoorde ook Libo M. Ik wil eigenlijk nog even, wacht, ik ga even mijn platenkoffertje pakken hoor. Zo. Voilà. Ik heb weer een hele hoop platen van huis meegenomen. En ik heb eigenlijk zelf nog geen keuze gemaakt wat ik wil gaan draaien. Dus ik dacht, misschien kun je me een beetje helpen. Ik zet hem even op de desk. Ik klik hem open. Even kijken, wat heb ik allemaal uitgezocht? Elvis heb ik mee. Elton John heb ik bij me. ILO. Douwe Bob heb ik. Buddy Holly. Heb ik er nog eentje? Ja. Bruce Springsteen. Welke daarvan zou je willen horen? Laat het maar weten. En dan straks na het nieuws van 10:30 komt hij voorbij.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: eBoekhouden.nl. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Yeeha! Het allernieuwste wild

0: avontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwest-avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets, krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
3: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
4: 3:30 is het. En tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De gevolgen van het stikstofbeleid van het kabinet zijn voor boeren in Overijssel groter dan gedacht. Het gaat nog maar om plannen, maar belangenorganisatie LTO Overijssel heeft al berekend dat in onze provincie niet 1000, maar ongeveer 3000 boerenbedrijven te maken krijgen met strengere maatregelen. Voorzitter Martin Immink vindt dat bizar veel.
6: Het hakt wel enorm in Overijssel. 3000 gezinnen worden een beetje geraakt. We hebben 24 natuurgebieden Overijssel, waar overal bijna een zone is van 500 meter. Twee natuurgebieden, relatief grote natuurgebieden, maar een zone van een kilometer. Dat is gewoon bizar veel.
5: Burgemeester Sijbom heeft gereageerd op de schuurbrand in Dalfsen. Hij laat weten dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Op het moment van de brand waren er geen dieren in de schuur. Het vee in de naastliggende stal is uit voorzorg naar buiten gehaald. Rond 6:30 rukten de hulpdiensten uit en kwamen er brandweerlieden uit de hele omgeving. Om 6:30 is de brand teruggeschaald naar middelbrand. Een 31-jarige man uit Deventer krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur... omdat hij een brand had veroorzaakt in zijn appartement. Nadat hij onder invloed van drugs en airfryer op een brandende gaspit op zijn fornuis had gezet. Toen hij het vuur ontdekte, heeft hij het apparaat naar buiten gegooid en hulp gezocht bij zijn buurvrouw. Zijn buren maakten zich al langer zorgen over hem. Inmiddels is de man van de drugs af. En de temperaturen gaan weer stijgen en daarom roept Vitens inwoners van Noordoost-Twente zich alvast op om zuinig te zijn met water. Martijn Heuvelmans is strategisch adviseur bij waterschap Vechtstromen en hij vertelt dat het probleem nog niet meteen heel dringend is.
7: In ons gebied valt het mee. Ja, de situatie is redelijk normaal, maar daarbij kijken we natuurlijk ook zeg maar, naar de neerslag. En die blijft voorlopig wel even uit.
5: Voorlopig geen buien dus. Nou, hoe dat precies zit, lees je in de app en op rtvoost.nl.
4: Yes, Anna Neeltje, dankjewel. Ik vroeg Margot Ribberink, weervrouw hier bij ons, ook in haar gisteren, wanneer het dan weer ging regenen. En zij zei ook van dat we dan wel echt eind volgende week moesten denken. Dat er mogelijk een drupje uit de lucht zou kunnen gaan vallen.
5: Ja, voor de tuinen slecht nieuws.
4: Inderdaad, zo is het absoluut. Maar hoe is het weer dan vandaag? Nou, wel iets zonniger dan gisteren. We hebben nog wel wat bewolking, maar die breekt iets eerder open. En dan laat de zon zich flink zien. Kan de temperatuur ook opwarmen naar zo'n 27 tot 28 graden. Paula Kijk.

0: Ik blijf dit zo'n mooi nummer vinden. De Sutherland Brothers hoorde je met Quiver, Arms of Mary.
1: Paula's platenkast.
0: En over mooie muziek gesproken. Ik liet je net een aantal opties horen. De platen die ik van huis heb meegenomen. De keuze is uiteindelijk gevallen op Buddy Holly. Dank als je daarop hebt gereageerd. We gaan even terug naar 1957. Hij bracht toen het nummer Every Day uit. Was nog super jong. 21 toen dit nummer uitkwam. En toen al een icoon, kan je zeggen. Want op zijn 16e werd hij al een beetje bekend. En hij stond echt bekend als nou toch wel een beetje een rockicoon. Dat op zo'n jonge leeftijd. Misschien juist ook omdat hij nog zo jong was en ook omdat hij zo jong overleed. Hij is maar 23 geworden. Net als Richie Valens, omgekomen bij een vliegtuigongeluk in 1959. Dat werd ook bezongen door Don McLean in dit nummer. I started-

En later zegt hij ook nog, the day the music died. Ja, en dat is dan precies dat stukje waar het over gaat. Hè? Waar hij zingt over dat vliegtuigongeluk, over Ritchie Valens en Buddy Holly in American Pie. Ja, en ik denk dat hij daarom misschien ook wel zo'n icoon is geworden, die Buddy Holly, toch? Dat hij op 23-jarige leeftijd helaas al ons ontvallen is, maar toch zoveel mooie muziek heeft gemaakt. En ik vind dit daar echt een voorbeeld van. Ik vind het een heel mooi, puur en vooral ook een heel lief liedje. Uit 1957 is het Every Day.

Rutja Kot samen met Paul de Leeuw hoorde je. Blijf bij mij. Goed advies. Blijf vooral naar Radio Oost luisteren. Ik heb nog heel veel fijne muziek voor je in petto. En onze Oene, die sturen we zo meteen op pad. Tot tijd dat hij eens even een praatje gaat maken. Wat vind jij? Gaat hij doen in Oud-Lutte? Daar is namelijk feest vanavond. En dit is Robin Beck, First Time.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Mega hoge kortingen. Grote zomersheel in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
7: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma op weerselozemarkt.nl.
9: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
10: Wat moet korter?
9: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
10: Nee, korter.
9: Wie RTT heeft ze vallen holt.
10: Korter.
9: Een bult holt, wie RTT.
10: Korter.
9: RTT holt.
10: Korter.
9: Holt.
11: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
12: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De gevolgen van het stikstofbeleid van het kabinet zijn voor boeren in Overijssel groter dan gedacht. In Dalfsen is de schuur van een agrarisch bedrijf uitgebrand. Burgemeester Seibom laat weten dat er geen slachtoffers zijn gevallen. En mogelijk gaan er vanaf 2028 minder treinen rijden tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen. Dat en meer lees je in de app en op de website rtvoost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
17: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
18: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
19: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Radio Oost. Paula Keizer.

Diana Ross, Upside Down op Radio Oost. En zometeen gaat het over, nou ja, waar gaat het eigenlijk over? Daar moet je straks voor luisteren, want het is een praatje maak je dag. Met andere woorden, Hoene gaat lekker in gesprek.

0: Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?
1: Zomer in Overijssel.
0: En die zomer die vieren we natuurlijk in de hele provincie, want er is genoeg te doen. Zo is onze Oene vandaag in de gemeente Hardenberg. Je hoorde hem eerder vandaag al vanuit Schuine Sloot. Inmiddels aangekomen in de Oude Lutte, waar hij een gesprek aangaat. Gewoon met een willekeurig persoon die hij tegenkomt. Dat is natuurlijk allemaal in het kader van...
2: Een praatje maakt je dag.
0: Ja, en dat heeft alles te maken met de sierencampagne die onlangs van start is gegaan. Dat het heel goed is om gewoon lekker met iemand te kletsen, ook al ken je die persoon niet. En dat je daar eigenlijk allebei beter uitkomt. Je wordt er vrolijker van en die andere persoon misschien ook wel. En het is ook fijn om even sociaal bezig te zijn, toch? Nou, en daarom doen wij dat zelf de hele zomer natuurlijk ook. We willen graag het goede voorbeeld geven. En Oene, die gaat ook zomaar even aan de klets met iemand, toch Oene?
3: Ja, Paula, en ik sta nog steeds in die grote feesttent in Schuine Sloot.
0: Oh, Schuine Sloot nog?
3: Door die tent. Er staat een jongeman bij een staattafel. Hij heet Tijn, want dat staat op zijn trui te lezen. Tijn, je bent er vroeg bij.
4: Wij zijn er weer vroeg bij. We zijn weer aan het opruimen van het feest van gisteravond.
3: Ja, want je zit in de organisatie, begrijp ik.
4: In het bestuurjaar van de feestweek is gewoon een sloot.
3: Wat moet je allemaal doen dan? Ja, veel natuurlijk, maar noem eens een paar voorbeelden.
4: Opruimen, klaarmaken voor het hele feest wat vandaag weer gaat gebeuren. Alles opruimen, netjes maken. Ja.
3: Ja, ik weet ongeveer wat het is, want ik zit in de commissie van de Stichting Schone Volksfeest.
4: Schone Volksfeest, oh, dat is, daar kom je vandaan?
3: Ja, uit Goorn, daar kom ik vandaan. En ja, daar moet je ook allerlei werkzaamheden verrichten. Zeg, het dagelijks leven, wat doe je voor werk?
4: Ik ben lassen. En dat doe ik nu 3 jaar. Dat bevalt eigenlijk hartstikke goed.
3: Heet dat wel druk?
4: We hebben het hartstikke druk. Genoeg te doen. Dus als je nog lassen wil worden, dan... als je nog een...
3: Ik?
4: Ja, vast. Iedereen kan het als het goed is. Als ik het kan, dan kan iedereen het.
3: Ja, ja, ja. Maar hoezo is er dan een tekort aan lassers?
4: Ja, dat is denk ik net als met alle beroepen in de, dat je, als je wat met je handen moet doen, daar is altijd een tekort aan. Ja. Dat denk ik, of altijd, maar op het moment schreeuwen ze over van het volk volgens mij.
3: Oké, okay, en hoe komt dat het zo lastig is? Is het moeilijk te leren?
4: Ja, ik denk, weet niet dat het moeilijk te leren is, maar... Misschien willen mensen het niet meer of ja, het is niet altijd even leuk. Ik zou het niet weten, ik durf het niet te zeggen. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk om te doen. Ik heb er nog elke dag plezier van als ik weer naar het werk ga.
3: Dan kunnen we elkaar de hand geven, want dat heb ik ook.
4: Ja, jij bent van de radio en interviewer.
3: Ja, ja, ik ben nu hier in Schuine Sloot. Inderdaad, de hele dag een beetje in Hardenberg, de omgeving, Schuine Sloot. Straks Oud Lutte, want daar is het bouwvakfeest, begint daar vandaag. En ga je daar nog heen dan trouwens?
4: Nee, dat is hetzelfde weekend, dus we hebben daar geen tijd voor dit jaar.
3: Bijt dat elkaar dan niet?
4: Ja, aan de ene kant denk ik dat je er misschien wel een beetje last van kan hebben, maar aan de andere kant zijn het wel twee echte dorpen op elkaar die een feest vieren. Dus ik denk dat je daar wel, dat het niet heel veel impact heeft. Oh, en dat hoop ik ook niet. Ik denk dat we allebei dat we het allebei goed druk gaan hebben.
3: Daar
4: gaan
3: we. Ja, je bent niet bang voor een lege tent vandaag hier?
4: Nee, daar zijn we helemaal niet bang voor. We gaan er gewoon weer voor dat de tent vanavond gewoon weer vol is. En dat het wordt hartstikke gezellig.
3: Is er geen gezonde strijd tussen Oud Lutte en Schuine Sloot?
4: Nou, het is het eerste jaar dat het in hetzelfde weekend valt. En ik denk niet dat er een echte strijd is. Dat moet je denk ik ook niet doen met elkaar. Je moet gewoon bij elkaar nog een fles bier kunnen drinken als het in allebei in een ander weekend valt. Ik moet er geen strijd van maken.
3: Maandag, dan is het allemaal weer afgelopen. Of eigenlijk zondagavond. Maandag, een zwart gat vallen?
4: Nee. Maandag gaan we eerst alles eens even opruimen hier zo. En dan gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag. Dan gaan we weer werken en gewoon weer doen wat we normaal doen. En dan zien we volgend jaar weer eens naar verder met de feestweek.
3: Op vakantieplannen?
4: Ja, op vakantie met de kameraden.
3: Waar gaat het heen?
4: Wat zei?
3: Waar gaat het heen? Waar gaat het heen?
4: Waar gaat het heen? Portugal. Voor de gal een weekje.
3: Ja. Volle willen.
4: Ja, dankjewel. Jij ook. En drink nog een glasje bier hier zo bij ons.
3: Ik houd nog even mijn een bakje koffie uit. Ja.
4: Helemaal goed.
3: Okay. Nou, Paula, je hoort het. Tijn, die dus in de organisatie zit, gaat hier bezig om het trein op te nemen. Of op te ruimen, moet ik eigenlijk zeggen. En ja, ik ga zo dadelijk richting Oud Lutte.
0: Yes, naar Oud Lutte. Dus ik dacht dat je er al was, maar dat was nog in Schuine Sloot. Dank voor dit fijne gesprek. Ja, en zo makkelijk kan het dus zijn, hè? Lekker een praatje maken. En je weet het, een praatje maakt je dag. Dit is ons eigen Thomas Bergen. Alleen omhoog.

Thomas Bergen hoorde je Alleen Omhoog. Ik vind het echt een van zijn mooiste nummers. Zometeen is het tijd om een spelletje te gaan spelen. Je maakt kans op het zomerpakket van Radio Oost. Maar niet voordat je het nieuws hebt gehoord. Anna Nieltje Wehma heeft bijgepraat van wat allemaal gebeurt in de provincie. En je hebt kunnen genieten van Tina Turner, Two People.

0: allerlei zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Vers aan tafel, vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers
6: aan tafel.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
6: aan tafel!
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
9: Ja, een

0: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTC. In Goor en Nieuw-Heten. Wie holt van holt.
1: Jeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Half 12 is het en tijd voor het nieuws. Anna Neeltje de Boer heeft dat voor ons. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Honderden mensen hebben gisteravond geprotesteerd in het Gelderse Oldebroek. Met regenboogvlaggen, trommels en toespraken wilden zo'n 600 demonstranten duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met het nieuwe gemeentebestuur. 3 christelijke partijen willen de regenboogvlag niet langer hijsen op Coming Out Day. Inwoners voelen zich niet gesteund door de gemeente.
5: Heel veel mensen hier, heb ik ook afgelopen week weer gehoord, zitten in de knoop met hun geloof in combinatie met dit LHBTI-verhaal. Het is belangrijk dat de gemeente voor ze opkomt. Dat deden ze en daar stoppen ze.
6: Als er onveiligheid is, pak je dat aan, dan investeer je in politie. Als je aangifte doet, moet dat serieus worden opgepakt. Dat zit echt zoden aan de dijk en niet deze polariserende symbolen.
4: Het protest eindigde grimmig. Na afloop werden deelnemers uitgescholden en met water bekogeld. Ook Helene Rompelman, voorzitter van COC Zwolle, werd belaagd. Ze wil graag nog een keer met de gemeente Oldebroek in gesprek over de LHBTI-belangen. Het vermoeden heerst dat een Arnhems drugsconflict in Nijverdal en Markelo is uitgemond in een gijzeling. Dat blijkt uit rechercheonderzoek dat deels in handen is van RTV Oost. Uit politieverhoren blijkt dat een jongen van 16 jaar in een auto moest stappen en zijn telefoon moest inleveren. Daarna bracht hij een nacht door op een camping met een groepje gijzelnemers. In november wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Dan komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen tegen de verdachte. En om een bijzonder moment morgen in Buurssen. Om 10 uur wordt daar de klok van het kleine kerkje geluid. Het is de eerste keer sinds de kerk werd getroffen door de bliksem. Daardoor brandde de motor van de klok door. De klok is in de tussentijd wel met de hand geluid. Maar dankzij schenkingen is er inmiddels weer een elektromotor. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
3: Dankjewel. Graadje of 20 momenteel. De bewolking die breekt dan een beetje open. Zon komt tevoorschijn. En vanmiddag gaan we nog wat meer van die zon zien. Dat zorgt ook voor een fijne temperatuur. Zo tussen de 27 en 28 graden. Iets minder fijn is het op

0: De weg op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat 2 kilometer file. 5 minuten vertraging levert dat op. En dat heeft alles te maken met de politiecontrolepost daar. En op de N50 heb je 8 minuten vertraging tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek.
1: Paula Keijzer.

0: Dit is toch helemaal zomer. Uit Greece hoorde je natuurlijk John Travolta, Olivia Newton-John en Summer Nights. En die zomer die vieren we ook hier in onze provincie, in onze eigen Overijs. Zo is genoeg te doen. Zo is er onder meer feestweek in Schuine Sloot. Oene die was daar ook vanochtend, onze verslaggever. En die sprak daar onder meer met Tijn. De vraag is, waar hadden ze het over?
1: Iedereen kan het als het goed is. Als ik het kan, dan kan iedereen het.
0: Ja, iedereen kan het als het goed is. Als ik het kan, dan kan iedereen het. Ging dat A, over dat ze nog vrijwilligers zoeken voor de feestweek in Schuine Sloot? Of B, over zijn winst van de frikandellen-eetwedstrijd en hoe hij 37 frikandellen in een kwartier at? Of ging dat C, over zijn beroep, lassen, dat hij nog wel wat nieuwe collega's kan gebruiken? Weet je het goede antwoord? Stuur het dan in via de Oost-app en maak kans op een Radio Oost zomerpakket. Waar gaat het hierover?
1: Iedereen kan het als het goed is. Als ik het kan, dan kan iedereen het.
0: Als ik het kan, dan kan het iedereen. Kan iedereen het? Zoeken ze nog vrijwilligers bij de feestweek Schuine Sloot? Vertelde hij over zijn winst van de frikandellen-eetwedstrijd en hoe hij 37 frikandellen in een kwartier at? Of had hij het over zijn beroep lassen en dat hij nog wel wat nieuwe collega's kan gebruiken? Je kan het insturen via de Oost-app, maar bellen mag natuurlijk ook. 074-2456-665.

0: Baila de Gasolina hoorde je van Even Serieus. Nou, dat is eigenlijk ook wat ik tegen degene wil zeggen die ik nu aan de telefoon heb. Namelijk Herman, Herman Frank. Je staat uit Kampen, maar wat zei je nou net? Je rijdt in Oostenrijk?
1: Ja, we zijn net uit Heiligenbloed vertrokken.
0: Ja.
1: Ergens richting Duitsland. En ja, op weg naar huis nu.
0: Vakantie zit er weer op.
1: Ja, ach ja, maar eigenlijk is wel altijd vakantie, hè.
0: Is dat zo? Je bent gepensioneerd, begrijp ik dan?
1: Nou ja, ik ben gepensioneerd brandweerman, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ik werk nog wel een dag of drie in de zorg, zeg maar, een beetje.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En hoe lang zijn jullie lekker op vakantie geweest?
1: We zijn nu eind van de tweede week.
0: Oh, kijk. En dan is het ook alweer fijn om richting huis te gaan, hè?
1: Ja, ja, het is jullie wel heel warm, hè, bij jullie ook.
0: Ja, het kan vandaag wel tegen de 27, 28 graden worden, zag ik net.
1: Ja, ja. Dat had hier ook al 27,5, zie ik, maar...
0: Oh, ik zie dat jij hele mooie foto's hebt gestuurd. Ik zag een soort kasteel haast. Nou nee, het is een kerk, maar het had wel een kasteel kunnen zijn, zo mooi.
1: Ja, dat is de kerk in Heiligenbloed.
0: Wauw, prachtig. Ja. Mooie tijd gehad dus.
1: Ja, ja, ja. Hartstikke mooi.
0: En heb je dan de hele tijd Radio Oost geluisterd daar? Of is het omdat jullie nu naar huis gaan dat je denkt, we zetten hem maar weer op?
1: Nee, we hebben in de auto gewoon via internet Radio Oost op. Ja, het is gezellig, hè?
0: Nou, wat gezellig inderdaad. Wat leuk. Dat vind ik fijn om te horen dat we blijkbaar ook in Oostenrijk gewoon nog beluisterd worden.
1: Ja, nee. Want ik heb een paar keer ook meegedaan voor de radio, maar ja. Dat lukt dan elke keer niet, hè? Dus
0: nee,
1: het is jammer.
0: Nee. Nou, dan nu fingers crossed, Herman, voor dat Radio Oost zomerpakket. Je hoorde net dit fragment.
2: Iedereen kan het als het goed is. Als ik het kan, dan kan iedereen het.
0: Iedereen kan het als het goed is. Als ik het kan, dan kan iedereen het. Tijn, die zei dat, ondersprak hem in de feesttent in Schuine Sloot. Maar waar ging dat over? Zoeken ze A, nog vrijwilligers voor de feestweek daar? Vertelde hij B, over zijn winst van de frikandellen-eetwedstrijd en hoe hij 37 frikandellen in een kwartier at? Of vertelde hij C, dat hij bij zijn beroep Lassen nog wel wat nieuwe collega's kan gebruiken?
1: Ja, het was C, Lassen, hè? Het probeert ook lastig te maken. Dus.
0: Nou, laten we even luisteren wat hij zegt.
2: We hebben hartstikke druk. Ja. Genoeg te doen. Dus als je nog lastig wil worden, dan als je nog... Ik! Ja, vast. Iedereen kan het als het goed is. Als ik het kan, dan kan iedereen het.
0: Ja, dat klopt. Het ging inderdaad over zijn beroep Lassen. Hartstikke goed gedaan, Herman. En dat betekent dat je, nou, wat een afronding van je vakantie... inderdaad dat Radio Oost zomerpakket hebt gewonnen.
1: Nou, hartstikke fijn.
0: Dat dacht ik toch? Heel veel plezier ervan. Als jullie thuiskomen, dan ligt hij vast al vredig op jullie te wachten.
1: Oh ja, dat is overmorgen al. Hè.
0: Goed zo. Hey, fijne terugreizen.
1: Nou, dankjewel, hè.
0: Doeg.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De gevolgen van het stikstofbeleid van het kabinet zijn voor boeren in Overijssel groter dan gedacht. In Dalfsen is de schuur van een agrarisch bedrijf uitgebrand. Burgemeester Seibom laat weten dat er geen slachtoffers zijn gevallen. En mogelijk gaan er vanaf 2028 minder treinen rijden tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen. Dat en meer vind je in de app en op de website rtvoost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Annette Schut met het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
20: Radio Oost. Paula Keizer.

The Gibson Brothers. Que será mi vida, hoorde je op Radio Oost. 7:12 is het. Zometeen tijd voor nieuwe muziek uit de provincie. Met andere woorden, de nieuwe oogst. Maar wie gaan dat zijn? I want it.

0: ABBA en Super Trooper op Radio Oost. Het is tijd voor nieuwe muziek uit onze provincie. En die krijg je van de hengeloze band Midnight Motel. Timmer al een poosje aan de weg. Sinds 2009 vormen ze die band. Ik heb het dan over Nick, Jeroen, Gijs en Koen. En onlangs dus samen nieuwe muziek uitgebracht. Namelijk de single Broken Dreams. Koen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie waren toch echt nog super jong toen je dan begon samen?
1: We waren heel erg jong. We waren begin 20 toen we begonnen.
0: Jeetje. En hou je het al zo lang met elkaar vol?
1: Ja, nou, we hebben wel wat wisselingen van bandleden gekend. Mm-hmm. Mijn broertje Gijs en ik zijn de band ooit gestart. En de formatie waar we nu in zitten, die bestaat nou denk ik 6,5 jaar. Maar dat is ook direct wel, denk ik, de formatie waarin we elkaar wel echt hebben gevonden. Nou, met wie we zijn en wat we willen.
0: Ja, echt vet. Maar hoe is die band dan ooit zo begonnen?
1: Ja, we waren, volgens mij waren we net student. Of we gingen studeren. En we hebben altijd wel muziek gemaakt. En we hebben idolen gehad. En Gijs en ik, onze beide bandjes, die stopten. En toen was het ineens van, nou, laten we samen eens muziek maken en wat mensen bij elkaar trommelen. Ja. Nou ja, na een aantal repetities hadden we zoiets van, ja, dit is wel leuk. En dan ga je vanzelf gaan een bandnaam bedenken.
0: En toen kwamen jullie uit op Midnight Motel.
1: Yes.
0: En ja. Zit daar nog iets achter?
1: Nee, eigenlijk niet. En ik denk ook wel, nee. Ik denk dat we wel inderdaad wel toen de tijd, we keken veel Amerikaanse films en Amerikaanse bands natuurlijk. Dus het was altijd wel een beetje een fascinatie. Hè? Een motel, Midnight Motel, je ziet het in elke film wel weer voorbij komen. En toen hadden we zoiets van, dit moet onze bandnaam worden.
0: Ja, het klinkt wel lekker en het straalt ook wel een bepaalde sfeer uit. En die sfeer zag ik ook wel terug toen ik wat recensies over jullie las. Ik moest er wel een beetje om gniffelen. Mogelijk oude koeien uit de sloot halen, maar ik kon het niet laten. Jullie worden omschreven als seks op gitaren.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Daar moet je toch wat meer over vertellen?
1: Ja, nou ja, weet je, we houden inderdaad van melodie en solo's. Dus alle clichés zijn waar. Maar goed, de clichés die werken ook vaak voor het publiek en voor de bands. Dus we houden van jaren 80 rock, jaren 70 rock. Waar veel solo's in voorbij komen. En dat maken we dus zelf ook.
0: Juist.
1: En we doen ons best om het lekker in het gehoor te laten klinken.
0: Nou, dat is ook met jullie nieuwe single weer gelukt, Broken Dreams. Voor mijn gevoel wel een stukje rustiger dan misschien vorige muziek?
1: Ja, we wisselen eigenlijk het hardere werk graag af met rustigere nummers. En dat maakt ook, zeg maar, dat we een beetje dynamiek in onze shows kunnen aanbrengen. Dat we na een aantal wat ruigere nummers toch wel weer een stapje terug gaan en wat meer melodie en swing erin gooien.
0: Even adempauze.
1: En zo komen we eigenlijk weer op een paar mooie muzikale ballads.
0: En deze lag ook al een poosje op de plank, toch? Want ik zag volgens mij net een live versie uit 2020.
1: Ja, dat klopt. Ik heb hem eerst als akoestisch nummer geschreven. Alleen als singer-songwriter, zang en gitaar. Mm-hmm. Die hebben toen de tijd daar een live versie voor op YouTube voor opgenomen. En voor het album wat we net hebben uitgebracht, hebben we eigenlijk toch besloten van, we hebben nou 4 zangers in de band, iedereen zingt. Ja. Laten we hem eens even aanpassen op wie we nou zijn, op de bezetting van nu. En kijken of we hem naar een hoger plan kunnen tillen.
0: Nou, en met succes zou ik zeggen, want het klinkt fantastisch. Het staat dus ook al op jullie nieuwe album die onlangs is uitgekomen. Is dit een beetje vergelijkbaar met de andere muziek op jullie album of wisselt dat ook wat?
1: Ik denk dat we van alle stijlen wel thuis zijn. We hebben op het album ook Too Late to Make a Man staan. Dat is de single van 2024. Dat is een ballad van 6-7 minuten. En die is 2 jaar achter elkaar opgenomen in de onmeunige 999 van Twente FM. Oh. En vorig jaar kwam die op plek 12 te staan tussen de mooiste liedjes van de Twentse kiezers.
0: Zo, wat een mooi compliment is dat.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik heb zo ook nog een mooi compliment voor jullie wat Broken Dreams betreft. Maar ik ben toch eigenlijk ook wel benieuwd wat dan de boodschap daarachter is.
1: Ja, de boodschap is dat als op een moment het eigenlijk allemaal tegen zit, en zo voelde het leven op dat moment wel even, dat je altijd nog je eigen slingers moet kunnen ophangen en daar ook blij mee moet zijn.
0: En heeft dat dan ook iets te maken met de tour die gepland stond in Schotland toen corona uitbrak, waardoor jullie heel wat geld zijn verloren?
1: Oeh, ja, ik denk het wel inderdaad. We hadden een hele mooie tour staan. In 2020 uit mijn hoofd hadden we het album Adrenaline Junkies uitgebracht. Ja. En dat was inderdaad een aantal dagen voor de lockdown. En we hadden inderdaad een grote tour gepland, waaronder inderdaad Schotland. En die is niet meer doorgegaan. Maar hopelijk gaan we ooit nog een keer wel naar Schotland om te toeren.
0: Ja, ik dacht misschien dan met dit album.
1: Dat zou te gek zijn. We
0: toch?
1: Hebben volgend jaar wel in ieder geval weer België staan.
0: Oh, kijk.
1: Dus we gaan plannen.
0: Leuk.
1: Het is inderdaad kijken van waar kunnen we terechtkomen. En nou, dat wordt ook al een spannende reis.
0: Ja, en wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Jullie hebben in elk geval dit al mooi te pakken. En ik zei het al, nog een fijn compliment voor jullie. Want jullie nieuwe single Broken Dreams die is de komende week extra vaak te horen op Radio Oost als de nieuwe oogst.
1: Nou, te gek. Te gek, dankjewel.
0: Heel graag gedaan. We gaan er zo meteen voor het eerst van genieten. Nu kan ik het natuurlijk zelf aankondigen, maar ik dacht, is het niet fijner als jij dat doet?
1: Ja, helemaal goed.
0: Ga je gang.
1: Hier is Midnight Motel, Broken Dreams.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights. Dit is

Nieuwe muziek van de Hengeloze band Midnight Motel hoorde je. Broken Dreams. En daarmee hebben ze de nieuwe oogst te pakken voor de komende week. Ik sprak Koen van de band er net over. En ze vertelde ook over het album dat net is uitgekomen. En dit nummer. Dat het leven niet altijd gaat hoe het gaat. Hoe je wilt dat het gaat. Maar dat je dan toch zelf de slingers moet blijven ophangen. En er zo positief in kan blijven staan.

0: gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord. Ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
3: 12:30 geweest en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Niet 1000, maar 3000 boeren in onze provincie krijgen te maken met de plannen van het kabinet voor strengere stikstofmaatregelen. Dat heeft belangenorganisatie LTO Overijssel berekend. Het gaat vooralsnog om plannen, maar LTO vreest dat de maatregelen grote gevolgen hebben voor het platteland. Daarnaast leven er zorgen over de vergunningverlening en de toenemende druk en onzekerheid onder boeren. De voorzitter van de belangenorganisatie hoopt dat er na het reces aanpassingen komen die werkbaar en uitvoerbaar zijn. 3 weken na de verwoestende overstroming opent restaurant Watermolen Bels in Manden dit weekend weer het terras. Het restaurant zelf blijft voorlopig nog wel gesloten vanwege de herstelwerkzaamheden. Nadat de Mosbeek door het monumentale pand stroomde, liep de schade op tot zo'n 2 miljoen euro.

0: Familie Bels is dankbaar voor de vele steunacties, vrijwilligers en donaties die de wederopbouw mogelijk maken. Het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Ook bij poppodium Hedon in Zwolle bleef de kaartverkoop achter. Volgens de hoofdprogrammeur was er in het najaar een behoorlijke dip. En daarna begon het weer te lopen. Deze muziekprogrammeur geeft verschillende redenen waarom het slechter gaat.
1: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
0: Doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. Niet alleen de clubnachten worden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde. En overal ter wereld werden gisteravond luistersessies gehouden voor het nieuwe album van The Rolling Stones. Zo ook in platenwinkels in Deventer en Zwolle. Al meer dan 60 jaar staat de band op het podium en vandaag is alweer het 25ste album van de band uitgebracht. Op festival Bospop in Weert vond zelfs de grootste luistersessie ter wereld plaats voor Foreign Tongues, de naam van het nieuwe album.
2: Heel veel plezier met Foreign Tongues van The Rolling Stones!
3: Het was wel over het algeheel heel goed. Ik miste wel de blues van de oude Rolling Stones.
4: Als je Duke Jagger ziet, dan is het allemaal een zombie. Maar het is wel ultieme vrijheid. Ja. Gewoon leven zoals je wilt leven. Zonder restricties, doe wat je wilt. Dat is de Stones.
3: Als Stones-fan ben je nooit ontevreden natuurlijk.
2: Wat vonden we van Bospop?
0: Nou, er kwamen zo'n 5000 mensen op de luistersessie af.
5: Zo, ben jij een beetje Rolling Stones liefhebber?
0: Ik ben wel Rolling Stones liefhebber, ja zeker. Ik vind de muziek van vroeger, wat ze hebben gemaakt, ook ontzettend mooi. Mm-hmm. Maar je hebt van die bands die verliezen een beetje hun kracht. Ja. Maar ik merk dat bij de Rolling Stones echt totaal niet.
5: Nee, hè?
0: Zo bijzonder.
5: Ja, het is jammer dat de drummer inmiddels is overleden.
0: Ja. Ja.
5: Maar als je Mick Jagger op het podium ziet staan, die heeft het gewoon nog steeds. Hè?
0: Ja, het is ongelooflijk. Hij zit daar te swingen op dat podium.
5: Ongekend.
0: Het is dan ook niet heel gek dat Maroon 5 natuurlijk een nummer heeft vernoemd eigenlijk.
5: Naar Moves Like Jagger.
0: Moves Like Jagger, precies.
5: Inderdaad.
0: Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
5: Dankjewel. Tijd voor het weer dan, dat krijgen we van Gita Spannenburg. Gita, goedemiddag.
6: Hele goedemiddag, Paula.
5: Ja, gisteren hoorden we al wat over die bewolking, die was er eergisteren ook. Vandaag volgens mij in iets mindere mate, toch? Kunnen we inmiddels meer van de zon genieten?
6: Ja, het is nu echt voluit zonnig, maar vanochtend is eigenlijk het heel Overijssel bedekt geraakt onder de laag hangende wolkenvelden. De stratusbewolking die het allemaal een grijs, het grijs liet ogen, zeg maar. In de tweede ochtendhelft is dat opgelost, ging op een gegeven moment vrij snel. Nu is het echt strakkie helder en strakjes gaan er wat van die kleine stapelwolken ontstaan, een paar kleintjes die niet zo hoog uitgroeien. Vooral veel zon, ja, nu gaat de temperatuur omhoog. We zitten al op 23 graden en we komen vanmiddag op 27 of 28 graden uit. Wel met iets meer wind. Dat noordoostelijk windje gaat een beetje opsteken, wordt matig. Maar een op- en top zomerdag.
5: Nou, dat kun je wel stellen. Nu is het zo dat ik toevallig vanavond ga barbecuen. We hebben een goede dag uitgekozen.
6: Alweer? Gezellig.
5: Ja, dat is wel ernstig.
6: Vorige keer met die hitte.
5: Ja, klopt. Ja, maar toen, wat hebben we toen gedaan? Oh, dat was voor Vaderdag. Ja, en nu is het voor een verjaardag binnen de familie.
6: Gezellig. Maar dit is denk ik wel schappelijker voor iedereen. De lucht is op zich wat droger. Het is allemaal veel minder klam. En ik denk vanavond rond zonsondergang dat het nog zo'n 22 tot 25 graden is. Dus dat is goed te doen. Zeker in de schaduw. Dus heel prettig. En dan zie je dan eigenlijk in de late nacht dat wolkenveld opnieuw vanuit het noorden over gaan schuiven. En morgen zal een deel van Overijssel in de ochtend weer beginnen met die wolkenvelden. Mm-hmm. Misschien niet alles. Misschien niet heel Overijssel, maar een deel wel. Ook dat wordt weer heel snel verdampt, weggeknaagd. Zon, een paar stapelwolken, een licht noordoostelijk briesje in 28 tot 30 graden.
5: Oh.
6: En waarschijnlijk zondag, waarschijnlijk geen ochtendwolkenvelden, maar gewoon behoorlijk zonnig, straks zonnig, van begin tot eind.
5: Dus ook dan gewoon goed barbecue weer.
6: Ja, nee, dat barbecue weer, dat zit voorlopig goed. Ik denk alleen dat de brandweer ernaast gaat staan kijken of je dat echt heel netjes doet in je tuin. En niet toevallig in een parkje of in een natuurgebied. Want alles staat natuurlijk op scherp. Omdat het allemaal steeds droger en droger wordt. Maar qua zomerweer, zonnig, droog, rustig zomerweer, zijn we tot volgende week vrijdag nog wel bezig.
5: Oké. Goed om te horen. Gita, dankjewel en een fijne dag.
6: Zelfde.
5: Doeg. Nog even een blik op de weg. Daar op de A1 zien we tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 2 kilometer vertraging in verband met de politiecontrole daar. En ook op de N50 loop je wat vertraging op. Iets meer, zo'n 10 minuten. Dat is tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek.
7: Paula Keijzer.

Albert komt me wel heel erg bekend voor. Ja, dat zou best kunnen, naast dat dit natuurlijk ook een hit is geweest. Zat het ook een fragmentje ervan in Salt and Pepper, Push It, weet je wel? Ja, daar herkende ik hem dan vooral weer van. Het is 12:15 geweest, tijd voor fijne muziek. We gaan even ontspannen. En dat doen we samen met Bobby McFerrin, die een wijze levensles heeft voor ons. Don't worry, be happy. Ach, zo is het ook, toch?

0: past whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, don't worry, be happy. Nou, ben je inderdaad nu een stukje rustiger? Beetje meer ontspannen? Ik wel hoor. Helemaal. Fijn is dit. Tijd voor andere muziek nou. Iets minder ontspannen misschien, maar wel heel erg fijn als je het aan mij vraagt. Kate Bush hoor je, Running Up That Hill.

0: Ik zou het zo vet vinden om haar nog een keer live te zien. Kate Bush, Running Up That Hill, hoorde je. Ik zag wel dat er binnenkort weer een tribute van Kate Bush gaat optreden. Die komt volgens mij ook hier in de provincie. Ja, dat is toch wel iets wat ik denk ik heel erg leuk vind.
1: Toppers van toen en nu.
2: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top 10.

0: Daar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1986.
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
10: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Nationaal Hitteplan gaat morgenochtend opnieuw van kracht. Kwetsbare groepen worden aangeraden voorzichtig te zijn. De gevolgen van het stikstofbeleid van het kabinet zijn voor boeren in Overijssel groter dan gedacht. En 3 weken na de verwoestende overstroming opent restaurant Watermolen Bels in Manden dit weekend weer het terras. Het restaurant zelf blijft nog wel gesloten vanwege herstelwerkzaamheden. Meer nieuws op oost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
19: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
20: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in designer outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Beam & Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
19: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
21: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
19: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
16: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Rhythm is a Dancer op Radio Oost. En zometeen tijd voor onze Oene. Ja, Oene, jij bent bij de bouwvakfeesten, toch, in Oud-Lutte?
1: In Oud-Lutte gaat vanavond allemaal beginnen, Paula. Ja, vanmorgen was ik dus in Schuine Sloot. Ja, die feesten vallen samen in de gemeente Hardenberg. Maar goed, het is, in Oud-Lutte is weer een heel ander feest dan in Schuine Sloot. Dus niet te vergelijken. En waarom dat niet te vergelijken is, hoor je zometeen.
0: Hey, hartstikke goed. Tot zo, Oene. Hoor je dus meer over na muziek van Acta en de Munich. En dit is...

0: Magda en de Monique hoorde je met Schoolplein. En het is tijd voor onze Oene.
1: Zomer in Overijssel.
0: Niet op het schoolplein, maar wel bij de bouwvakfeesten in Oud-Lutte. Oene, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Paula. En ik praat daarover met de voorzitter van de bouwvakfeesten in Oud-Lutte. Dat is Edwin Altena. Ja, we staan hier dus in die tent. Is het speciaal gekozen? Want als je naar boven kijkt, dan zie je gewoon aan de onderkant van de tent een sterrenhemel.
3: Ja, inderdaad.
2: Waarom?
3: Nou, dit kleurt mooi op natuurlijk. Het maakt het extra feestelijk. En dit was vanavond helemaal uitgelicht. Dus het ligt niet aan de drankjes, denk ik, die als ze drinken. Maar de sterretjes zitten erin.
2: Ja. Nou, kun je goed beginnen?
3: Ja, toch.
2: 2 dagen bouwvakfeesten in Oud-Lutte. Onze redacteur Jan Colijn van RTVO's gaat hier optreden. Hoe dat zo?
3: Ja, Jan Colijn, die speelde in een fantastische band.
2: Company X.
3: Company X, ja, inderdaad. En ben je al een aantal jaren vroeg die van, ik heb jou wat erin. En zei, tuurlijk, dat komt een keer goed. En dit jaar kwam het zo uit. En Jan, die prima, natuurlijk, of RTVO's natuurlijk een prima presentator. Maar qua bandlid lijkt mij ook een hele goeie.
2: Nou, maar goed, als je Jan Colijn boekt, dan een grote zak geld.
3: Ja, dat kunnen we zien dan, Jan, natuurlijk.
2: Ja, maar dan krijg je ook een virtuoos gitaarspel, zeggen.
3: Ja, die, daar zijn we rasmuzikanten.
2: Okay, nou, Company X is vanavond. Wie nog meer?
3: Vanavond de Fortunations. Die maken het vanavond af. Nou ja, die is alom bekend natuurlijk om die programma The Battle of van de SBS natuurlijk. Ja, gigantische goede band. 3 jaar geleden probeert te boeken. Ja, vol. Vorig jaar probeerde te boeken, vol. Nou, en dit jaar direct weer geboekt. Nou, en toen eindelijk, ja, konden ze. Nou ja, dan pak ik me natuurlijk met beide handen aan. Want daar past hier wel die muziek van Sissi uit natuurlijk.
2: Dat wat we zeggen vanavond. Meteen maar even door naar morgen, 11 juli. Ik zie staan dat je de Green Monkeys hebt kunnen vastleggen. Daar heb je geluk mee gehad? Of, ja, want die zijn ook heel vaak vol.
3: Ja, de Green Monkeys. Nou ja, dan komt hier uit de buurt natuurlijk. Gramswerk, de Green Monkeys. Ja, dat is natuurlijk een gigantische goede band. Die is elk weekend volgens mij wel op pas zijn. Ja, die kan eigenlijk hier niet ontbreken. En die hebt hier ook wel volgens mij al een keer of 3, 4 gestaan. Sowieso al wel. Ja, maar dat hoort hierbij natuurlijk.
2: Welke aansprekende namen morgen nog meer?
3: Nou, om te beginnen, om 3 uur gaan we met Ja, dat zal, misschien wel bekend. Ja. Die hadden een reunie optreden. En ze zijn een aantal jaren geleden al gestopt. En overgegaan naar de Kissy Scales. Maar Dennis Pilager, dat is een Luttenaar, die komt natuurlijk niet laten. Hij pakt de gitaar weer en die gaat met Ja, dat zal een aantal optredens doen. En natuurlijk kan mijn bovenfeest, waar hun als klein jongetjes hier ooit begonnen. Nou, naar waar ze nou zijn, mag die natuurlijk hier niet ontbreken. Dus die gaan het openen, samen met de logo-burgemeester. Dus
2: Piet Kees van der Wel is dat nu even?
3: Nee, dat is Andy de Vos. Andy de Vos komt hier.
2: Oh, nou, want ik sprak Piet Kees. De burgemeester zelf is op vakantie. En Piet Kees van der Wel ook wethouder. Ik dacht dat hij nou de logo-burgemeester was. Maar het maakt ook niet uit. Ik zie ook even op een van de grote spandoeken staan Jorieke Sterke.
3: Ja, Jorieke. Nou, dat is van oorsprong natuurlijk Ommen. Ja, dat is natuurlijk iets voor de boeren in het platteland. Met die nummers van de vetste boer en zulke soort nummers. Ja, dat past hier natuurlijk ook gigantisch mooi.
2: Ja, naast deze grote tent zie ik een koepeltent staan. Een wat kleinere koepeltent. Wat gebeurt daar?
3: Ja, dat is onder andere Jorieke Sterk.
2: Die gaat daar op terug?
3: Die gaat daar. En nog 2 andere bands. Johnny Aken uit Schuinersloot. En dan moet ik even goed nadenken. Volgens mij de Old Easer, volgens mij. Een rockbandje ook uit de omgeving hier.
2: Goed, als Jurik in die koepeltent staat, wat gebeurt er dan in de grote tent?
3: Dan gaan we hier ombouwen voor de volgende band. Zeg maar.
2: Die zijn naar buiten?
3: Ja, maar het is mooi weer. Dus dat kan zat. Ze kunnen een drankje meenemen en dan kunnen ze mooi voor aan het podium staan te dansen en te springen.
2: Sinds jaren dag worden de bouwvakfeesten op een andere plek gehouden in Oud-Lutte. Hoe bevalt dat?
3: Ja, dit is een superterrein. We hadden vroeger aan de Kerkdijk en we 3 weilanden nodig. Ja, voor de parkeerplekken en voor de tenten en de stallings en al enzovoort. Nou, hier 1 groot land waar alles op kan. Mensen hoeven niet veel te lopen. Parkeerplek op en uitstap met 100 meter ben je er ook. Kijk, nou, daar was het gewoon anders. Ook met de nattigheid. Hier zie je het water gewoon wegzakken. Nou, en daar bleef het gewoon nat. Nou, we hebben gewoon een gigantische dikke kraam gehad.
2: Nou ja, regen komt er voorlopig niet. Nee. Nou, sinds Schuinersloot, daar was ik vanmorgen ook het feesten. Bijt dat elkaar niet?
3: Nee. Schuinersloot is echt een dorpsfeest. En dit is toch wel wat anders. Ja, Nee, dat beet elkaar echt niet. Ook verschillende muziek, soorten. Ja, ze hun hebben er nog een mooie kermis bij. Ja, dat beet elkaar niet.
2: Tot slot, want normaal vallen die feesten niet samen. Dit jaar wel, want jullie hebben bouwvakfeest naar voren gehaald. Waarom is dat?
3: Onze collega vrienden van de organisatie van de Zwarte Cross, die dachten ook dat ze het feestje tegelijk met ons moesten houden. Ja, dan je moet elkaar natuurlijk wat gunnen natuurlijk. Hè. Hun moeten ook publiek hebben. Kijk, en wij ook. Nou, dan zijn we wel zo goed geweest om een week naar voren te halen.
2: Iedereen blij?
3: Iedereen blij, toch?
2: Laat begint vanavond.
3: 9 opening en dan 9 uur beginnen te spelen.
2: Er moet nog heel wat gebeuren, hè, zo te zien.
3: Ja, de bars moet nog opgebouwd worden. Alles staat klaar verder. Maar ja, de kleine dingen, maar ja, die duurt altijd langs, hè.
2: Je hebt tot 8:30 de tijd. Dankjewel, Edwin. En heel veel plezier de komende dag.
3: Dat gaat vast lukken. Dankjewel voor de moeite.
2: Nou, helemaal goed. En Paula, onze verslaggever Stefan Klein-Koerkamp, die komt hier vanavond met de camera. Gaat hij wat beelden schieten. En dat zie je dan later ook weer op TV Host.
0: Hey, heel goed, heel goed. Oene, dankjewel. Veel plezier nog daar in Oud-Lutten.
2: Oké, dankjewel.
0: Hoi.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel

0: XXX Loets in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Noordhorn en Salzbergen.
2: Half twee bijna, tijd voor het nieuws. Krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Vanaf morgenochtend is het Nationaal Hitteplan opnieuw van kracht in onze provincie. Kwetsbare groepen, zoals ouderen, worden aangeraden voorzichtig te zijn. Door de hitte lopen zij meer kansen op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging in hitteberoertes. Het RIVM raadt aan om binnenruimtes koel te houden, veel te drinken en niet te veel te bewegen. Het hitteplan gaat vanaf morgenochtend 8 uur ook gelden in 6 andere provincies. Een petitie om de seniorenkorting voor de bus, tram en metro te behouden is binnen een dag meer dan 10.000 keer ondertekend. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat de korting die 65-plussers krijgen voor dit soort openbaar vervoer komt te vervallen. Het openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar wordt juist gratis als zij onder begeleiding reizen. Volgens deze vervoersdeskundige uit Kampen is dat een goede zet.
4: Als je mensen jong laat wennen aan het openbaar vervoer, dan zullen ze het later vaker gaan gebruiken. En dus in die zin kan het volgens mij zinvol zijn. En dat is dat nu natuurlijk ook de hoop van die maatregel.
3: De landelijke korting voor 65-plussers stopt op 1 januari. Op lokaal niveau kan nog wel worden gekozen voor die korting. De ticketprijzen kunnen daardoor per woonplaats gaan verschillen. PostNL bezorgt standaard post vanaf volgende week niet meer binnen 1 dag, maar binnen 2 dagen. PostNL wil op termijn nog meer tijd van de overheid om de post te bezorgen. Het postbedrijf wil er 3 dagen over kunnen doen. En dat heeft ook gevolgen voor de bezorgers, zegt PostNL.
5: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
3: Rouwpost en medische post wordt nog wel binnen een dag bezorgd. Volgens PostNL is de hoeveelheid post de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en wordt dat nog elk jaar meer. En de gemeente Enschede bereidt zich voor op de Europese thuiswedstrijd van FC Twente op 23 juli. Bezoekende supporters worden mogelijk opgevangen in een fanzone bij het Laadperron. Dat is net buiten het centrum. Die locatie is gekozen vanwege de drukte en werkzaamheden in de binnenstad. Of de fanzone er komt, hangt af wie de tegenstander wordt en hoeveel fans er van die club naar Enschede meereizen. In de fanzone halen supporters onder andere hun wedstrijdkaarten op. Ze worden daarna met pendelbussen naar de Golsvesten gebracht. Rond de wedstrijd gelden extra veiligheidsmaatregelen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws en Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel. Het is best een zonnige dag vandaag. Behoorlijk wat zonneschijn dus. De wolken die zijn inmiddels wel aan de kant gegaan. Graadje of 23. Op sommige plekken kan het nog wat warmer worden. Richting de 28 graden zelfs. Vanavond blijft het ook nog lang zonnig. En rond zonsondergang is het dan nog tussen de 21 en 24 graden. Op de weg zien we dat op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 7 minuten vertraging staat in verband met de politiecontrolepost daar. Ook vertraging krijg je tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek op de N50. Daar namelijk 5 minuten in verband met 7 kilometer file. En het zou maar zo kunnen dat als je dit weekend in de lucht kijkt, dat je daar opeens het logo van RTV Oost ziet rondvliegen. Nou, hoe dat precies zit, hoor je zo meteen.
6: Paula Keijzer.

0: Tom Petty, Learning to Fly, en hoe toepasselijk. Want het zou maar zo kunnen dat je vanavond het RTV Oost logo zou kunnen rondvliegen in de lucht, in de kop van Overijssel. En met daarin, ja, het gaat om een luchtballon, onze eigen Monique Sleijderink. Monique, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Paula.
0: Wat ontzettend tof.
1: Ja, wat tof, hè? Dat je gewoon A mag ballonvaren en B voor je werk.
0: Nou, ook nog eens. Ik heb ooit één keer een ballonvaart mogen doen. En ik vond dat zo'n bijzondere ervaring om het landschap van boven te zien. En dan ook de schaduw van de luchtballon op de grond. En de wetenschap dat jij daar dan zelf in zit. En dan mag je ook nog eens programma maken vanuit een luchtballon.
1: Ja, dit is echt heel bizar. Ik heb er al een paar keer in een luchtballon gezeten, moet ik je eerlijk zeggen. Bijna altijd was dat voor RTV Oost, één keer privé. Mm-hmm. En ja, weet je, die ervaring gewoon is, mijn ervaring is dat het steeds opnieuw bijzonder blijft als je loskomt van de grond. Zo noem ik het altijd aan. Maar je echt loskomt van die grond en die wereld onder je ziet wegzakken. En daar waar de wereld heel hectisch is, nou, onder water is het rustig voor de mensen die wel eens gedoken hebben. Maar boven in de lucht is het ook heel erg rustig. En je komt een soort zen-modus, zeg maar.
0: De perfecte plek voor een goed gesprek, zou je zeggen.
1: Ja, een gesprek op niveau tussen aanhalingstekens. En het is echt heel erg leuk. Een fantastische gelegenheid. Dus ik vind die RTVO's ballon ook echt geweldig. Want we zijn letterlijk en figuurlijk on-air. Ja. En we kunnen hem natuurlijk op allerlei mogelijke manieren inzetten. Hè, als prijzen voor onze winnaars, onze luisteraars, kijkers en volgers, noem maar op. Mm-hmm. En natuurlijk ook voor allerlei events. En vanavond zijn we dan bij de Balloon Fair in Staphorst. En aan boord heb ik de burgemeester van Staphorst.
0: Hey, burgemeester Jan ten Katen, die gaat met je mee. Het is inderdaad, zoals jij zei, bij de 7e Balloon Fair van Staphorst. Daar ga je dus die RTV Oostballon vanavond kunnen zien met een bijzonder gezelschap erin. Want jullie gaan in dus dat mandje van die luchtballon een programma maken.
1: Ja. Ja, ik ga met hem praten over Staphorst. We gaan van bovenaf op zijn gemeente kijken. Kijken wat we zien, maar vooral horen wat hij daarbij voelt. Wat het met hem doet. Leuk is, hij heeft nog nooit eerder in ballon gezeten.
0: Oh.
1: Dus dat vond ik wel heel erg leuk, want ik weet dat de eerste vaart, zo heet dat, toch wel een hele bijzondere is. Dat je toch ook wel wat kriebels hebt en het ook spannend vindt. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd hoe Jan ten Katen vanavond de eerste vaart van zijn leven gaat beleven. En hoe hij dan, wat dat bij hem losmaakt. Hoe hij kijkt naar zijn gemeente. Waar droomt hij van? Maar waar ligt hij ook wakker van? Ja, we gaan het over allerlei dingen hebben, denk ik.
0: Mooi is ook, dat gesprek is natuurlijk later terug te zien op TV Oost. Ja. Want het is voor het programma Overijssel van Boven.
1: Ja, mooie titel, hè?
0: Heel.
1: Ja, het is ook lekker ruim en breed. Dus dan kunnen we, nu hebben we een burgemeester aan boord. En er zullen vast meerdere burgemeesters volgen. Maar we kunnen Jan en alle man aan boord krijgen natuurlijk. Hè, wie maar wil. En ook dan ontstaan er gesprekken, ontstaan er ontmoetingen. Mm-hmm. En überhaupt krijgen we een fantastisch beeld van onze mooie provincie van bovenaf.
0: Ja, bijzonder lijkt me dat om te mogen zien. En dit komt in augustus op tv, dacht ik, hè?
1: Ja. Volgens mij, wat ik begrepen heb, voorlopig gaan we 3 afleveringen maken. De 15 augustus moeten we nog wel, de uitzending van 15 augustus wordt waarschijnlijk Hardenberg. Daar zouden we eigenlijk al opname maken bij het Ballonfestival. Maar ja, dat werd vanwege weersomstandigheden afgeblazen. We gaan daar nog wel in de herkansing, denk ik. En hopelijk gaat dan ook de burgemeester Offringa mee aan boord. Deze aflevering van vanavond wordt uit mijn hoofd op 22 augustus uitgezonden op een zaterdagavond. En we hebben Twente Ballooning binnenkort.
0: Ja,
1: in Oldenzaal op het Hulsbeek. En dat zou wel eens de uitzending van de 29ste kunnen worden.
0: Nou, mooie vooruitzichten, ook mooi om op TV Oost te kunnen zien. Maar ik kan me ook indenken dat er nu mensen aan de andere kant van de radio zitten die denken, ja, het is leuk om te horen wie er allemaal mee mag met die luchtballon. Maar dat wil ik zelf ook gewoon.
1: Ja, dat zou ik ook denken, ja.
0: Maar dat kan, hè?
1: Ja, volgens mij wel. Ja, nee, dat is de bedoeling juist, dat we ook met ons eigen publiek gaan varen. En ik weet niet of mensen zich al kunnen opgeven. Mm-hmm. Ik weet wel dat je de komende tijd natuurlijk extra onze onze prijsvraag in de gaten moeten houden. Want voor je het weet koppelen wij daar natuurlijk een ballonvaart aan.
0: Zo is het, zo is het. En neem vooral ook alvast even een kijkje op oost.nl/zomer. Daar vind je nog veel meer informatie over hoe jij zelf in zo'n oostballon terecht kan komen. Heeft iets te maken met vakantiefoto's. Zeker even doen. En wie weet ben jij dan dus binnenkort zelf ook wel iemand die Overijssel van boven gaat bekijken. En dan niet via de tv. Maar mocht dat niet iets voor jou zijn, dan kun je nou gelukkig natuurlijk ook allemaal op de tv zien. Luchtige gesprekken, Monique.
1: Ja, fantastisch. Dat worden het zeker. Absoluut. Het vraagt niet om hele zware gesprekken, want dan zakken we natuurlijk als een baksteen met iemand. Dat willen we niet. Maar ik bedacht nou, net terwijl jij zo aan het kletsen bent, denk ik, het mooiste plekje hebben net gehad, die verkiezing.
0: Ja.
1: Maar wat nou als we mensen gewoon een fototoestel meegeven, of dat ze zelf gaan fotograferen. Ja, daar heb je vaak wel een speciale lens voor nodig. Maar dat ze ook nog eens opnieuw, dat we de prijsvraag uitbreiden naar het mooiste plekje van bovenaf gezien.
0: Ja.
1: Nou ja, we kunnen hier heel veel mee.
0: Ik heb ooit met een telefoontje uit het jaar nul foto's gemaakt vanuit een luchtballon. Ik heb ze nog steeds. Ze zijn helemaal niet gek. Dus het zou ook gewoon met een telefoon of een camera wel kunnen, denk ik.
1: Ja, dat ga ik ook doen vanavond hoor. Ik ga filmen en ik ga ook nog wel foto's maken. Dus, en die zal ik zeker ook nog wel delen. Dus ik heb er heel veel zin in.
0: Nou, dat snap ik.
1: Van boven heb ik nog niet gezien. Het is, de wind is noordoost, heb ik me al een beetje laten informeren.
0: Uh-huh.
1: Maar het gaat allemaal hartstikke goed. Het wordt allemaal keurig geregeld. Dat betekent dat de zuidwest gaat varen. Dus wie het wil volgen, we stappen op in Staphorst, de gemeente Staphorst, en varen dan volgens mij richting Zwolle-Hasselt.
0: Kijk, nou, dan ga je het sowieso mooi hebben. Heel veel plezier vanavond. Veel succes ook. En mocht je dus vanavond de RTV Oost luchtballon zien varen, dan weet je hoe of wat. Ja, zwaai vooral inderdaad.
1: Vooral, ja.
0: Veel plezier, Monique. Doeg.
1: Dank je. Hoi.

heeft de kunst. En één kopje koffie. Nou, misschien kun je dat nu ook wel gebruiken. Ik zou zeggen, loop even naar de automaat. Pak er één lekker voor jezelf en maak er een momentje van. Zometeen onderweg naar het weekend op Oost. Eerst deze dame. Ach.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie is op zoek naar een vermiste vrouw van 30 jaar in de omgeving van Borne. Ze is voor het laatst gezien in de wijk Stroomesch. Het zou gaan om een urgente vermissing. Bij een brand in Wierden is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakte een schuur flink beschadigd door de brand. En vanaf 2028 gaan er mogelijk minder treinen rijden tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen. Dat en meer lees je op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
14: Annette, dank je wel. We gaan nog eventjes naar de weg. Het valt mee. Alleen wat drukte bij de grens. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en die Duitse grens. Bijna een kwartier vertraging over 2 kilometer.

0: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Radio Oost. José de Bruin.
6: Hey, José.

0: het weekend in. Radio Oost, het weekend in. Roy Orbison en Pretty Woman. Hey, hallo, goedemiddag. Het is 2:06. José hier. Ben jij lekker aan het genieten? Nou, de app die staat behoorlijk bol. Wat fijn om wat van je te horen via 0645671331. Zo is Sanne een lekker dagje aan de IJssel vandaag. Handdoekje mee, boekje mee, verstand op nul. Laat die zomer maar helemaal doorkomen. Heerlijk, Sanne. Ik sta gewoon in de ijskoude studio. Maar fijn voor jou dat je ons mee hebt genomen naar de IJssel. Voelt het toch een beetje zomers nog op je radio. Daan uit Zwolle, Happy de Peppy, de tent staat. De eerste... De eerste groene rakker, laat ik hem zomaar al noemen, is open. En de weersvoorspelling dit weekend is helemaal top. Mijn vakantie is nu al geslaagd. Groetjes vanaf de camping. Groetjes terug, Daan. Leuk dat je wat van je laat horen. Bas uit Kampen, die stuurt een berichtje. Zit je dan met je goede gedrag? Binnen achter de computer, terwijl het buiten echt lekker is. 25 graden. Gelukkig staat de airco te loeien en het weekend is in zicht. Zijn met je mee? Even volhouden nog, Bas. Lekker joh, buiten 25 graden op je radio. Zometeen Talk to Me.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
0: Nou, normaal. Het is de donder op je vrijdagmiddag. Je luistert naar Radio Oost. 8:08. En ik ben José.

Wat mij betreft de zomerhit van dit jaar. We bouwen ze al. En Magnetic op Radio Oost. Hey, hallo, goedemiddag. 17 minuten over 2. Misschien zit je wel lekker nu in je tuin. Radio Oost aan, klein koel drankje bij de hand. Heerlijk. Ja, het is volop zomer. Die zomer vieren we zometeen. We gaan het hebben over onze eigen Oene Loonstra. Nou ja, eigenlijk gaan we het niet hebben over Oene Loonstra. Oene Loonstra die gaat gewoon een rondje doen in Hardenberg. Benieuwd wat hij daar allemaal aantreft. Maar eerst even naar de app 0645671331. Hey José, we zitten weer lekker te kijken. We zitten lekker buiten, bij het zwembad van Linda en Max. Zij zijn op vakantie en wij moeten op de twee katten passen. Ja, Bert-Jan, dan heb je het in elk geval goed voor elkaar, toch, vandaag? Met een graadje of 25. Heerlijk aan het zwembad. Ik heb niet medelijden met je. Met wie ik wel een beetje medelijden heb, is met Janko. Ja, Janko die stuurt, hey José, ik ga met mijn dochters vanavond mee met een luchtballon in Staphorst. Ik ben heel benieuwd, Janko, welke dat dan is. Want je kan ook mee met de RTV Oostluchtballon. Ja, dit is zo te gek. Heb je dit al gehoord? Als je namelijk een fotootje maakt, gewoon een leuke, een gekke, een mooie, een echte zomerse foto naar oost.nl/zomer... dan maak je kans op een nogal onvergetelijke ballonvaart boven Overijssel. Elke donderdag trekken we uit alle inzendingen de winnaars. En op vrijdag, dus vandaag, op deze dag, gaan ze de lucht in met de RTV Oost luchtballon. Kan je bijna niet missen. Het ding is echt heel groot, heel blauw. En er staat vrij groot RTV Oost op. Meedoen is dus heel eenvoudig. Je kunt je foto uploaden via oost.nl/zomer. En wie weet, zweef jij dan binnenkort heerlijk boven Overijssel.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: waar dan ook. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl. Vers aan tafel.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers aan tafel!
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen

0: Krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie is op zoek naar een vermiste vrouw in de omgeving van Borne. De vrouw is 30 jaar oud, heeft een lichte huidskleur en blond haar dat ze in een staat of knot draagt. Ze heeft een slank postuur en is gekleed in een pantenprint trui met daaronder een oranje-bruine top. De vrouw is voor het laatst gezien in de wijk Stroomesch. Volgens de politie gaat het om een urgente vermissing. Mensen die de vrouw hebben gezien of tips hebben, worden gevraagd 112 te bellen. Bij een brand in Wierden heeft een persoon brandwonden opgelopen. Hoe ernstig de verwondingen zijn is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond bij het verwijderen van onkruid met vuur. In de buurt stond ook een heg waarin brand ontstond. Uiteindelijk sloeg het vuur over naar een schuur die flink beschadigd raakte. De politiek heeft de horeca in de steek gelaten. Dat zei oud-voorzitter Koninklijke Horeca Nederland tijdens de coronaverhoren. Volgens hem zitten horecaondernemers nog altijd met coronaschulden. Ook zei hij dat in eerste instantie het redelijk te doen was om in de horeca 1,5 meter afstand te houden om besmettingen te voorkomen. Maar vanaf de tweede lockdown werd dat juist mega ingewikkeld, omdat het draagvlak voor de maatregelen snel afnam. En dat rekent hij de overheid aan.
2: Naïef, hè, dat je denkt als je tegen mensen zegt, je mag maar met z'n tweeën thuis zijn of met z'n tweeën iets doen, dat mensen dat ook doen. En dat je gecontroleerd in de horeca niet met z'n vieren aan tafel mocht, maar wel met z'n zevenen in een toerrek met de ramen dicht naar het sportveld. En wij werden steeds meer ook slachtoffer van symboolpolitiek om de boer rustig te houden.
1: Wel is de oud-voorzitter dankbaar voor de geldsteun die de branche van de overheid heeft gekregen. Maar volgens hem heeft onder andere de horeca de rekening betaald om een groot deel van Nederland goed te houden. Op dit moment wordt Hugo de Jonge verhoord. Vanaf 2028 gaan er mogelijk minder treinen rijden tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen. Zo gaan om de weekenden en na middernacht. En treinen gaan misschien helemaal stoppen met rijden. Volgens reizigersorganisatie Wij Reizen Samen Twente worden mensen daardoor de auto ingejaagd. Op het traject tussen Oldenzaal en Zutphen rijden nu nog verouderde dieseltreinen. Vanaf 2033 moeten er snellere en schonere elektrische treinen kunnen rijden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Benjamin, dank je wel. Wij gaan nog even naar buiten kijken. Het is eigenlijk gewoon een hele mooie dag. Het is, nou, graadje of 27, 28. Tenminste, dat wordt het uiteindelijk. Op dit moment 24 graden. Noordoostenwind wordt matig. Maar eigenlijk gewoon heel erg lekker weer. Waar het iets minder lekker is, volgens mij, is in Las Vegas. Ik krijg een appje van Laurens Vos. Die zegt, groetjes vanuit een warm Las Vegas, José. Dus ik vraag even aan Laurens, hoe warm is het daar dan? 43 graden. 43 graden. Dat is echt gewoon
3: niet te doen.
0: Nee, Las Vegas is natuurlijk fantastisch om dat een keer te bezoeken. Maar ja, met 43 graden weet ik eigenlijk niet zo goed of dit een goede vakantiebestemming voor mij is. Ja, morgen dan blijft het eigenlijk wel lekker. Het is eigenlijk gewoon een samenvatting van heel veel zonneschijn. Iets minder goed te doen is het op de weg. Er werd al gewaarschuwd voor veel gedoe op de weg. Het is de regio Zuid die vandaag vakantie heeft gekregen. Ik moet er altijd even over nadenken. Maar Brabant en zo, die zijn allemaal de weg op, omdat dus de vakantie daar is begonnen. Ze komen onze kant op. Ja, laat ze lekker daar blijven. Maar nee, ze gaan op vakantie richting Overijssel. Tenminste, als ik naar de weg kijk. Zo is het druk op de A1 bij de grens. Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 5 minuten nu. 2 kilometer lang is je file daar. A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen afrit Havelte en Meppel-Zuid. Bijna ben je dan in onze provincie. 5 minuten vertraging over 3 kilometer. Drukker is het op de A35 Enschede richting Almelo. Tussen Enschede West en Delden. 10 minuten vertraging over 3 kilometer. Dan gaan we naar de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en Knooppunt Hattemerbroek. Ook daar weer een file. 10 minuten, 7 kilometer lang is hij daar. En verder ben je er. Even kijken. Ja, voor de rest ben je er sneller dan 5 minuten doorheen. Dat is dan weer mazzel.

0: Schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1986? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Heb jij hem al gehoord? De nieuwe plaat, of misschien wel het hele nieuwe album van The Rolling Stones. Ik zat vanochtend in de auto onderweg hier naartoe. Kwam een plaat van die plaat, snap je hem nog? Een single van The Rolling Stones kwam voorbij in mijn playlist, de nieuwste. En ik wil hem heel graag zometeen even aan je laten horen, want hij is echt knettergoed. Bescheiden mening. En over knettergoed gesproken, nou, dan heb je natuurlijk maar over één man, hè. Deze hele zomer trekken we langs echt alleen maar leuke dingen. Onze verslaggevers die gaan er alles aan doen om jou dat heerlijke zomergevoel te bezorgen. We bezoeken allerlei evenementen, spreken met leuke mensen. Alleen maar leuke mensen. Andere mensen staan we ook niet te woord. Het zijn alleen maar leuke mensen die we spreken. En vandaag is de eer aan onze verslaggever Oene Loonstra met een bezoek aan plekken in de kop van Overijssel. Goedemiddag, Oene. Ik hoor wat geklots daar in Hardenberg. Napa.
1: Ja, jullie zullen wel denken, waar is die Loonstra nou weer mee bezig?
0: Precies, ja.
1: Nou, ik sta hier bij het Blote Voetenpad. Jawel, bij Natuuractiviteitencentrum De Koppel. Adriane Kamerman, jij bent van De Koppel. Ja, ik heb net aan deze hendel getrokken, heen en weer. En er komt allemaal water uit. Wat gebeurt er dan?
2: Dat gaat onder het pad doorlopen. Dat is grondwater. Gaat onder het pad doorlopen en dan is er een heel pad met keien en houtblokken en gras. En dan kunnen kinderen daar lekker met de blote voeten in spetteren. Ja.
1: Maar goed, glijden ze dan niet uit met het water?
2: Nee.
1: Dat zeg je heel stellig.
2: Dat hoop ik altijd, ja.
1: We zitten te kijken hier naar een heel aparte boom aan het begin van het blote voetenpad. Wat is er voor boom?
2: Ja, dat is de boom. Er hangen allemaal zitten stokken aan de boom. En dat is de bedoeling dat blote voetenpad is op blote voeten. Dus dan vragen we aan de kinderen, als je het leuk vindt, hang je je schoenen in de boom.
1: Aha.
2: Dus dat is een veilige plek voor de schoenen en ook weer een leuke fotootje. Ja.
1: En moeten er dan ook handdoeken in de buurt zijn om naderhand?
2: Al hebben we ouders misschien wel een handdoek, maar kunnen ze altijd bij ons halen ook.
1: Even naar het begin van het blote voetenpad. Ja, zo'n rooster, daar gaat het water inderdaad onderdoor.
2: Lopen en je kan natuurlijk veel meer water er doorheen laten lopen. Overigens staat in het veld verderop ook nog een pomp. En dan gaan ze dus klauteren. Het is lekker gewoon spelen, klauteren. Lekker bezig zijn met het lijfje.
1: Of hele grote keien lopen, zie je?
2: Ja, ook keitjes. En er is verderop een bruggetje. En het leuke is dat vanaf de andere kant is dat ook toegankelijk voor kinderen met een beperking. Dus over dat bruggetje kan ook een rolstoel.
1: Wat is het educatieve hieraan?
2: Lekker bezig zijn in de natuur. Ja.
1: Oh, niet meer dan dat.
2: Precies. Ja, niet achter de telefoon of de laptop of spelletjes lekker bezig zijn. Vier verwonderen over de klaver die hier groeit. Allerlei bloemen, allerlei kleuren, libelles, vlinders. Ja.
1: Midden in de natuur, hoe lang is het blote voetenpad?
2: Het is 65 meter en het eindigt ook weer met allemaal grote boomstammen. Nou, dat is, zie je heel vaak dat dat ook een leuk fotomoment is. Gaan mensen allemaal op die stammen zitten. En het eindigt ook in een soort wigwamachtige constructie waar je ook in kan klauteren.
1: Maar goed, je moet weer terug.
2: Ja. Dat kan, maar er is ook dus weer een pad terug door het veld. En dan kan je ook gewoon zo teruglopen.
1: Daar twee kinderen en een ouder lopen. Maar die hebben wel hun slippers aan.
2: Oh, helemaal verkeerd. Nee, maar sommige mensen vinden het misschien ook weer niet prettig. En die zijn misschien bang dat ze ergens intrappen. Ja.
1: Maar goed, niet zoveel water. Ik ga nog even terug naar die... een beetje pompen natuurlijk. Want even kijken, zo... Het duurt even voordat het naar boven komt, want daarom is het grondwater. Zo, kijk eens. En nu komt er een hoop water in één keer uit de grond. En even dat aanhoog.
2: Dat is niet drinkbaar, dat zeggen we er ook altijd even bij. He, dat is natuurlijk verleidelijk, lekker koud water, maar niet drinkbaar. Dus en dat gaat dan lekker lopen, zoals je ziet.
1: En dat is nou een hele droge periode voor de boeg, is wat dan? Is
2: natuurlijk minimaal, dus de kinderen kunnen dit altijd...
1: Kijk, ja. dan zijn de kinderen gekomen. Hoi, hoe heet jij?
3: Lin.
1: Lin, hallo. En wie ben jij?
3: Milan.
1: Milan, jij wil water gaan omhoog gaan halen? Ja. Laat eens zien hoe je dat doet. Nou, daar gaat hij. Ja, daar komt water. Heel goed van jou, Milan. Zeker. Nou, dames en heren in de studio. Ik ga nog even kijken naar andere activiteiten bij De Koppel in Hardenberg. En dan hoor je me later weer.
4: Zomer in Overijssel. Bloem.

Dikke jeugdsentiment. Met Liam Rimes en Can't Find the Moonlight. Dit is echt superleuk nieuws. Wist je dat Ringo Starr op zijn 86e verjaardag gewoon even een eredoctoraat in de muziek heeft gekregen? De Universiteit van Liverpool vloog er speciaal voor naar Los Angeles. Ringo die grapte nog dat zijn familie vroeger zei dat hij echt geen drummer moest worden. Gelukkig voor ons pakte dat even anders uit. Het zijn de Beatles.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
0: Odido. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Het kabinet voert een landelijke afstandsnorm van 500 meter in voor geitenhouderijen. De norm heeft ook gevolgen voor onze provincie, omdat er hier ook veel geitenhouderijen zijn. PEC Zwolle wordt niet gestraft voor de ongeregeldheden rondom de IJsselderby van eind vorig seizoen tegen Go Ahead Eagles. En de gevolgen van het stikstofbeleid van het kabinet zijn voor boeren in onze provincie groter dan gedacht. Dat en meer lees je op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik dacht al, waar is dat ding gebleven? Hè? Maar ja, uiteindelijk, hij lag gewoon in de kissie in Borger. Dankjewel, Annette. Snel naar de weg. Ja, zoals gebruikelijk op vrijdag is het echt al vroeg druk op de weg. Er staan wat files. Het valt wel mee. 5 minuutjes bij de grens. A1 richting Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Ondertussen is het wel opgelopen. 10 minuten over 3 kilometer. Je staat het langst in de file op dit moment op de A35. Enschede richting Almelo. Tussen Enschede-West en Delden. Bijna 20 minuten. 5 kilometer lang is de file daar. Dan is er een file tussen op de N35, Zwolle richting Almelo. Tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West, 5 minuten, 2 kilometer. En voor de rest ben je er sneller doorheen dan 5 minuten.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
15: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Radio Oost. José de Bruin.

0: Sam Fender en Rain Me In. Ik vind het echt een fantastische plaat. De hele minuut, 5 minuut 39, zit ik in elk geval ademloos te luisteren. Diezelfde ervaring had ik vanochtend ook. Toen ik een nummer hoorde van deze band. Ja, nou, misschien ken je ze wel. Van deze band. Doet er al ergens een belletje rinkelen. Je kent ze vast wel, ook van deze. You can't always get what you want. Ja, of deze. I'm just waiting on a friend. Oh, ik vind echt zoveel muziek van ze. Zo ongelooflijk goed. Het zijn de Rolling Stones. Ja, laat dit dan mijn liefdesverklaring zijn aan de Stones. De mannen zijn inmiddels ruim 80. Nou ja, volgens mij heeft de tijd echt totaal geen vat op hen. Ze weigeren te dimmen. Ze blijven branden met echt een soort heilig vuur, waar de rest van de wereld volgens mij jaloers op kan zijn. Ze hebben een nieuwe plaat uit. En mijn hemeltje lief, wat een plaat is dat. Het is echt ongelooflijk. Foreign Tongues heet die. En dat was een mega, maar dan ook echt mega luistersessie in Weert. Nou, een klein stukje doen dan.
1: Heel veel plezier met Foreign Tongues van de Rolling Stones.
2: Het was wel over het algeheel heel goed. Ik miste wel de blues van de oude Rolling Stones.
3: Als je Duke Jagger ziet, dan is het allemaal een zombie. Maar het is wel ultieme vrijheid. Gewoon leven zoals je wilt leven. Zonder restricties. Doe wat je wilt. Dat is de Stones.
2: Als Stones fan ben je nooit ontevreden natuurlijk.
1: Wat vonden we van Bospop?
0: Op Bospop was dat dus. Ja, te gek toch? Nou, volgens mij gaan zij gewoon het album van het jaar hiermee winnen. Ik denk ook, als ik een beetje keek naar mijn eigen Zwolle gisteravond. Weet je wel, dan hing er een beetje zo die schemering als een warme deken over de IJssel. En ja, dat was ook gewoon een beetje geroezemoes bij Plato, de platenzaak. Daar in het schemerlicht tussen de geur van vers vinyl lag dan het nieuwste bewijs van hun genialiteit te wachten. Foreign Tongues in amper 4 weken tijd uit de Londense klei getrokken. Geen haastwerk, maar gewoon pure intuïtie. Alsof eigenlijk een beetje ze die jonge energie weer terug hebben. En dan die nieuwste single van ze, Mr. Charm, mijn hemel. Ja, ik vind dit echt een droomplaat. Het is alsof de Stones een soort handgeschreven brief rechtstreeks in mijn radiohart hebben laten glijden. Vanaf echt de allereerste noot hangt er een soort, ja, hoe zou ik het omschrijven, melancholie? Een soort magie in de lucht. Het is rauw, het is teder, het is gitaar. Het is zo waanzinnig dat het meteen bij me binnenkwam. Het is geen nostalgie. Voor mij is het echt een pure, pulserende hartslag van de Stones.

Mark uit Enschede. Kippenvel hier. Wat een sound. De gitaar in Mr. Charms snijden echt door je ziel. De stans flikken het gewoon weer. Groetjes van Mark uit Enschede. Vind het ook wel leuk voor Anja uit Zwolle. Die gaat namelijk morgen haar gereserveerde editie van de nieuwe plaat van de Stones ophalen in Zwolle. Man. Wat een plaat. Dat is toch niet normaal voor die krasse knarren. Mr. Charms swingt alsof ze weer 20 zijn. Radio lekker hard aan in de auto. Groeten van Gert uit Bornerbroek. Gert, de groeten terug. Leuk dat ik jou een klein beetje blij mag maken met ook mijn muzieksmaak. Zometeen krijg je van het allerlaatste nieuws. Na Jam. Ook een goede plaat hoor. A Town.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
6: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
8: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
10: Het is bijna 3:30. Het laatste nieuws dat krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het kabinet voert een landelijke afstandsnorm van 500 meter in voor geitenhouderijen. Dat gaat ook gevolgen hebben voor onze provincie, omdat Overijssel ook veel geitenhouderijen heeft. Nieuwe bedrijven mogen niet meer in de buurt van woonwijken, scholen, zorginstellingen en kinderdagverblijven komen. Ook mogen bestaande geitenhouderijen binnen die afstand niet uitbreiden. De maatregelen

0: kleding en er werd vuurwerk afgestoken. Het uitvak werd ontruimd en de aftrap begon anderhalf uur later. Volgens de aanklager betaald voetbal heeft PEC het maximale gedaan, onder andere qua maatregelen achteraf tegen de betrokken supporters. Zo zijn er al 18 stadionverboden uitgedeeld. De gemeente Zwolle vraagt de Raad van State om duidelijkheid over de waarde van oude onttrekkingsvergunningen bij woningsplitsing. De uitspraak is belangrijk voor de aanpak van illegale woonsituaties. Volgens sommige pandeigenaren maakt zo'n vergunning het splitsen van woningen legaal, maar de gemeente bestrijdt dat. Aanleiding is een woning in de Zwolse wijk Assendorp, die werd verdeeld in 3 appartementen. De rechtbank gaf Zwolle eerder gelijk, maar de gemeente wil nu een definitief oordeel van de hoogste bestuursrechter. En Victor Edvardsen, de spits van Go Ahead Eagles, sluit een vertrek deze zomer niet uit. De Zweed van 30 jaar begint aan zijn 4e seizoen in Deventer, maar zegt af te wachten wat de transferperiode brengt. Volgens Edvardsen weet je nooit wanneer het een goed moment is om te vertrekken.
1: For me, what I say all the time is, this is my home. And I feel so comfortable here. And I want to help the club much as possible. Every day I'm here. So the day when I leave is going to be really tough. If it's now, I don't know.
0: Edvardsen noemt Go Ahead zijn thuis, al denkt hij een nieuwe stap op termijn mogelijk is. Over de nieuwe coach Jozef Oosting is die positief. Oosting brengt volgens hem veel duidelijkheid en ervaring mee. Iets waar de spelersgroep volgens hem baat bij heeft. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Benjamin, dankjewel. Dan gaan we nog even naar het weer. Vanmiddag en vanavond is het volop zonnig. Een warme 23 tot 28 graden. Al schuift er vannacht wel wat wolken binnen. Morgenochtend begint daardoor grijs. Maar daarna wordt het dit weekend prachtig zomers. Met temperaturen tot wel 30 graden. En ook volgende week houdt het hoogzomerse weer aan. Met tropische dagen en zwoele zomernachten. Ik moest hem toch even maken. Ja, ik ben helemaal fan van het liedje van Rutger van Barneveld. Zullen we heel even kijken naar de weg? Want het is echt heel druk. Als je in de file staat, kan het kloppen. Alhoewel ze allemaal rond de 5 minuten zijn. Soms iets korter, soms iets langer. Ja, zoals je weet sta je altijd ongeveer vast bij de grens. A1 Hengelo richting de Duitse grens. 10 minuten daar nu tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Dan sta je vast op de... En alle N-wegen verdwijnen. Dat is lekker, hé. Stel je nou voor, je zit in de auto en dan je rijdt op de N-weg en je houdt je hart vast. Want je denkt, ja, dan gaat ze weer. Zometeen leest zij weer voor dat die dagelijkse file er staat op de N35. En dan kan ik weer aansluiten. En dan ben ik weer te laat voor de vrijdagmiddagborrel. En hebben mijn buren allemaal lekkere barbecuevlees al opgegeten. Nou, goed nieuws. Je kan gewoon aanschuiven, gewoon doorrijden. Er zijn geen files.

The Temptations en My Girl op Radio Oost. Hey, hallo, goed dat je erbij bent. Het is toch een beetje het weekend in, alhoewel je misschien vakantie hebt. Of net als ik gewoon de hele zomervakantie lekker aan het doorwerken ben. Ja, het is nog heel even aftellen dan voor jou en voor mij. Maar als je al vakantie hebt, dan kan je natuurlijk uitgebreid even meedenken over onze inkopper. De inkopper spelen we elke vrijdagmiddag. En is niets meer, niets minder dan jij die op een leuke manier een zin mag afmaken. Heb je een goede suggestie? 06-4567-1331 staat wagentje wijd voor je open. Laat het vooral achter. Wie weet bel ik je dan strakjes terug. En dan ga je er vandoor met het prijzenpakket. Deze inkopper heeft te maken met nogal, ja, hoe zou ik het zeggen, een beetje vreemd nieuws. Moet je je voorstellen. Je bent de organisatie van Stoppelhanen. Het is een groot feest in Raalte. Je hebt al jaren een oogstkoningin. En op een dag word je wakker en denk je, kan niet meer. Kan niet meer, het moet inclusiever. Ben ik het helemaal mee eens? Die naam kan niet meer, het moet gewoon, iedereen moet mee kunnen doen. Helemaal eens. Dus dacht Stoppelhanen, weet je wat we doen? We schrijven een wedstrijd uit. Hartstikke leuk, kunnen mensen lekker een beetje meedenken. Enig. Een nieuwe naamwedstrijd. Nou, spannend. Alle stemmen geteld. En wie wordt de winnaar? De oude naam. Ja, dit is echt waar. De naamwedstrijd van Stoppelhanen voor Oogstkoningin heeft dus niks opgeleverd. Tenminste, een verrassende winnaar, de oude naam. Vul daarom aan, een naamwedstrijd voor niks, zegt de ene haan tegen de ander. Hoe zou jij die afmaken? Herman Riethorst zegt de ene haan tegen de ander, ik ben de eerste 's morgens vroeg. Monique Jansen, jij bent altijd haantje de voorste. Saskia Nieuwenhuis, waarom wil jij altijd het hoogste woord? En bijvoorbeeld deze van Charol zegt de ene haan tegen de ander. Eén van ons, eerst was ik al verzeild geraakt in een MeToo-affaire, omdat ik zei dat ik de buurvrouw een lekker kippertje was. En een van ons dacht gebakken te zitten, maar is achteraf de gebraden haan. Kan jij vast beter? 06

0: En de Simple Things. Het is zomer in Overijssel en wij vieren die zomer met je mee. Heerlijk, met een drankje in je hand en misschien wel een goed feestje waar je naartoe gaat. Ik heb het over Tropical Night in Hengelo. In het verleden wel eens verregend, hè? Maar morgenmiddag staat het feest, nogal passend weer te wachten. Een zonnetje. Een temperatuur van zo'n 30 graden. Nou, volgens mij zijn dan de omstandigheden vrij perfect voor een drankje, voor een dansje. Alhoewel, als je 18 min bent, dan kan je deze editie helaas niet meer meefeesten. Mag je er niet in? Themaleider Bruisend Binnenstad Rob Zengerink, die ziet het liefst een gastvrij feest, maar zegt de keuze van de organisatie wel goed te begrijpen. Vertelt hij aan onze verslaggever Jens Hoostra.
1: Er wordt ontzettend veel opgebouwd nu. Er wordt druk gezocht, zijn ze bezig met het programma aan het rondmaken. En dan kan morgen vanaf 1 uur beginnen.
2: En is dit jaar ook wat anders? Want 18-minners die kunnen dus niet meer in de binnenstad komen. In ieder geval niet in een bepaalde gedeelte.
1: Dat klopt. Dit jaar is besloten door de organisatie om een deel van de binnenstad af te sluiten voor 18-min. Dat is het gevolg van een aantal incidenten die zijn geweest. En het risico vinden zij te groot.
3: Ik ben 17.
2: Je mag daar als 18-minner ook niet meer komen op bepaalde plekken. Wat vind je daarvan?
3: Nee, klopt. Heb ik gehoord. Ja, ik snap het wel. Het zijn altijd wel kinderen die dan gek doen. En zo. Dus ja, ik geef een groot gelijk eigenlijk wel.
4: Ja, ik vind het wel jammer, want zo kunnen mensen onder 18 niet echt een leuk feestje vieren natuurlijk.
3: Ik was er vorig jaar wel, maar dan kon je binnenkomen met een 18-jarige en anders ook niet.
1: Dat de organisatie vindt dat, die heeft een afweging daarin gemaakt samen met een aantal partners. En die hebben gezegd, ja, het risico is gewoon te groot. Dit zal wel geëvalueerd worden na de tijd. We gaan met z'n allen wel kijken hoe het is gegaan en hoe we het de volgende keer wellicht beter kunnen inrichten. Het gastvrije daarin te zijn. Maar voor nu is dit de keuze en dat respecteren we.
2: Zie je dat dan ook, dat er veel onder de 18 gedronken wordt?
4: Ja, natuurlijk wel. Maar ik denk dat, ook al is het niet op het feest, dan komen ze ook wel aan alcohol. Dus ja, je krijgt het altijd wel mee. En ja, bij de bar sowieso. En ja, of je neemt het zelf al mee van huis. Omdat het veel te duur is in de stad ook.
1: Wij vertegenwoordigen vanuit de SCH meer dan 400 ondernemers. En wij willen altijd een gastvrije stad zijn die voor iedereen bereikbaar is. En voor iedereen toegankelijk. Dus dit is nu een keuze geweest waar een goede overweging is gemaakt. En dat is voor nu prima, dat respecteren we. Maar ja, uiteraard willen wij ook naar, naar edities toe waar die toegankelijkheid er is en die laagdrempeligheid. Dus daar zullen we ongetwijfeld nog over spreken na het evenement.
4: Nou, ik vind dat je zelf eigenlijk verantwoordelijk bent voordat je drinkt of niet. Dus eigenlijk vind ik het wel jammer.
2: Je had er liever wel één keer willen gaan.
4: Ja, maar ja, als ik nu niet meer kan komen, ja. Ach ja.
2: Nog even wachten totdat je 18 wordt dus.
4: Ja, gelukkig wel.
2: Ga je er dan wel weer heen, denk je?
4: Ja, dat sowieso wel. Komt wel goed.
0: Gelukkig kunnen de 18-minners morgen wel terecht bij Broedplaats Oost. Daar wordt een reggae tropic alternative georganiseerd voor de hele familie. Hey, waar ze ook welkom waren, was afgelopen woensdag in Zwolle tijdens de Blauwvingerdagen. Ja, daar was toch wel de legende, het icoon. Tenminste, deze meid vindt het echt, echt, echt een icoon.
5: Klopt, ik vind Jan Smit wel echt een icoon.
6: Klopt.
5: Ja, echt.
0: Ja, dat is hij ook. En daar stond hij zomaar op de grote markt. Nog even nagenieten. Met, weet je nou eigenlijk nog thuis, Bob?

0: Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de outletprijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanaf morgenochtend is het Nationaal Hitteplan opnieuw van kracht in onze provincie. Niet 1000, maar 3000 boeren in onze provincie krijgen te maken met de strengere stikstofmaatregelen. Dat heeft belangenorganisatie LTO Overijssel berekend. En Go Ahead Eagles heeft Thomas Hulleman zijn eerste profcontract aangeboden. De doelman van 16 jaar komt over uit de academie en tekent voor 3 jaar.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de Stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Annette, dankjewel. Wij gaan nog even naar de weg. Het valt mee, 7 minuten bij de grens. Dat is de A1 Hengelo richting de Duitse grens, tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Je staat langer vast op de A35 Enschede richting Zwolle, tussen Almelo-West en Nijverdal. 2 kilometer lang is je file, de vertraging wel fors, bijna 10 minuten. En op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn, tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort toe. Je vertraging daar 10 minuten over 5 kilometer.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.

0: Eric Clapton en Forma van Maan op Radio Oost. Hey, hallo, het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent. Het is 4:06.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: We kunnen pas echt het weekend in als ook hij is aangeschoven. Hey, Benjamin.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Zo, ik heb wat meegemaakt vandaag. Heb je al op Insta gekeken toevallig?
3: Insta? Ik kijk niet zo vaak meer op Insta.
0: Je kijkt nooit op Insta?
3: Nee, ik zag vandaag nog een bericht dat het verslavend is, hè?
0: Ja,
3: Facebook en
0: kerel.
3: Instagram, het is hartstikke verslavend. Ja, ik doe er niet meer aan mee.
0: Ja, oh, je doet er niet meer aan mee? Ben je gestopt met social media?
3: Ik heb het nog wel. Nee, ik kijk af en toe wel eventjes.
0: Ik vind het wel knap, hoor. Geen TikTok, geen Instagram.
3: Nee, TikTok heb ik echt nog nooit gekeken.
0: Geen Snapchat.
3: Snapchat ook niet. Wel gehad, maar doe ik ook niks meer mee.
0: Geen Facebook.
3: Geen Facebook? Nee. Maar dan mis ik wel jouw video's en foto's en
0: nou,
3: wat
0: ja,
3: er allemaal te zien is.
0: Ik weet niet of je daar heel veel aan mist. Maar ik heb vandaag een fotootje gepost. Er is iemand namelijk echt woest op mij.
3: Wat dan?
0: Maar echt pisling woest op mij.
3: Wat
0: ik ga
3: dat
0: zo meteen even aan je vertellen. Heb je nou zelf iets meegemaakt wat je met heel Overijssel wil delen? 0645671331 mag je jouw nieuws achterlaten van deze week. Wat zit er zo meteen in de grote mensennieuws,
3: ja,
0: Benjamin?
3: De websites van Facebook ook niet in de gaten. Wel oost.nl. Daar staat onder andere mee over het Nationaal Hitteplan dat morgen opnieuw van kracht gaat. Meer boeren dan verwacht krijgen te maken met de strengere stikstofmaatregelen. Nieuwe regels voor geitenhouderijen. En het gaat minder goed met het nachtleven in de Nederlandse poppodia.
0: Echt pishoest, als je dat wil weten.

0: Ja, hallo, je luistert naar Radio Oost. Eerst even een kleine show-update. Die komt vanuit onze app, Shuttle, die app namelijk. Ver weg, de luistercollega met wie ik ooit heb gewerkt in de horeca in Zandvoort en een verschrikkelijk arrogante vent. Dat is Tim Immers. Je hoorde hem net. Smith met I Knew It, I Knew You, hier op Radio Oost. Altijd leuk om wat van je te horen, hoor. Die app staat wagenwijd voor je open, 06-4567-1331. Laat daar vooral ook even op achter wat jij wilt delen met Heel Overijssel. Wat is jouw nieuws van deze week? Ah ja, de zomer is begonnen, hè? En op Radio Oost hoef je daar natuurlijk niks van te missen. We trekken 6 weken lang kriskras door de provincie langs allerlei leuke activiteiten en andere bijzondere dingen. Vandaag is verslaggever Oene Loonsra in de kop van Overijssel. Hey, hallo Oene!
1: Ik sta nog steeds in het natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg. En ik sta hier bij een groot bord. Daar staat op: van wie is de poep? Brenda van der Steen. Ja, jij bent van de Koppel. Wat een vraag.
2: Ja, wat een vraag. Maar kinderen vinden het altijd leuk als het woordje poep erin voorkomt. Dan zijn ze altijd enthousiast. En het is ook wel leuk voor de kinderen om nu te leren om te zien dat niet alle drolletjes hetzelfde zijn. En dat ieder dier een andere drol produceert.
1: Ja, want hoe gaat het dan? Ik zie hier allemaal stro met inderdaad wat op poep lijkt. En dan?
2: Ja, dat klopt. Er ligt allemaal stro met drolletjes erop. En dan kunnen de kinderen op een knopje drukken. En dan wordt er van boven een lichtje aangedaan. En dan zien ze de foto van welk dier de poep is.
1: Je zegt, kinderen vinden dit mooi.
2: Kinderen vinden dit altijd heel erg mooi. Het woord poep, dat wil altijd wel, ja, bij kinderen.
1: Nou, inderdaad. Ja. Dan kijk ik hier, weet jij veel op de zijkant. Dat gaat over bloemen.
2: Ja, dit gaat over bloemen, dus ook weer natuur. Hier kunnen de kinderen kijken naar de kievitsbloem, het heideroosje, het vechtanjertje en de paardenbloem. En dan kunnen ze ook intoetsen, indrukken en dan krijgen ze het antwoord.
1: Heel educatief. Ja. Lopen we verder door het natuuractiviteitencentrum. Kijk ik even verder, hier om de hoek. Kraaienpootjes op een groot bord, wat houdt dat in?
2: Kraaienpootjes, dat is ons thema dit jaar.
1: We hebben
2: een ander thema. En dit jaar is het kraaienpootjes. Dus het ziet er ook al een beetje eng uit met heksenmutsen en met kraaien en bezems. Maar het is verre van eng. Het is juist heel educatief. En je kan ook zien dat er verschillende soorten kraaienachtigen zijn.
1: Ja, ik heb bijna het idee dat ik een soort van Halloween-wereld inloop.
2: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Ook met die de vuur wat daarboven is, wat natuurlijk nep is. Dus het geeft wel een beetje een Halloween-sfeertje. Ja.
1: Ik zie hier dat is vroeger met een soort elektrische bedrading. Ja. Dat je dan aan kan wijzen welk dier je goed aanwijst. Bijvoorbeeld even kijken, de Vlaamse gaai of de kraai mag ook.
2: Ja, dus doe deze. Het is een beetje de accu opladen. Die doe je bij de kraai. En dan kunnen ze dus na gaan kijken. Hé, welke is van de kraai? En dan kunnen ze alles nagaan. En als het goed is, als ze bij de goede zijn, dan moet er dus
1: gebeuren, maar er gebeurt niks.
2: Gaan branden. Ja, nee, dat gebeurt dus nu. Dan zit hij er of niet goed op.
1: Nou ja, dat maakt ook niet uit. Er moet dan misschien even iemand erbij komen. Oh, wacht even. Ga het even opnieuw proberen.
2: Ja, we gaan het gewoon opnieuw proberen.
1: Nee, dat gaat niet helemaal. Nou, dan is het even wat het is.
2: Dan zit hier nog wel eens wat draadjes los. Dus.
1: Ja, daarom. De beheerder moet maar even erbij zijn. Ja, het is heel erg op kinderen gericht. Maar ik heb me voorstellen dat volwassenen ook hier veel aan hebben.
2: Ja, voor volwassenen is het ook heel erg leerzaam. Want ze leren natuurlijk alles over de kraaiachtige. Onder andere de ekster. Veel mensen weten niet dat dat ook een kraaiachtige is. Dus hier kunnen ook volwassenen heel veel nog van opsteken. Ja, zeker.
1: Wanneer is het natuuractiviteitencentrum geopend?
2: We zijn iedere dag geopend, behalve op de maandag. En door de week zijn we van 10 tot 5 open. En in de weekenden van 1 tot 4.
1: En de vakantietijd?
2: Vakantietijd hetzelfde, okay. Ja.
1: Kunnen ze hier in ieder geval terecht?
2: Ja, dan kunnen ze zeker terecht. En er is veel meer te doen dan alleen maar de kraaienpootjes bekijken.
1: Dan moeten ze maar even hier komen.
2: Dan moeten ze zeker even hier komen. Altijd welkom, ja.
1: Oké, nou, dankjewel Brenda. Ik loop nog even door het Halloween gebeuren, want ik kan het toch niet anders zien.
2: Afschrikken.
1: Nee, nou, ik ben dus heel bang aangelegd hoor, dus dat scheelt nog. José Benjamin, kom even naar de koppel. Heel educatief. En ja, wat ik een uur geleden ook al zei, het blote voetenpad is ook een aanrader.
0: Heerlijk, Oene. En volgens mij was jouw woord vandaag educatief. Ja, Oene heeft een hele educatieve middag, ochtend gehad. waar we dan maandag weer uithangen. Ja, daarvoor moet je gewoon even blijven luisteren. Radio Oost met Zometeen.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Wat nieuws, Benjamin.
12: Dat klinkt leuk.
11: Ja, het klinkt, maar het klinkt ook heel erg alsof het de headlines zijn van het hele uur, toch?
12: Vind je het? Nou, maar dat zijn ze niet.
11: Er stond bij, wat leuk, dit is helemaal zomers aangekleed. Nou, dat vind ik stom. Ik wil wel even...
12: Officieel maken.
11: Ik wil het

0: nu kunnen we officieel van start. Het is 5:01 en dit was het belangrijkste nieuws van vandaag.
1: Vanaf morgenochtend is het Nationaal Hitteplan opnieuw van kracht in onze provincie. Kwetsbare groepen, zoals ouderen, worden aangeraden voorzichtig te zijn. Door de hitte lopen zij meer kans op om gezondheidsproblemen op te lopen, zoals uitdroging en hitteberoertes. Het RIVM raadt aan om binnenruimtes koel te houden, veel te drinken en niet te veel te bewegen. Het hitteplan gaat vanaf morgenochtend 8:00 ook gelden in 6 andere provincies.
0: Niet 1000, maar 3000 boeren in onze provincie krijgen te maken met de strengere stikstofmaatregelen van het kabinet. Dat heeft belangenorganisatie LTO Overijssel berekend. Het gaat vooralsnog om plannen, maar LTO vreest dat de maatregelen grote gevolgen gaan hebben voor het platteland.
2: Het hakt wel enorm in Overijssel. 3000 gezinnen worden ze een beetje geraakt. We hebben 24 natuurgebieden in Overijssel, waar overal bijna een zone is van 500 meter. Twee natuurgebieden, relatief grote natuurgebieden, maar een zone van een kilometer. Dat is gewoon bizar veel.
0: De voorzitter van de belangenorganisatie hoopt dat er na het reces aanpassingen komen die werkbaar en uitvoerbaar zijn.
1: Er komen ook nieuwe regels voor geitenhouderijen. Die regels gaan gevolgen hebben voor onze provincie, want ook hier zijn veel geitenbedrijven. Over waarschijnlijk 3 jaar mogen nieuwe geitenhouderijen niet meer binnen 500 meter van woningen, scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen worden gebouwd. Bestaande bedrijven mogen binnen die afstand ook niet verder uitbreiden. De maatregel moet de gezondheid van omwonenden beter beschermen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die dicht bij een geitenhouderij wonen vaker een longontsteking krijgen.
0: En het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Ook bij poppodium Hedon in Zwolle bleef de kaartverkoop achter. Volgens de hoofdprogrammeur was er in het najaar een behoorlijke dip en daarna begon het weer te lopen. Deze muziekprogrammeur geeft verschillende redenen over waarom het slechter gaat.
3: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
1: Ja, doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. Niet alleen de clubnachten worden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde. Straks bellen we hier nog even over met de hoofdprogrammeur van Hedon. Dat was het belangrijkste nieuws van vandaag. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Vanmiddag en vanavond is het volop zonnig en warm met 23 tot 28 graden. Al schuiven er vannacht wel wat wolken binnen. Morgenochtend begint daardoor grijs, maar daarna wordt het dit weekend echt prachtig zomers met temperaturen tot wel 30 graden. Ook volgende week houdt het hoog zomerse weer aan met tropische dagen en zwoele nachten. Minder zwoel is het als je ergens naartoe moet. Het is zoals gebruikelijk op de vrijdag al vroeg druk op de weg. Zo sta je op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten in de file over 5 kilometer. En ook een file van 10 minuten op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Sterkte als je daarin staat. Nou, beloofd is beloofd.
4: Mijn nieuws van de week.
0: Ja, soms dan moet je ook gewoon zelf even met de billen bloot, vind ik. Als ik aan jou vraag van, hey, hallo, wat was je nieuws van afgelopen week? Is ook wel zo eerlijk om dan te vertellen wat mijn nieuws was van afgelopen week,
1: benieuwd.
0: Toch? Nou, jij mag het voorlezen.
1: Ik mag het voorlezen, oké.
0: Ik had namelijk vandaag, toen ik in de auto stapte, ineens een briefje onder mijn voorruit.
1: Ik hou het briefje voor mij.
0: Mm-hmm.
1: Zo moeilijk is het toch niet om gewoon op de parkeerplek te staan in plaats van op het gras? José, kom nou.
0: Ja, ik voel me ook een beetje betrapt, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik moet het misschien even uitleggen. Ik rij hybride en dan sta ik dus te laden aan een laadpaal. En die laadpaal die staat vrij strak aan de grote openbare weg. En ik ben gewoon altijd als de dood dat ze mijn hele zijkant eraf rammen.
1: Ja.
0: Want ze rijden daar echt heel gek. En ik ben niet de enige die dan zo op het gras parkeert. Maar van al die auto's die daar stonden, ja, was ik de enige met zo'n briefje.
1: Weet je wat we hiermee doen?
0: Oh ja, lekker. Gooi het weg. Ik had het ook even, dankjewel, op mijn Insta gezet. Ja, tegenwoordig gewoon onze. Die van mij en Benjamin, want Benjamin die doet er niks mee. Veel mensen zijn het met mij oneens. Die zeggen dat ik gewoon beter moet parkeren. Goed, er is meer mijn nieuws. Bijvoorbeeld van Henk uit Enschede. Hij is Studio C. Ben het weekend aan het verhuizen naar mijn nieuwe woning. Vanochtend vroeg reed ik met een auto. Daar zijn we weer vol kostbare schilderijen door de stad. Ik dacht, als

0: nu moet remmen, dan heb ik een heel uniek modern kunstwerk op mijn achterbank liggen. Alles is heel huids overgekomen. Ze hangen al aan de muur. Vanavond proosten we lekker met een biertje in de tuin.
1: Leuk!
0: Leuk, Henk. Hilarisch nieuws van Wendy uit Zwolle. Ik ben hier ook bang voor, want ook aankomende woensdag gaat dit bij mij gebeuren, Wendy, denk ik. Zij schrijft, mijn vriend wilde gisteravond even snel een nieuw keukendeurtje ophangen van die bekende Zweedse meubelgigant. Hij was zo trots dat het binnen 10 minuten hing tot ik de keuken inliep. Had hij dat ding dus compleet ondersteboven gemonteerd.
1: Ja. Wat een rot uitleg met al die blaadjes. Bah.
0: Ah, woensdag komt dat ding van mij. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, precies. De handgreep gaat dus nu strak tegen het plafond aan, zegt zij. En dit is ook nog wel echt heel lief nieuws van Monique uit Almelo. Zij appt, hey OC, na lang zoeken hebben we gisteren eindelijk de knoop doorgehakt. We wilden heel graag een hond. Maar vanwege allergieën mocht hij absoluut niet verharen. Een labrador viel dus af, hoe leuk ze ook zijn. Maar gisteren zijn we gaan kijken naar een nestje barbets.
1: Waarom?
0: Het zijn van die Franse waterhonden.
1: Okay.
0: We waren op slag verliefd. En over een paar weken komt de kleine pup bij ons wonen.

0: De nieuwe oogst van deze week is voor Midnight Motel en Broken Dreams. Dit is vrij bijzonder nieuws. Radio Oost, het tenminste, als je het voor mij, aan mij vraagt. Want al generaties lang is de oogstkoningin het gezicht van Stoppelhanen. Het oogstfeest in Raalte. Waar de organisatie vond dat er een naamswijziging moest komen. En daarom deden ze een oproep voor een nieuwe naam. De commissie stond voor best wel een lastige beslissing. Maar ze zijn eruit gekomen. De nieuwe eretitel voor de oogstkoningin gaat heten de Oogstkoningin. Ja, het is gewoon dezelfde naam. Het is een vreemd verhaal. Hoe het dat precies zit, dat kan Esther Ouwekerk van de commissie ons vertellen. Esther, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat klinkt een beetje vreemd, maar naam is toch niet gewijzigd.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Het is toch gebleven bij de oude naam, maar wel met een toevoeging erbij.
0: Vertel, wat is de toevoeging?
1: Nou, de toevoeging, elk jaar willen wij een korte slogan toevoeging doen, wat op dat jaar het thema is wat de Oogstkoningin gaat uitdragen. Dus zo houden we toch nog een klein stukje traditie, de oude naam, de Oogstkoningin, met de nieuwe eigentijdse slogan erachter.
0: Oh, en wat is de eigentijdse slogan dan van dit jaar?
1: Dit jaar is het gezicht van samen thuiskomen.
0: Oeh, dat moet ik altijd even over nadenken. Het gezicht van samen thuiskomen, dat klinkt dan ook weer meteen ingewikkeld voor mij. Maar dat is gewoon, zij is dan zeg maar degene die het thuiskomgevoel moet versterken?
1: Ja, zeker, zeker. Een heleboel mensen weten eigenlijk vanuit vanzelfsprekendheid al wel de weg naar de Stoppelhanen toe. Maar er zijn ook best nog wel mensen die niet zo heel makkelijk de stap op maken naar de Stoppelhanen. Niet vanuit die vanzelfsprekendheid. En zij gaat daar dit jaar een bijdrage aan leveren. Dat iedereen gewoon ook een kans krijgt om richting de Stoppelhanen te komen.
0: Mooie missie, Esther. Maar hoe kan het nou eigenlijk dat die naam dan toch niet gewijzigd is?
1: Ja, nou, de rol van de Oogstkoningin is veranderd. Vorig jaar hebben we een eerste stap gezet. Dit jaar hebben we hem verder doorontwikkeld. En toen vonden we ook wel dat er ook wel mogelijk een nieuwe naam daarin passend moet zijn. Mm-hmm. We hadden zelf ook al wel gebrainstormd, maar kwamen niet tot een geschikte naam. Nou, toen hebben wij een oproep gedaan in Salland. Er zijn ontzettend veel reacties gekomen. Een heleboel mensen die ook aangaven van behoud de traditie en behoud de naam. Maar daarnaast hebben we ook wel 70 inzendingen gekregen met allemaal ideeën voor nieuwe namen. Maar eigenlijk bij geen van de namen hadden wij zoiets van, hey, dit is het. En dit dekt ook de dekking van ook wat de Oogstkoningin eigenlijk doet. Mm-hmm. Dus vandaar dat wij tot deze nieuwe combinatie zijn gekomen.
0: Nou ja, dan is het toch ook gewoon meteen de beste oplossing. Soms dan wil je wat veranderen, maar is dat eigenlijk helemaal niet per se nodig.
1: Nee, en dan blijkt dan toch weer hoezeer de traditie toch ook leeft.
0: Ja,
1: binnen
0: mooi.
1: Salland, de betrokkenheid over rondom de Stoppelhanen. Dus dat is heel mooi om dat te zien, dat mensen dit feest echt zo omarmen.
0: Krijgt de oogst, ik zeg de hele tijd de Oogstkoningin, ik weet ook niet hoe de grond komt, maar de Oogstkoningin verder nog een metamorfose, of blijft zij ook dan echt traditioneel zoals het al jaren ging?
1: Nee. Op de oproep op de socials is het ook te zien met een foto dat ze ook van de hakken naar de sneakers gaan.
0: Precies.
1: Ja, dus de gala-jurk hebben we niet meer. Het kroontje hebben we niet meer.
0: Ach.
1: De bloemen zal ze niet meer in de hand houden. Dus ze heeft echt wel een andere uitstraling.
0: Ze is even uit 2026 getransformeerd,
1: zeker,
0: zeg maar.
1: Zeker,
0: ja,
1: zeker.
0: Heel goed. Nu zat ik een beetje te denken, hè. Die ondertitel van dit jaar is dus het gezicht van samen thuiskomen. Dat is dus dan de hint naar de oogstkoningin die volgende week vrijdag naar voren stapt, of niet?
1: Ja. Want dat is wel iets waar zij zich heel erg hard voor maakt. Ja.
0: Je mag het nu ook al vertellen, Esther.
1: Nee, helaas.
0: Ik dacht, misschien trap je erin. Dank je wel, hè. En alvast heel veel plezier als ik je niet meer spreek voor volgende week vrijdag.
1: Goed zo, dank je wel.
0: Doei. Ja, de Oogstkoningin. Je kan daar dus de inkopper ook mee afmaken. Kijk dan even op onze Facebookpagina.

0: I'll Find My Way Home op Radio Oost. Tijd voor onze inkopper. Die gaat over, ja, je verwacht het niet, de stoppelhanen.
1: Nee.
0: Ja, het is natuurlijk een mooi verhaal om een inkopper bij te bedenken. De inkopper gaat dus over dat wat je Esther net hoorde vertellen. Stoppelhanen had een naamwedstrijd uitgeschreven voor dus een nieuwe oogstkoningin. Met als verrassende winnaar. De oude naam. Ja, er is dus geen winnaar uitgekomen. Een naamwedstrijd voor helemaal niks, zegt de ene haan tegen de ander.
1: Nou, Herman Rietos zegt bijvoorbeeld, ik ben de eerste, 's morgens vroeg.
0: Ja, dat, ja, oké, okay, ik ben de eerste. 'S morgens, mijn cadeaupas is kapot. Wacht
1: nee.
0: even.
1: Ah, heb je zo hard geslagen?
0: Ja, ik heb dus echt heel hard op die knop geduwd net. Dus zegt de ene haan tegen de ander, Simone Klaasens. Die stoppelhanen, die heeft mooi voor niks krooit.
1: Mooi, naamwedstrijd helemaal voor niks, zegt de ene haan tegen de ander. Saskia Nieuwenhuis, waarom wil jij altijd het hoogste woord?
0: Melissa, zegt de ene haan tegen de ander, heb je hen al gezien? Ze bindt er zo vanaf kukelt dat hen en weer gelopen als een kip zonder kop.
1: Oh, mooi gedaan. Kobi Poutsma, naamwedstrijd voor niks, zegt de ene haan tegen de ander. De voorste wordt zeker niks.
0: Hij is scheffer. Ik heb gewoon weer de oude naam ingestuurd. Er geen haan die ernaar kraait.
1: Deze ook mooi, Rob Dijkhuis. Dit mag geen naam hebben.
0: Leuk zeg. Els Kok, ik weet niet meer. Ik word hier wel kippig van.
1: Simone Klaasens, zegt de ene haan tegen de ander. Die stuppelhanen heeft mooi voor niks kraait.
0: Prachtig. Sonja Bergboer, zegt de ene haan tegen de ander. Hou jou nou eens op te kukkelen.
1: Mooi. Johan Wolbert, na een wedstrijd voor niks, zegt de ene haan tegen de ander. Opstaan is één, wakker worden is twee.
0: Wil je deze nog even laten horen van Ewout?
2: Ene haan tegen de andere. Doedeledoe.
0: Ik dacht, we kunnen in plaats van die kadoempats, kunnen we die ook even doen. Ja. Dat is misschien wel een goed idee. Jij bent...
1: Ik ben... Oh, zijn er nog heel veel over? Volgens mij wel. Waar ben ik eigenlijk gebleven?
0: Ja, Lindsay Nijland bijvoorbeeld. Richie Lubeck, de voorste. Of Sonja Bergpoel, hou eens op met kukken.
1: Ik vind deze ook wel mooi trouwens. Sandra Mulder, zegt de ene haan tegen de ander. Halen ze nu ook oude koeien uit de sloot?
3: Toppers van toen en nu.
4: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top 10.

0: schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1986? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie is al enkele uren met spoed op zoek naar een vermiste vrouw in de omgeving van Borne. Vanaf morgenochtend is het Nationaal Hitteplan opnieuw van kracht in onze provincie. En jarenlang maakte het studententeam van de UT boten die varen op zonne-energie. Maar nu hebben ze een boot gebouwd die vaart op methanol. Het nog duurzamere concept wordt getest tijdens een speciale wedstrijd in Monaco. Dat en meer lees je op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Gaan we nog even naar de weg. Het valt wel mee. 5 minuten bij de grens tussen de Lutte en de Duitse grens. Door de grenscontrole daar. Iets langer sta je in de file op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Bijna 10 minuten. Over 5 kilometer.
17: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
18: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
20: Het is machtig mooi, man!
19: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
20: Je komt de leukste luidjes tegen.
21: Een praatje maakt je dag.
22: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
18: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
23: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
24: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.

0: U luistert naar Radio Oost. Op dit moment hoort u alleen de allerbeste hits, zoals Albert Hammond en On the Train. Ik zou dat dus echt nog een keer super graag doen, hè? Gewoon een keertje omroepen op een station. Ja? Lijkt me echt fantastisch.
1: Het weekend in. Radio
0: Oost, het weekend in. Heb jij nou zelf ook zo'n wens dat je denkt, oh, dat lijkt me echt te gek om te doen? Gewoon een keertje omroepen op een station, of misschien wil je wel de Mind the Step, ja, of Mind the Gap.
2: Hoe zou het klinken dan als jij moest omroepen bij NS?
0: Oh, waar gaan we naartoe? Of hoeveel minuten vertraging? Mag jij eens zeggen?
2: We gaan naar Deventer.
0: We gaan naar Deventer. Vanaf waar?
2: Vanaf Weijen.
0: Vanaf Weijen, oké. Okay, ja.
2: Ja, en dan, de vertraging is er natuurlijk altijd. Mm-hmm. 12 minuten.
0: Attentie, dames en heren. Mag al niet meer, hè?
2: Nee, hier ga je al.
0: Wat moet het nu zijn?
2: Beste reizigers.
0: Oké. Okay. Beste reizigers, de trein vanuit Weijen naar Deventer heeft 12 minuten vertraging. Ik herhaal, de trein vanuit Weijen naar Deventer heeft 12 minuten vertraging.
2: Ik stuur het naar NS.
0: Zoiets, ja. Maar het lijkt me dus heel leuk. Heb je nou zelf een wens waarvan je denkt, ah, deze zomer blijf ik thuis en ik wil graag dat deze wens in vervulling gaat? Je kunt nog meedoen, volgens mij. Kun je nog wensen insturen en dan gaat een van onze leuke verslaggevers met jou die wens laten uitkomen.
2: Zo is het.
0: Wist jij dat Martin, die baas die zeg maar tv maakt, hè, de eindbaas van tv,
2: ja,
0: die wil dus heel graag een keertje omroepen in de kermisattractie. Ja, hij hoort het nu toch niet. Dat is echt superleuk. Ik
2: zie het al voor me.
0: Ja, ik zie dit dus ook helemaal gebeuren. Nou goed, jouw wensen mag je gewoon nog steeds insturen. Kijk even op oost.nl. Daar vind je alles. Wat vinden we daar nog meer, Benjamin?
2: Nou, serieuze zaken. Een urgente vermissing in Born. Hoor je zo meteen meer over. PEC Zwolle ontloopt straf na ongeregeldheden tijdens IJsselderby. Vanaf volgende week ga je later je standaardpost ontvangen. En een profcontract bij Go Ahead voor iemand van 16 jaar.

0: stond op een cd'tje wat ik volgens mij als allereerste heb gekocht. The Fugees en Killing Me Softly. Ja, het is ontzettend nostalgisch, maar ik vind dit zo ongelooflijk lekker.
1: Het weekend in.
0: Het is vakantie, maar het is ook weekend. En dat betekent misschien wel lekker feesten tot diep in de nacht. Heb jij dat ooit gedaan, Benjamin?
2: Zeker wel, maar dat is al een tijdje geleden, hoor.
0: Ja, het gebeurt ook steeds minder bij poppodia. Aantal bezoekers van clubnachten nam vorig jaar af, blijkt uit cijfers van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Een van die poppodia die staat natuurlijk in mijn mooie Zwolle is Hedon. Erik is daar hoofdprogrammeur. Hey Erik, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe kan dat eigenlijk dat het zo ongelooflijk slecht gaat?
3: Ja, wij zagen vorig jaar ook in één keer een dip in de bezoekers van ons nachtprogramma. En ja, wij denken dat het een soort samenstelling is van allerlei problemen. Gewoon dat tickets duurder worden, dat horeca duurder is geworden, vervoer. Dat mensen andere keuzes maken qua vrije tijdsbesteding. En dat er gewoon, ja, dat bezoekers gewoon scherpere keuzes maken. Mm-hmm. En misschien wel naar dat Ziggo Dome concert gaan of naar dat festival, maar daardoor geen of minder geld over hebben voor een clubnacht.
0: En dus maak je de clubnacht goedkoper, Erik, denk ik dan?
3: Nou, dat hebben we. We hebben al een tijdje een soort van jong tickets, Hedon. Dus voor mensen die studeren of die een kleinere portemonnee hebben. Ook onze activiteiten, die hebben we nu. We hebben bijna 20 activiteiten die gratis te bezoeken zijn. Dus daar werken we echt al aan. Ja,
0: dat is al best wel goed te doen. En toch trokken jullie minder bezoekers. Hoe erg is de situatie?
3: Nou, je moet praten over 14%. Dus het is niet heel dramatisch.
0: Nou, als er 14% van mijn salaris afgaat, Erik. Ik weet niet, maar dan moet ik verhuizen.
3: Nou ja, gelukkig zijn wij zijn een poppodium en kunnen we wel snel weer bijsturen. Kijk, wat we gezien hebben is ook wel dat. En dat is met name waar ik me wel een beetje zorgen om maak. Dat, kijk, alle commerciëlere en populairere feesten die liepen wel gewoon goed. Maar wat meer niche-achtig of waar het gaat om nieuw talent. Ja, daar lieten mensen hun gezicht minder zien. En dat hebben we natuurlijk als cultureel podium wel nodig. Dat er een soort doorstroom is ook van, ja, wie staat er bij ons over 10 jaar op het podium? En daar zit nu een soort stok in van, ja, mensen zijn niet meer zo heel benieuwd naar de nieuwere dingen, maar gaan nog wel goed op gewoon goede concepten.
0: Ja, precies. Want ik zie inderdaad, als ik even naar jullie website ga, dat er 90s Now is. Kijk, daar ga ik ook heel goed, eerlijk gezegd, op een vroeg zat. Ik ben 36, dan vind ik het ook lekker dat een feestje gewoon afloopt.
3: Ja, en dat is altijd ramvol. En dat verkoopt alweer tickets voor oktober. Dus daar maken we ons ook niet druk om. Maar ja, we zijn natuurlijk niet alleen maar voor dat. We hebben ook gewoon echt een cultureel nachtleven, zeg maar. Met opkomende DJ's, met techno. En je ziet gewoon in dat soort niches zagen wij gewoon een terugloop. En hebben we toch een beetje meer van dat soort programma moeten schrappen om, nou ja, in 2026 wel weer gewoon voortvarend te gaan.
0: Ja, precies. Is het nou, dat klinkt ongelooflijk belerend van mezelf. Ik voel mijzelf ook een hele oude vrouw nu ineens, Erik. Maar heeft het iets te maken met de socials? Dat mensen toch minder aandacht hebben, minder geïnteresseerd zijn, alles in de eigen bubbel en zo moet zijn?
3: Misschien wel. Maar wij zien ook wel gewoon voor kleine zaalshows, zeg maar, dat het steeds moeilijker is dat. Ook die ticketprijzen zijn gewoon relatief duur geworden. Ik weet nog wel dat ik voor 8 euro of zoiets in Bovendal Paradiso ging zien. Maar die prijzen zijn tegenwoordig ook al 20 euro. Dus je gaat wel 3 keer achter je oren krabben van, ga ik dit nou uitgeven? Of voor iets wat ik niet echt ken. Mm-hmm. Dus de markt heeft ook wel iets te doen. Dat het zit gewoon aan het plafond. En dat laten deze cijfers ook wel zien. Van hoe lang is dit nog houdbaar?
0: Precies. Ja. Nou, begreep ik ook, Erik. Klein inkijkje in je privéleven. Dat jij speciaal voor het belletje op Radio Oost nog heel even gewacht hebt om het terras op te gaan.
3: Ja, klopt. Ik sta bij Hedon, bij de achterdeur. Met mijn fiets in de hand.
0: Oh, wat erg,
3: ja,
0: Erik.
3: Ik voel me toch ook een beetje een ambtenaar. Want het is 4:20.
0: Ja, precies.
3: Maar ik ga wel zo lekker het terras op, ja.
0: Heel goed. Voordat ik je loslaat, plug nog eventjes bij ons wat er ook alweer einde van het jaar bij jullie te vinden is, want dat is ongelooflijk tof.
3: Ja, daar zijn we heel blij mee. Dat is Razorlight.
0: Ja, dit is echt heel tof. Voor mensen die nu denken, wat is dat ook alweer? Praat jij eens even bij?
3: Razorlight is een band met hits bekend als America en In The Morning en dat mooie, vette album. Dat is nu 20 jaar oud. Ja, dat zullen ze integraal gaan spelen in Hedel.
0: Wow,
3: en ze doen maar een paar clubshows, drie of zo.
0: Echt, echt, echt te gek. Erik, duik dat terras op. En dankjewel, hè, dat je nog even gewacht hebt op mij.
3: Ja, fijn weekend.
0: Voor jou ook. Doei.

0: Ze treden eind dit jaar op in Hedon America. Razor Light hoorde je hier op Radio Oost. Ik weet niet, voor mij staat hij niet in Hedon. Ik heb hem niet kunnen vinden. Hij stond wel afgelopen woensdag op het Avro Tros muziekfeest.
1: Op het plein?
0: Op het plein.
1: In Zwolle.
0: In Zwolle. En het dak, ja, bleef erop.

0: hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Yeehaw! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: Het is bijna 6:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie is al enkele uren met spoed op zoek naar een vermiste vrouw in de omgeving van Borne. In een laatste update geeft de politie aan dat de vrouw van 30 zich vermoedelijk verplaatst met een zwarte driewieler met voorop een kleine krat en achterop een grote krat. De vrouw heeft een lichte huidskleur en blond haar dat ze in een staart of knot draagt. Ze heeft een slank postuur en is gekleed in een pantenprint trui met daaronder een oranje-bruine top. De vrouw is voor het laatst gezien in de wijk Stroomesch. Mensen die de vrouw zien of tips hebben worden gevraagd 112 te bellen. PEC Zwolle wordt niet gestraft voor de ongeregeldheden rondom de IJsselderby van eind vorig seizoen tegen Go Ahead Eagles. Supporters van PEC droegen toen gezichtsbedekkende bekleding en er werd vuurwerk afgestoken. Het uitvak werd ontruimd en de aftrap begon 1,5 uur later. Volgens de aanklager Betaald Voetbal heeft PEC het maximale gedaan, onder andere qua maatregelen achteraf tegen de betrokken supporters. Zo zijn er al 18 stadionverboden uitgedeeld. PostNL bezorgt standaard post vanaf volgende week niet meer binnen 1 dag, maar binnen 2 dagen. PostNL wil op termijn nog meer tijd van de overheid om de post te bezorgen. Het bedrijf wil er 3 dagen over kunnen doen. En dat heeft ook gevolgen voor de bezorgers, zegt PostNL.
12: Excuus. Hij zit
13: geen
12: hier.
13: Geen probleem.
12: Wacht even. Ja, dat heb je wel vaker met de post. Verkeerd bezorgd.
14: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
13: Rouwpost en medische post wordt nog wel binnen één dag bezorgd. Volgens PostNL is de hoeveelheid post de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. En dat wordt nog elke jaar meer. En Go Ahead Eagles heeft Thomas Hulleman zijn eerste profcontract aangeboden. De doelman van 16 jaar komt over uit de academie en tekent voor 3 jaar. Hulleman hoopt op een mooi seizoen waarin hij zichzelf verder kan ontwikkelen. Hij vindt het geweldig om deel uit te maken van de eerste selectie. Hulleman maakt

0: En ik vond het heel zielig. Mogen wij een jas aan? Nee, het wordt heel warm, sjaal, zegt Grita. Ja, dus nee, je mag geen jas aan. Nee,
1: ja, in de tweede ochtendhelft kwam het goed. Toen zijn ze ontdooid.
0: Dat is zeker waar, ja.
1: Gelukkig.
0: We hebben wel een beetje gek verloop gehad inderdaad van de dag.
1: Ja, het is steeds die Noordzeebewolking die met zo'n noordelijk windje dan 's nachts weet binnen te dringen. Terwijl die overdag eigenlijk wordt verdampt door de hoeveelheid zoninstraling. En als de zon straks weer onder is, dan zie je langzaam dat die bewolking weer onze kant op kruipt. Hij is blijven hangen, zeg maar, boven de Duitse Waddeneilanden en ten noorden van de Duitse Waddeneilanden. En vannacht gaat het weer terugkruipen. Op dit moment hebben we kleine stapelwolkjes, veel zon. De kleine stapelwolken gaan eruit. De zon is erbij en als de zon dan ondergaat, dat is rond 9:30... dan is het nog steeds, denk ik, 22 tot 24 graden ongeveer vanavond.
0: Nou, dat is best wel lekker. Zwoele zomernachten, zoals Rutger van Barneveld zou zeggen.
1: Ja, een zwoele zomernacht, dan gaat je op 14, 15 op het dieptepunt. En op het dieptepunt dan ook wel weer die wolkenvelden uit het noorden. En morgenochtend op veel plekken, misschien niet overal, maar op veel plekken in Overijssel, dus weer dat bewolkte begin. Eigenlijk wel lekker eventjes de kilte voordat de zon er weer bij komt. Want de zon komt er snel bij. Er komen een paar stapelwolken. Dat gaat met moeite om die te vormen. Die gaan er in de loop van de middag ook weer uit. Die worden eigenlijk uitgedrukt door het hoge drukgebied. En het wordt 28 tot 30 graden. En dat soort temperaturen zijn er ook op zondag. Dan beginnen we waarschijnlijk zonnig en blijft het zonnig. En ja, weinig wind steeds, maar uit de noordelijke hoek. En die noordelijke hoek zorgt in ieder geval voor dat het wel zeer warm tot heet is, maar niet verschrikkelijk heet.
0: Oh, nee, niet zo klammig dat je helemaal uit je bed drijft. Dat.
1: Nee, dat zit er gelukkig niet in. Ook fijn. Niet voor volgende week, want het blijft er gewoon hoog, die temperatuur. 30 is op de thermometer maandag, dinsdag, woensdag, mogelijk ook donderdag. Dus en zonnig en droog. En die nachttemperaturen die gaan wel langzaam wat omhoog. Maar het wordt niet zo klam en klef naar het zich laten aanzien als de vorige hittegolf.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk heeft Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten gewoon compleet ongelijk. Het is wel zwoel. Maar
1: ja, wanneer is die zwoel? Hè? Of is klam. Als je helemaal gestoord wordt, is het dan ook nog zwoel?
0: Nou, als plakt vind ik het niet zwoel. Maar goed, daar kunnen we het een andere keer over hebben.
1: Daar zit wel een brandbreedte omheen.
0: Zeker. Grita, dankjewel. Goed weekend.
1: Alsjeblieft, jullie ook. Doei.

0: De Goo Goo Dolls en Iris. Zometeen hoor je de vrouw die, waarvan lang werd gedacht dat ze ook een beetje popperig deed. Britney Spears, Baby One More Time, heb ik voor je klaarstaan. Nou, waarom moet je nou lachen?
1: Ja, je bent zo gewoon stil opeens. Je was klaar met praten en toen bleef je stil. En ik
0: ja,
1: van,
0: nou, ik dacht, grappig. Denk er zelf maar iets bij wat je ja, ervan precies. Vindt. Britney Spears, ja. We hebben vandaag dus, klein zijwegje. We hebben vandaag op de redactie eens even gekeken wat zij dan dus allemaal op de social media zet. Nou, ik was echt bang dat ik geblokt zou worden door de IT.
1: Oh ja?
0: Ja, dat is echt niet normaal. Er zijn echt vrouwen die zichzelf voor... die met meer kleren aanstaan op
1: 18
0: internet.
1: 18 plus.
0: Ja, echt. Nou, vrij bijzonder. En ook vind ik dat wel erg triest. Van tieneridool naar... Nou ja.
1: Ja, veel te jong beroemd geworden natuurlijk. Dan krijg je vaak van zulke bijzondere verhalen. Ja.
0: Ja. Hebben we eigenlijk een kindster? Nee, we hebben wel veel kindsterretjes echt. We hebben Thomas Berg, maar Thomas Bergen gaat hartstikke goed.
1: Ja, die gaat weer hartstikke goed.
0: Ja, een klein dippie.
1: Ja.
0: Klein dippie gehad. Maar gaat nu weer hartstikke goed. Dat kunnen we niet zeggen over Britney Spears.
1: Gaat het heel slecht met haar dan?
0: Nou, het gaat niet heel goed. Ik weet niet of je wel eens een fotootje hebt gezien van Britney Spears.
1: Ik heb geen Insta meer.
0: Oh nee, dat is ook zo. Ja, ik kan me niet voorstellen dat jij Instagram helemaal
1: nee,
0: verwijderd.
1: Nee, ik heb Instagram nog wel.
0: Nee, want jij wordt namelijk gedm'd door Snoop Dogg. Kijk, er zijn heel veel mensen die ik krijg een berichtje over een parkiet. Maar jij krijgt gewoon een berichtje van Snoop Dogg.
1: Ja.
0: Ja, en dan zeggen mijn Instagram is verwijderd. Ja
1: nee,
0: hoor.
1: Nee.
0: Ja. Goed. Zullen we naar de inkopper?
1: We gaan naar de inkopper.
0: Ja, leuk, gezellig. Inkopper gaat namelijk over een haan. De stoppelhanen. Ja, eigenlijk is dat een oogstfeest, hè? In Raalte. Voor de oogstkoningin zochten ze een nieuwe naam. Ze hebben echt hun best gedaan. Poeh, het was echt heel ingewikkeld. Dus zij zeiden... En de nieuwe naam voor onze oogstkoningin is... De oogstkoningin. Ja,
1: wow.
0: Ze hebben gewoon de oude naam behouden. Naamwedstrijd voor niks dus. Zegt de ene haan tegen de ander...
1: Deze van Jan Zandbergen bijvoorbeeld. Ik snap er geen bout meer van.
0: Cor Visser, zegt de ene haan tegen de ander. Ik ben compleet van de leg.
1: Anja Trooster-Bultman, zegt de ene haan tegen de ander. Al kraait de haan Victorie. Het zal je geen windeieren leggen.
0: Draai maar als een haan op een toren. Waai met alle winden mee. Dat is toch een liedje, Jolanda? Mooi.
1: Wow, heel mooi, ja. Ricky Jonkman heeft ook een leuke, zegt de ene haan tegen de andere. De haan moet altijd koning inkraaien.
0: Agnes Rijmert, 8 seconden in ieder geval proberen. Maar de oogstkoningin blijven we traditioneel eren.
1: Mooi, Kobi Poutsma, naamwedstrijd voor helemaal niks, zegt de haan tegen de andere. De voorste wordt zeker niks.
0: Charol, eerst was ik al verzeild geraakt in een MeToo-affaire... omdat ik zei dat de buurvrouw een lekker kippetje was. Een van ons dacht gebakken te zitten, maar is achteraf de gebraden haan.
1: Rob Wilmink zegt de ene haan tegen de ander... een goede haan, die is niet vet. En een heel schoere jongen, zo is het maar net.
0: Rob, wat, daar krijgt geen haan meer naar.
1: Ida Beukers, een betere naam is ook niet te bedenken.
0: Gert de Kleine, wat een schijnvertoning, dat mag geen nieuwe naam hebben.
1: Gert-Jan Bakker, kukkelekuur, wat een wedstrijd, mooi van de jury.
0: Gert de Kleine, oude liefde, roest niet.
1: Zina Hutten, zijn haan moet altijd koning kraaien.
0: Charissa Mensing, kukkelekuur, daar krijgt geen haan naar.
1: En ik had natuurlijk maar één... De winnaars.
0: Ja, maar eerst nog even als je denkt, wat zijn ze daar aan het doen bij Radio Oost? Ze zijn helemaal gek geworden. Ja, die inkopper die komt van Ewout. Dat geluidje wat je de hele tijd tussendoor hoort. Even luisteren.
2: Ene haan tegen de andere.
0: Precies. Dus.
1: Veel mooie audio te danken aan hem.
0: Zeker, ja, zeker weten. Kan inderdaad maar één iemand de winnaar zijn. Als je telefoon overgaat en je hebt meegespeeld met de inkopper... dan wel op Facebook, dan wel via de WhatsApp... Neem dan even op.
1: Ja, want als je het niet doet...
0: Dan win je niks.
1: Zo simpel is het.
3: Hallo?
0: Hey Rob, met José en Benjamin van Radio Oost.
1: Hey.
3: Hallo dan.
0: Hallo Rob.
3: Daar had ik helemaal niet meer op gerekend, maar dan ben ik op visite. Maar dat maakt niet
0: uit. Oh, je bent op visite. Wat leuk. Ja. Waar ben je op visite?
3: Ik ben op visite bij een oude buurvrouw van ons.
0: Oh, wat leuk. Ja. Heeft ze hanen, Rob? Heeft ze hanen?
3: Ja.
0: Heeft zij hanen? De buurvrouw heeft een haan.
3: Nee, die heeft geen haan.
0: Oh, ik denk al, waar gaat dit nou weer naartoe? Maar je hebt wel iets ingekopt over een haan.
3: Ja, dat klopt.
0: Weet je nog wat het was?
3: Nee.
0: Nou, Benjamin gaat je een beetje helpen. Benjamin was... Oh ja, ja, je bent helemaal kukulukuk. Ja, precies. Vertel, Benjamin, wat was ook alweer de inkoppen van Rob?
1: Naamwedstrijd voor niks, zegt de ene haan tegen de ander. Dit mag geen naam hebben.
3: Ja, precies. Dat klopt.
0: Dat klopt wel, hè? We vinden het zo'n leuke inkopper dat we je graag een prijzenpakket opsturen.
3: Ah, hartstikke fijn, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Nou, hoe heet de buurvrouw eigenlijk?
3: Hoe heet de buurvrouw? Hier is de buurvrouw.
0: Oh, hier is de buurvrouw. Oh, buurvrouw. Nou, dat is gezellig.
3: Ja. Je bent over Radio Oost. Oh, ah, nee, ik wil niet op Radio Oost.
1: Je bent nu toch al live.
0: Oh, ze wil niet, Rob.
3: Nee,
0: dat is niet een goede beurt. Nou goed, misschien kan je nog een prijzenpakket iets er even een beetje mee delen, weet je wel?
3: Ja, die weer.
0: Ja, precies. Nou, Rob, fijne dag. En blijf nog even aan de lijn, noteren we nog even je adres.
3: Ja, ga ik doen.
0: Oké, doeg.
3: Dankjewel, doeg.
0: Oh, wacht even. Doeg.

0: It's Anne Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. Ga jij doen? Ben je min dit weekend?
1: Nou, kijk, je verwacht er soms niet van mij.
0: Nee, ja?
1: Maar je weet het wel van mij, dat ik soms wel van vechtsport hou.
0: Ja.
1: En ik ga dit weekend even naar een wedstrijd kijken van een grote vechter die weer terugkomt na heel veel jaar. En daar kijk ik heel veel naar uit.
0: Welke vechter dan?
1: Conor McGregor.
0: Is dat die Ier?
1: Dat is die Ier, inderdaad.
0: In Overijssel?
1: Nee, ik ga er niet naartoe, maar ik ga wel even een streampje kijken.
0: Oh ja, oké. Okay,
1: daar kijk ik heel erg naar uit, daar heb ik zin in.
0: Ben je niet van de Jack Pauls?
1: Nee, ik ben niet van het boksen, het kickboksen kijken, wel het doen. Maar ik ben dan meer van de UFC. Dan mogen ze ook op de grond mogen ze doorvechten. Dat vind ik toch net iets spannender.
0: God, ben je toch ook een man met veel verborgen dingen. Het verbaast me er altijd over. Hey, mij hoor je morgen weer en zondag met Weekend Overijssel. Heel veel zin in. Zondag natuurlijk weer met het 12 letterwoord. En morgen gaan we ook dingen doen.
1: Gezellig. Leuk.
0: Ja, ik weet het wel. Alleen, wacht toe nou. Ik weet het wel. Waar is het nou gebleven? Ja. Oh, hier. Ja, zie je wel. Onze we zijn in festival in Steenwijk natuurlijk.
1: Oh ja, en bij Lil Hill.
0: Wat zeg je?
1: Lil Hill Festival.
0: Bij het Lil Hill Festival. Ga ik weer bellen met de organisatie, denk je?
1: Leuk, ja, dat denk ik wel.
0: Denk het ook, ja. We gaan ook even bellen met Watermolen Bels. Want daarover is natuurlijk echt goed nieuws te melden. Er is een open imkerijdag. Er is nog trekkertrek. Met andere woorden, echt genoeg te doen.
2: Hé, hey, maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.
0: Leuke plaat dit. Zouden ze misschien ook eens in de ochtend moeten draaien?
1: Ja, vaker ook. Vaker,
0: leuk,
1: ja.
0: Leuke plaat. Dit is die gast uit Zwolle,
1: oh,
0: toch?
1: Ja.
0: Het is Pons Hurry!
3: Het was een lange week, maar ik weet dat de toekomst naar me lacht. En ik leef met de

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
3: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
14: De Ommerbissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommerbissing, een mooie zomer voor iedereen.
15: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Radio Oost, thuis in Overijssel.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
1: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
8: Radio Oost, thuis in Overijssel.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
11: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Radio Oost, thuis in Overijssel.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Spanje heeft zich door een 2-1 zege op België geplaatst voor de halve finales van het WK. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar werd kort voor tijd in Spaans voordeel beslist door Miguel Merino, die een grote fout van invalkeeper Senne Lammens afstrafte. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. En bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Tot besluit het weer nog. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zon, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Morgen is het 25 jaar geleden dat Herman Brood van het Hilton in Amsterdam sprong. Ik keek vandaag nog even naar die bijzondere aflevering van Villa Velderhof met Brood en majoor Boshart. De scène waarin de majoor Brood na zijn bad afdroogt is natuurlijk legendarisch geworden. Maar nog veel mooier vond ik hun gesprek over het geloof. Dus jij bidt nooit? Vroeg de majoor met hoorbare verbijstering. Nee, zei Brood, vriendelijk maar stellig. Hij geloofde nergens in. Ik hou me alleen maar vast aan wat ik kan vasthouden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zuid-Europa wordt ook dit jaar geteisterd door natuurbranden. En voor de tweede keer vertrok een grote groep Nederlandse brandweerlieden naar Spanje om daar van hun Spaanse collega's te leren hoe je zo'n bosbrand moet bestrijden. Ik praat straks met een van hun. Hij is een van de grote sterren van dit WK, Kylian Mbappé. Ook gisteravond was hij weer onmisbaar voor Frankrijk. Maar Mbappé is meer dan een getalenteerde voetballer. We houden hem zo dadelijk nader tegen het licht. We bespreken de laatste dag voor de zomerstop van de corona-enquête. En om 11:55 hebben we het over de merkwaardige politieke spelletjes die Nigel Farage speelt nu in zijn eigen kiesdistrict. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 10 juli.
2: Tranquila. Een man kalmeert zijn vrouw terwijl een vlammenzee aan de horizon de lucht oranje en rood kleurt. De schrik zit er goed in Zuid-Spanje. Deze Vlaamse eigenaresse van een bed and breakfast wist ter nauwernood aan het inferno te ontsnappen.
3: We zijn echt moeten gaan vluchten. Dat zou ik gewoon als die vlammen opgaan. We zijn net op tijd kunnen vluchten.
2: 12 mensen zijn tot nu toe omgekomen. Onder wie 4 mensen in een auto. Vermoedelijk Britten.
4: Britannico, no? Porque por el coche.
2: Het stuur van hun auto staat namelijk aan de rechterkant. Vluchten deed je met gevaar voor lijf en leden, volgens deze Brit.
5: We only just escaped the fires last night. And yeah, it was quite terrifying, really.
2: In eigen land verscheen oud-zorgminister Hugo de Jonge voor de enquêtecommissie Corona. Hij gaf toe dat zijn uitspraken tijdens de coronapandemie soms wat kort door de bocht waren.
6: Ik heb zeker uitspraken gedaan waarvan ik weet dat die stevig binnenkwamen bij mensen.
2: Maar hij zou het een volgende keer weer zo doen.
6: Een minister van Volksgezondheid kan geen Zwitserland zijn, kan niet neutraal zijn, kan niet denken, joh, kijk maar wat je doet.
2: Mogelijk dat een ander mysterieus virus zorgt voor meer longontsteking in de buurt van geitenboerderijen.
7: Zelfs de wetenschappers die discussiëren nog. En ja, voor mij als simpele boer wordt het dan wel heel lastig om daar iets van te vinden.
2: Het kabinet nam het besluit dat er in een straal van 500 meter rond zo'n boerderij niet meer gebouwd mag worden. Die maatregel is te rigoureus, vindt deze boer. Er is volgens hem niks bewezen.
8: Hoe zou je mij zien als mens dat ik daar mijn gezin of onze medewerkers aan blootstel?
2: Deze buurtbewoner is juist blij met de maatregel.
9: Je weet dat het gevaarlijk is. Dus dan moet je soms draconische maatregelen nemen. Dus ja.
2: Een opmerkelijke vondst in het Hunnebedcentrum in Borger. Daar is een diamant teruggevonden die 18 jaar geleden werd gestolen uit het Natuurmuseum in Groningen.
10: Deden ze een van de kisten open en dachten, hé, maar dat is gek, dat hoort hier helemaal niet.
2: En dus werd er maar even contact opgenomen met de oud-conservator.
10: En zei, ja, verdomd, dat is hem. Dat is de diamant die gepikt is 18 jaar geleden.
2: Als laatste toch nog even naar onze zuidenburen. Niet vanwege het WK, maar omdat daar over een jaar een tolvignet nodig is als je over Belgische wegen wilt rijden. Deze Belg vindt dat terecht.
11: Omdat we een echt doorrijland zijn. Heel Europa passeert door Vlaanderen.
2: Maar Nederlanders hebben daar toch een andere kijk op.
12: Ik vind dat wel heel bijzonder, want ze mogen dan wel een keer wat aan de wegen gaan doen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Michiel van der Velde.
13: Het kabinet zet vol in op het werven van kennismigranten, kopt het FD. Vooral migranten die veel economische waarde toevoegen zijn welkom. Ze moeten zich vooral bezighouden met AI, het klimaat, defensie en de medische wetenschap.
2: De plannen zijn radicaal anders dan de plannen van het kabinet Schoof. Dat wilde juist minder studenten en werkenden uit het buitenland. En toch is niet iedere werkende migrant welkom. Wie weinig bijdraagt aan de economie, mag van het kabinet wegblijven. Het verbod op uitzendkrachten in de vleessector is daar een voorbeeld van.
13: Nog steeds zitten duizenden zeelieden vast in de straat van Hormuz. In gesprek met een van hen merkt NSC dat de wanhoop nabij is. De Indiase werktuigkundige zit al 4 maanden vast op een zeetanker van de Iraanse schaduwvloot. En hij kan geen kant op.
2: Een brief aan zijn werkgever haalde niets uit. Sterker nog, er kwam geen reactie. En nu het geweld tussen de VS en Iran weer oplaait, verliest hij de hoop. Hij zegt bezorgd te zijn. Zeker nu hij de bruiloft van zijn enige zus dreigt te missen.
13: Terwijl het kabinet roken en vapen steeds minder aantrekkelijk maakt voor jongeren, heeft uitgerekend die groep weer iets nieuws gevonden, schrijft de Telegraaf. Het gaat om snus, nicotinezakjes met zoete smaakjes en stoere namen.
2: Wereldwijd wordt het gebruik van snus steeds populairder. Een longonderzoeker noemt dat zorgelijk. Het is erg verslavend en door de nicotinepiek kunnen jongeren overgeven of zelfs een epileptische aanval krijgen.
13: Een vakantie naar Afghanistan ligt niet voor de hand. Zeker niet voor een vrouw. Maar Trouw sprak met een Afghaanse die het wel promoot. Ze zegt dat er in het land best wat mogelijkheden zijn. Daarom organiseert ze vakantietochten die langs plekken voor vrouwen gaan.
2: Vrouwen die een restaurant runnen, op de markt hun spullen verkopen of naar een exclusief vrouwenpark gaan, het wordt allemaal bezocht. Wel onder streng toezicht van een man als begeleider. Toch stoort dat de organisator niet. Ze wil vooral een ander beeld van het land laten zien.
13: De afgelopen 2 maanden gingen er bijna 400 mensen op vakantie in Afghanistan. Onder hen een groep influencers die het vooral voor de stoere plaatjes lijkt te doen. Een kiekje waarop je het geweer van een Taliban-strijder mag vasthouden scoort ongetwijfeld veel likes.
2: Het Nederlands Dagblad duikt in de nieuwste Amerikaanse complottheorie. Al wekenlang zijn er geruchten dat de populaire senator Mitch McConnell is overleden. Een maand geleden belandde de Republikein van 84 in het ziekenhuis en sindsdien zwijgen zijn woordvoerders.
13: Toch wordt langzaam duidelijk wat er gebeurd is. Buren van de senator zeggen dat hij met een ambulance is afgevoerd en zelfs is gereanimeerd. Sinds dat wereldkundig werd, doen andere senatoren er alles aan om die geruchten te ontkennen. De ene na de andere beweert nog interessante gesprekken met McConnell te hebben gevoerd. Op sociale media is dan ook regelmatig te lezen: ben ik dan de enige Amerikaan die niet met McConnell heeft gesproken?
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Rosalía, La Perla. In Zuid-Spanje woedt op dit moment de dodelijkste bosbrand in meer dan 20 jaar. En ook elders in Europa laaien natuurbranden op. Door klimaatverandering komen zulke branden steeds vaker voor en worden ze ook steeds heviger. Voor het tweede jaar op rij vertrekt een groep Nederlandse brandweerlieden daarom in de zomer naar het Spaanse Catalonië. En daar leren ze hoe je moet omgaan met het natuurverschijnsel dat grillig, snel en nauwelijks voorspelbaar is. Edwin Kok is landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Woensdag gaat de eerste groep van 20 naar Spanje. Later volgt nog een groep. Wat maakt Catalonië zo'n interessante leerschool voor de brandweer?
1: Nou ja, Catalonië geeft ons een klein beetje een inkijkje in de toekomst die wij ook in Nederland zullen gaan meemaken op het gebied van natuurbranden. Men heeft daar nu sinds een jaar of 30 een zeer gespecialiseerde natuurbrandbestrijdingseenheid. En we zien ook dat de branden die nu in Catalonië zijn mogelijk in de toekomst ook meer naar het noorden op zullen rukken. En daarom willen we ook ons voorbereiden op de omstandigheden die ze daar nu al meemaken. Ja,
0: u bent al een keer meegeweest. Hoe verloopt zo'n reis?
1: Ja, dat is indrukwekkend. Wij zaten vorig jaar in Galicië, dus in het noordwesten. Catalonië ligt natuurlijk het noordoosten van Spanje. Mm-hmm. En toen werden we wel geconfronteerd met branden. Ja, die gaan we in Nederland nooit meemaken, van tienduizenden hectares. Ja. Ja, dat was echt wel een hele bijzondere gewaarwording om daar onderdeel van te zijn.
0: En wat doen die Spaanse brandweerlieden dan bij dat soort natuurbranden? Wat doen ze anders dan wat wij in Nederland doen?
1: Nou, de Spanjaarden werken op een wat andere manier. Dus zij gebruiken andere gereedschappen. Zij werken veel minder met water. Dus ze doen bijvoorbeeld heel veel in het weghalen van de vegetatie. Maar wat zij vooral heel goed doen is het plannen van branden. En dat klinkt een beetje gek, hè? In Nederland is dat ook. Wij gaan als brandweer naar een brand en dan maken we hem uit en dan gaan we terug naar de kazerne. Ja. Maar wat ze in Spanje al zien en wat we ook de afgelopen tijd in Nederland steeds vaker zien, is dat die branden dagen of misschien wel weken kunnen gaan duren. En dan betekent het niet dat je er even naartoe gaat en die vlammen uitmaakt en dan weer naar huis gaat. Dat betekent dat je echt moet gaan kijken wanneer zijn de omstandigheden nou goed om zo'n brand te kunnen bestrijden. Want op sommige momenten kunnen we als brandweer ook gewoon niet zoveel beginnen. Dat hebben we eind april natuurlijk ook gezien bij die hele grote branden die toen in Nederland woeden. Dus dan moet je gaan kijken, wanneer kunnen we wel iets doen? Hoe zorgen we ook dat we die eenheden beschikbaar hebben op de momenten dat dat we kans hebben als brandweer om op te treden? Ja, en dat kunnen we echt wel leren van onze Spaanse collega's.
0: En wat hebt u concreet meegenomen van wat u zag?
1: Nou, wat wij vorig jaar al gezien hebben is in Galicië meerdere hele grote branden tegelijkertijd. En dan moet er een keuze gemaakt worden, waar ga je welke eenheden inzetten? Ja. En wat onze collega's daar toen ook zeiden, en wat we ook al weten van de samenwerking die we al een jaar of 5 met Catalonië hebben, is dat ze zeggen, probeer nou de nieuwe branden die ontstaan klein te houden. Want als je die ook groot laat worden, als je al je capaciteit inzet op die branden die al heel erg groot zijn, mm-hmm. Ja, dan worden die nieuwe branden ook klein of groot, omdat daar geen capaciteit meer voor beschikbaar is. Dus dat hebben wij dit jaar ook in Nederland gedaan. Daar hebben we op een gegeven moment gezegd, we gaan er hoe dan ook voor zorgen dat iedere nieuwe natuurbrand die ontstaat, dat we daar meteen maximaal op in kunnen zetten. Zodat die niet ook groot worden en onze problemen dus nog verder gaan opstapelen.
0: En desnoods laat je die grote dan maar even wat doorwoeden.
1: Ja, en dat zijn hele lastige keuzes, hè. En gelukkig hebben we in Nederland niet voor de keuze gestaan dat we dan moesten kiezen of we een camping of een woonwijk opgaven. Maar dat zijn wel de keuzes waar ze in Zuid-Europa nu al wel voor staan, hè. Laten we een dorp A afbranden met 100 huizen om dorp B met 1000 huizen te kunnen beschermen. Ja, dat is een verschrikkelijk lastige keuze. Maar op het moment dat je met zulke omstandigheden te maken hebt en met een schaarste aan materieel, ja, dan moet je dit soort keuzes maken.
0: Ja, en wat voor factoren spelen er dan nog meer bij zo'n triage? Want dat is eigenlijk wat je doet.
1: Ja, dat is natuurlijk een analyse van wat zou die brand kunnen doen. En dat is wat de basis is van het optreden van de Catalaanse brandweer. Die maken altijd een inschatting. Wat zou deze brand kunnen doen? Mm-hmm. En wat wil de brand doen? Dat klinkt een beetje gek. Maar we weten dat als een brand onderaan een berghelling zit, dat die altijd bergop zal willen lopen. Dus zij proberen te voorspellen wat zo'n brand dan gaat doen. En daar kan je dan op inzetten. Dus dan zullen ze ook zeggen, als zo'n brand bergop gaat, dan gaan wij niet op die helling iets doen. Want dat is eigenlijk onmogelijk voor de brand om op te treden. Maar dan gaan we juist proberen bovenaan die helling die brand op te wachten om hem dan daarin te kunnen grijpen.
0: Maar ja, als je dat dorpje op die helling woont, ben je daar niet mee eens, denk ik.
1: Nee, en dat zijn verschrikkelijk lastige dingen. En dat is waarom we ook in Nederland al een tijdje zeggen, het gaat niet alleen over de bestrijding van natuurbranden. Bij dit soort extreme, snel ontwikkelende, hele intense branden is het bijna onmogelijk om die te bestrijden onder de verkeerde omstandigheden. Dus dat zit ook echt in preventie, in landschapsinrichting, in dat mensen die in dit soort gebieden wonen ook zelf weten wat ze kunnen doen, hè. Dus ja, als je dan de takken van je bomen op je dak hebt liggen, dan is het ook een beetje vraag om problemen in dit soort situaties.
0: Ja, voorkomen is natuurlijk ook met branden altijd beter dan genezen. Wat doet Spanje op dat vlak?
1: Ja, er zijn enorme ontwikkelingen. En in heel Zuid-Europa is de transitie steeds meer gaande van dat heel agressief bestrijden van branden naar proberen aan de voorkant. Hè, dus in preventie maatregelen te treffen. Mm-hmm. En daar worden allerlei interessante dingen voor gedaan. In Catalonië is bijvoorbeeld een van de projecten die ze doen, is het terugbrengen van wijnvelden in de natuur. Die waren door de loop der jaren heen een beetje verlaten. Hè. Daar was weinig winst uit te behalen. En wat ze nu doen, is proberen actief te stimuleren dat die wijnvelden weer gebruikt worden. Omdat dat een soort natuurlijke barrière in het landschap is. Hè. Wijnvelden branden niet. Dus daar kan de brandweer ook vanuit optreden. En tegelijkertijd is dat ook nog eens heel interessant vanuit de ecologie. Want daar kunnen bepaalde roofvogels kunnen in dat open gebied weer beter jagen dan in bosgebied. Dus zij kijken eigenlijk in Catalonië naar maatregelen die zowel qua veiligheid als qua financiën, als qua landschapsinrichting zeg maar effectief kunnen zijn. En daar kunnen we ook in Nederland nog heel veel mee doen.
0: Ja, toch even voor mijn nieuwsgierigheid. Waarom branden wijnvelden niet?
1: Nou, wijnstruiken, wijnranken, die zijn van nature niet zo brandbaar. En er zit natuurlijk ook veel ruimte tussen. Dat zijn relatief kleine struikjes. Dat is een zanderige ondergrond. Daar zit verder ook geen ondergroei onder. Dus dat brandt bijna niet. Terwijl als je struiken, gras, bomen hebt, dat is veel meer brandstof dat daar staat. Dus eigenlijk creëer je in zo'n open veld waar dan wijnranken staan de mogelijkheid voor de brand om veilig op te treden.
0: Ja, u zei helemaal in het begin van dit gesprek, eigenlijk hebt u daar ook een beetje naar ons voorland gekeken. Dit gaat ons dus ook boven het hoofd hangen. Die branden.
1: Ja, en misschien nog. Ja, en misschien nog wel een beetje sneller dan we zelf ook denken of verwacht hadden. Hè. Wij zijn nu een jaar of vijf aan het samenwerken met de brandweer in Catalonië. Mm-hmm. En toen we daar voor het eerst kwamen, zei de commandant van de brandweer daar tegen ons: jullie hebben geen 30 jaar zoals wij om je voor te bereiden op deze situatie. Jullie toekomst is er veel sneller dan je denkt. En nou, wij zijn ook wel geschrokken van de situatie die we in april in Nederland hebben gezien. Met zulke intense, snel uitbreidende branden die extreem lastig te bestrijden zijn. Dus dat roept alleen maar meer de noodzaak op om te leren van de collega's in Zuid-Europa die hier al veel langer mee te maken hebben. Ik bedoel, zij weten wat wel en niet werkt. Dan zouden wij wel heel dom zijn als we het wiel opnieuw willen gaan uitvinden, terwijl zij heel goed weten wat wel en niet effectief is.
0: Maar is dat voor een brandweerman ook op een bepaalde manier toch ook wel een uitdaging en misschien zelfs wel een beetje opwindend?
1: Wat een uitdaging om de branden te bestrijden. Om
0: maar dat u straks ook voor zulke grote inferno's komt te staan.
1: Ja, maar kijk, wij zijn als brandweermensen zijn we er om de mensen te helpen. En op het moment dat je machteloos staat tegenover zo'n vuurzee, hè, en ik denk dat echt best wel veel brandweercollega's in die week in april zich op sommige momenten machteloos hebben gevoeld. Mm-hmm. Ja, daar word je niet gelukkig van. Het is het idee om te kunnen helpen. En op het moment dat zo'n brand sterker is dan de brandweer, ja, dan is dat een verschrikkelijk nagevoel. Als je ziet dat zo'n brand voort blijft razen en misschien wel een camping gaat bedreigen of nog erger, ja, dan wil je ingrijpen. En als dat niet lukt, dan is dat een ontzettende lastige omstandigheid.
0: Maakt u zich daar zorgen over?
1: Ja, daar maak ik me absoluut zorgen over. We zijn natuurlijk in Nederland een super dicht bebouwd land. In ieder stukje natuur zit een camping, een verzorgingstehuis, een woonwijk. Je kan het zo gek niet noemen, gasverdeelstations, hoogspanningstations. Dus een relatief kleine brand hier kan al hele grote impact hebben. En dat is wel anders dan wat wij in de landen in Zuid-Europa zien. Daar kan een brand vaak wel een stuk groter worden zonder dat er een directe impact op de omgeving is. Maar in Nederland kunnen wij geen brand van een paar honderd hectare hebben zonder dat de impact op de omgeving gelijk heel erg groot is.
0: Dus de kennis die u daar opdoet, die kon u nog wel eens heel erg ter stade komen.
1: Ja, en wat ik zei, de brandweer in Spanje is heel erg van het plannen. Dus zij weten bijvoorbeeld ook als er een melding ergens komt van welke branden zijn daar in het verleden al geweest in dat gebied? Hoe hebben ze zich gedragen? Hoe snel zijn die uitgebreid? Nou, dat soort data, dat soort kennis moeten wij ook in Nederland verzamelen, zodat wij kunnen weten wanneer we bijvoorbeeld heel vroegtijdig tot het ontruimen van een camping over moeten gaan. Als wij weten dat een brand 3 of 4 kilometer in een uur kan uitbreiden en we dat in de praktijk gezien hebben, dan weten we dat we eigenlijk op het moment dat de eerste melding binnenkomt al tegen zo'n camping moeten zeggen, jullie moeten nu gaan ontruimen, want anders heb je geen tijd meer om dat in gang te zetten. Dus je zal echt naar een situatie toe moeten waarin je veel meer op basis van kennis en op data beslissingen gaat maken. En daar zijn we heel hard mee bezig.
0: Dank u wel voor uw verhaal, meneer Kok. Landelijk coördinator Natuurbrandbeheersing. Dank u wel.

0: And God knows I loved us.
1: Kingfisher, Shot in the Dark. Het kabinet Jetten had vandaag de laatste vergaderdag voor het zomerreces. Als we half augustus weer beginnen, gaat premier Jetten om de tafel met oppositiepartijen in de zoektocht naar de broodnodige meerderheid in beide kamers voor de begroting. Jetten is daar optimistisch over, zei hij vanmiddag op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Wilma Borgman vroeg hem daar wat Jetten van die eerste maanden als premier precies heeft geleerd.
2: Ja, het belangrijkste is toch echt, en ik zag zeker aan de start van dit kabinet, dat kabinetsleden en ook coalitiefracties daarin moesten wennen. Begin nou niet bij jezelf of bij de collega's in kabinet of coalitie, maar begin de vraag te stellen aan oppositiepartijen. Wat vinden jullie op dit onderwerp belangrijk? En hoe kunnen we daar elkaar ook tegemoet treden? En dat is ook de reden waarom ik in die week van 17 augustus... met meerdere oppositiepartijen aan tafel zal gaan zitten.
3: U zegt dat niet voor niks. De buitenstaander had wel eens het idee dat de drie partijen vooral met zichzelf bezig waren en niet zozeer met de toekomst van het land. Welke rol heeft u daarin gespeeld om mensen daar wel aan te laten wennen dat dat niet meer vanzelf gaat?
2: Nou, daar hebben we echt ook wel in het kabinet en met de coalitie met elkaar over gesproken. De eerste maand was voor iedereen gewoon echt even wennen en zoeken. Er liep ook nog een campagne voor gemeenteraadsverkiezingen doorheen. Maakt het soms af en toe extra politiek spannend. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld stemmingen in de Tweede Kamer, is er echt ruimte, ook voor de oppositie, om een punt te maken. Zie je dat een aantal oppositiepartijen er ook constructief in zitten. Daarom heb ik eigenlijk alle vertrouwen in dat we op die basis vanaf augustus gewoon weer met goede moed verder kunnen.
3: U zei, u hebt er alle vertrouwen in dat de oppositie ook de helpende hand gaat uitsteken. Maar waarom zouden ze dat doen?
2: Helpende hand zou ik niet per se misschien als term kiezen. Maar wel dat ze bereid zijn om er met elkaar uit te komen.
3: Wat is er mis met die term?
2: Nou, kijk, oppositiepartijen hebben denk ik, en dat is terecht begrijpelijk, zeker ook vanuit hun rol, natuurlijk wel een aantal wensen of ideeën die niet in het coalitieakkoord zijn terug te vinden. Dus wij zullen als kabinet zelf de helpende hand moeten reiken. Moeten zeggen, wij horen jullie. Wij zijn ook bereid om plannen van oppositiepartijen over te nemen, te omarmen, onze plannen daarop aan te passen. En dan kun je er volgens mij met elkaar goed uitkomen.
3: Ja, dat is op een heel abstract niveau natuurlijk altijd het uitgangspunt. Maar zodra het concreet wordt, wordt dat wel lastig. We kijken bijvoorbeeld even naar wat er vandaag is gezegd over de belasting op vermogen. De ene minister zegt, er zijn geen taboes. En de andere minister zegt, nou, dat moesten we maar misschien niet doen. Dus als het op microniveau zo uit elkaar loopt, dan wordt dat toch lastig om met de oppositie een akkoord te sluiten.
2: We gaan daarom ook echt in augustus weer beginnen met goed luisteren naar de oppositie. Welke ideeën en plannen leven daar en hoe kunnen we die verbinden aan de miljoenennota van het kabinet. Het begint op half augustus natuurlijk met de cijfers voor volgend jaar als het gaat om de koopkracht en het bestrijden van armoede. Daar wil iedereen hier in Den Haag dat mensen er gewoon goed op vooruit gaan, dat je armoede ook bestrijdt. Een beetje afhankelijk van de oorlog in het Midden-Oosten zullen we zien wat er aan extra werk op dit vlak te doen is. Maar daar hebben we ook als kabinet richting oppositiepartij aangegeven, wij gaan daar niet met een enorm probleem naar die oppositiepartij toe. Wij gaan oplossen wat we moeten oplossen. Gewoon een nette basisbegroting te maken als kabinet. En vanuit daar kan je met de oppositie hopelijk volop zaken doen.
3: Dank u.
1: Niet alleen het kabinet had vandaag de laatste vergaderdag voor de zomerstop. Dat gold ook voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die commissie is sinds 29 mei bezig met de openbare verhoren. En deze laatste dag voor de zomer is een goed moment om terug te kijken op de afgelopen weken. Politiek verslaggever Lars Geerts heeft die sessies allemaal gevolgd. Goedenavond, Lars.
4: Dag Koen, goedenavond.
1: Vanavond was er nog een verhoor van een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis. Hugo de Jonge had er zelf lang naar uitgekeken. Wat was zijn verhaal?
5: Nou ja, het was geen nieuw verhaal. Het was het verhaal dat hij eigenlijk de hele coronacrisis al heeft gehouden. Iedere keer op het moment dat hem vragen werd voorgesteld of werden voorgelegd over wat is nou belangrijker, de economie of de zorg? Mm-hmm. En ja, zegt hij, dat was eigenlijk de worsteling die wij 2 jaar lang hebben meegemaakt om die balans tussen de overbelasten van de zorg en alles wat daarachter komt kijken overeind te houden. Of inderdaad om te kijken wat de economie dan te lijden had.
6: Mijn punt is, ook al weet je, en dat wisten we heel erg goed, dat een maatregel die je neemt, dat dat tot schade kan leiden, tot mentale schade, tot eenzaamheid, et cetera. Dan nog kan het zo zijn dat die maatregel wel onvermijdelijk is om niettemin te nemen. En eigenlijk alle maatregelen die effectief waren tegen het virus waren natuurlijk ondermijnend voor het samenleven. Minder contact was goed om het virus te bestrijden, maar beroerd natuurlijk om de samenleving in de benen te houden. Dus ja, dat stond ook echt op gespannen voet. En die spanning, die hebben we ieder overleg, iedere dag opnieuw in ons lijf gevoeld.
5: Ja, dus iedereen die op zoek was naar nieuwe inzichten of een andere reflectie dan Hugo de Jonge in de afgelopen jaren sinds de coronapandemie sowieso al naar buiten heeft gebracht, die kwam wellicht van een koude kermis thuis. Het verhaal van Hugo de Jonge was, is en blijft hetzelfde.
7: Hij presenteerde de aanpak dus als onvermijdelijk. Dat klinkt ook alsof hij niet bepaald het idee heeft dat hem veel te verwijten valt.
5: Nou ja, hij legde het vooral bij het virus neer, sowieso. En natuurlijk werden een aantal zaken voorgehouden die hij beter had kunnen doen. En dat zei die ook, hè, heeft die beroemde uitspraak gedaan, dansen met Jans. Hij zegt, nou, dat was achteraf natuurlijk leuk bedacht, maar dat heeft heel stom uitgepakt. En daar zat wel die reflectie in. Maar er werd hem bijvoorbeeld ook voorgelegd dat hij heel dwingend is geweest in zijn communicatie over dat vaccineren. Iedereen moest en zou dat doen. Hij was daar heel fel op. Mm-hmm. Ook voor mensen die wellicht op een andere manier wat makkelijker overtuigd waren geraakt. En hij zegt daar nog steeds van, ja, ik vind dat nog steeds mijn taak op dat moment. Nee, ik kan geen Zwitserland zijn, zei hij ook nog eens een keer op het moment dat hem inderdaad de vraag werd gesteld. Is het ook niet zo dat het mensen juist af kan keren als u zo stellig bent? Waarbij hij zei van, nou, volgens mij is de desinformatie die verspreid werd door mensen die die vaccins niet vertrouwden, vele malen schadelijker geweest dan de strenge uitspraken of stevige uitspraken die ik heb gedaan op dat moment.
7: Ja, jij hebt die hele enquête vanaf het begin gevolgd. Had je vooraf een idee wat daaruit zou moeten komen?
5: Nou ja, dat was natuurlijk wel de vraag. Want eigenlijk is dit een parlementaire enquête, omdat er nu eenmaal een parlementaire enquête moet komen. Er is een hele grote crisis geweest en de Tweede Kamer was er in grote meerderheid, 150 zetels, van overtuigd. Als er zoiets is geweest, dan moet er een parlementaire enquête zijn. De vraag is natuurlijk wel, wat moet zo'n enquête dan precies opleveren? En daar heeft elke commissie, want ik zou bijna zeggen, het lijkt alsof er één is geweest, maar er hebben zoveel mensen ingezeten en zijn er weer uitgegaan, heeft daarmee geworsteld. En je kunt het merken aan het feit dat deze commissie dus blijkbaar ook heeft ingezet om bijvoorbeeld de critici aan het woord te laten. Waarbij je kunt afvragen, van wat is hier het nut van? Maar de commissie is ervan overtuigd dat die stem nu gehoord moet worden, omdat die mensen zich niet gehoord voelden. En zo kwam het dat een huisarts die een alternatieve therapie voorstelde, Rob Edens, en ook Maurice de Hond, die zeer kritisch was, ineens het podium kregen.
8: Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk?
9: Maar nou, zegt,
8: ik wil, nee, ik ben nog niet klaar. Ik wil excuus.
9: Ik stel de vraag.
8: Ik vind het zeer pijnlijk. Ik wil excuus voor deze, zeg maar, actie die hij heeft gedaan.
10: Je had het gevoel met alles dat het doodsloeg, omdat het niet paste in het beeld, met name van Dissel, hoe de verspreiding ging. En die heeft met hand en tand zich daartegen verzet. En het erge was, ik heb regelmatig contacten gehad achter de scherm, zelfs met OMT-leden. Die zeiden, je hebt gelijk. Alleen, als ik dat naar buiten, en dan zeg ik, ja, dat kan je mij wel vertellen, maar waarom breng jij

0: iets zeggen.
1: Wat was voor jou nou iets wat echt in het oog sprong de afgelopen weken?
0: Nou, een van de dingen, denk ik, die op veel mensen indruk hebben gemaakt, is in hoeveel mensen, hoe groot de impact is geweest van deze crisis op mensen, en vooral de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming daarover. En waar ze allemaal eigenlijk over beginnen, vaak uit eigen beweging, is de bedreigingen die ze hebben meegemaakt. En dat leverde hele emotionele scènes op.
2: De ongelooflijke, nou ja, haat, lompheid, seksisme, wat je over je heen krijgt. Als vrouw is dat nog eens een keer extra erg. Die vind ik nou eigenlijk wel grenzeloos.
3: Bovendien kwamen toen ook mensen bij mij aan de deur die mij met draaiende camera's de Anton Mussertprijs kwamen uitreiken.
4: Het gaat me niet om anekdotes, want die ga ik niet vertellen, want dan hou je het al snel niet droog hier, zoals u ziet.
5: Ik heb twee foto's voor u meegenomen. En daar kunt u zien hoe ze mijn huis beklad hebben. Dat is de gevel van mijn huis. En de hele straat zit er vol mee.
6: Het is uw commissie ook bekend dat het afgelopen week weer wat onrustig werd toen dat zou blijken dat ik hier zou zitten. En laat ik zeggen dat dat heel erg veel impact heeft op jezelf en op je omgeving. En dat dat ontzettend ingewikkeld is.
0: Ja, we hoorden wetenschappers, we hoorden politici en we hoorden als laatste Nienke Luiks van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Zij was een van de gesprekspartners van het ministerie en pleitte voor het openen van de scholen. Was 17 jaar in de tijd dat ze dat deed en kreeg bedreigingen over zich heen. En nu ook weer, omdat ze moest getuigen, kreeg ze opnieuw die bedreigingen over zich heen. De commissie sprak zich daar ook over uit. Maar dat was een van de vele zaken die heel veel indruk hebben gemaakt op de commissie en ook op de mensen die het volgden.
1: De pandemie die ligt inmiddels alweer een paar jaar achter ons, maar dat zegt nog heel veel over de gevoeligheid van
0: de onderwerpen. Ja, dat zegt heel veel over de gevoeligheid. Dat blijkt dus maar weer hoe groot die impact is geweest van die crisis. Nou, de commissie had vooraf ingeschat dat deze getuigenissen, deze verhoren, veel zouden oprakelen bij mensen. Nou, dat zie je dus nu ook. Die polarisatie uit die tijd is nog niet verdwenen en komt nu ook weer terug. Mm-hmm. Er is natuurlijk ook een deel van de mensen die niet terug wil kijken, wat op een soort van post-covid trauma lijkt. Het naoorlogse trauma, niet terugkijken, maar vooruitkijken. Maar het bloed kookt nog steeds blijkbaar bij mensen op het moment dat ze aan die periode terugdenken.
1: En het werd ook duidelijk voor wat voor dilemma's de mensen kwamen te staan die verhoord werden.
0: Ik denk dat dat een van de krachtigste getuigenissen was. Dat was meteen aan het begin van een ambtenaar, Mark Roskam Abbing. Die was eigenlijk verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de maatschappelijke impact van die maatregelen. En die zei, het was, zoals hij het analyseerde, permanent een afweging tussen de korte en de lange termijn en wat er dan op het spel stond.
7: Het gaat dus echt om het afwegen van doden op korte termijn, structurele, psychische, mentale schade op lange termijn. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken. En dat er politici waren die keuze wel hebben gemaakt. Maar het zijn hele ingewikkelde keuzes die je moet maken. Dat is toch voordat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
0: En ik denk dat hij daarmee eigenlijk de kern ook van deze enquête te pakken heeft. Namelijk mensen die permanent hebben over de maatschappelijke schade. En mensen die het hebben over, ja, maar we zaten nu eenmaal met die impact op de zorg. En wat het betekende voor de kwetsbaren. En dat er anders mensen zouden overlijden. Dus als je een conclusie moet trekken na 7 weken, en ze gaan nog door na de zomer, dan is het dat dilemma nu open en bloot wordt besproken.
1: Lars Geerts, dankjewel. Vandaag is het nieuwe album van de Rolling Stones uitgekomen, Foreign Tongues. Stones-fan Paulien Stroosnijder heeft het gisteren al mogen horen, dat album, in een platenzaak. Ja, Paulien, goedenavond.
8: Goedenavond.
1: Muziek van mannen boven de 80, is het nog wat?
8: Ja, het is een geweldig album geworden. Ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, want ik ben natuurlijk een fan al, want ik ben precies 5 maanden ouder dan de Rolling Stones. Dus mijn hele leven heb ik de Stones gehoord. En ja, dit is echt wel weer een bijzonder album geworden. Ook mede door de samenwerking met onder andere Paul McCartney en Steve Winwood. Er zitten zo een paar hele grote mensen bij. En zelfs Bruno Mars, die ik afgelopen zaterdag nog zag. En die doet mee, want die speelt cowbell. Vind ik ook geweldig. Op de hoes vermeld.
1: Ja. Jij werkt voor de broer van Mick Jagger, Chris Jagger, die ook muziek maakt. tikkie minder succesvol natuurlijk dan zijn broer.

0: Maar je hebt Mick ook wel eens ontmoet, hè?
1: Ja, ik heb afgelopen november heb ik hem ontmoet in Londen bij de school van Mick, waar ze samen optraden.
0: Oh,
1: ik was in het geniep uitgenodigd, want ik mocht ook nergens over praten. Want ja, Stones is wel een beetje royalty, hoor. Je praat niet tegen ze, tenzij ze met jou de conversatie willen
0: starten. En deed hij dat?
1: Dat was heel aardig. Dus dat...
0: Maar
1: ik had een beetje mazzel, hoor. Want dit was eigenlijk een soort nazit met alleen maar familie. Dus het was ook niet... ik was volgens mij de enige Rolling Stones fan die er rondliep.
0: Ja, en heb je dan de moed om ook echt een gesprek te voeren? Of sta je alleen maar toch met het angstzweet onder je oksels van... daar sta ik nu tegenover mijn held?
1: Nee, hoor. Dat heb ik niet. Het zijn allemaal mensen en... Het is ook, in zo'n setting is het heel makkelijk, omdat er zijn eigenlijk alleen maar familieleden daar. Dus hij is ook ontzettend op zijn gemak. Dus, maar je moet mensen niet lastigvallen en dan zijn ze ook gewoon naar jou toe.
0: We gaan het nummer Beautiful Delilah van het nieuwe album draaien. Is dat Typical Stones?
1: Ja, eigenlijk wel. Want het is eigenlijk een nummer van Chuck Berry, die ze enorm bewonderen al vanaf het begin.
0: Zoals het begon, inderdaad. Helemaal.
1: Ja, echt, ze zijn als een bluesband begonnen. En net het vorige album zijn ze ook met een bluesnummer geëindigd. En dat doen ze nu weer. Dus het is ontzettend leuk.
0: Nou, leuk om met je te praten. En we zijn heel benieuwd naar het nummer. Dankjewel, Paulien Stroosnijder.
1: Graag gedaan.

0: Ja.
1: The Stones, Beautiful Delilah. Onder leiding van Kylian Mbappé stoomde Frankrijk vannacht door naar de halve finales van het wereldkampioenschap voetbal. Zijn ploeg versloeg Marokko met 2-0, dankzij onder meer een treffer van Mbappé. Hij zou wel eens topscorer van het toernooi kunnen worden, maar ook buiten het veld is hij een opmerkelijke man. Goedenavond, sportjournalist Jean-Paul Risson, kenner van het Franse voetbal. Frankrijk heeft nu 6 wedstrijden gespeeld. Hij heeft al 8 goals gemaakt. Hoe krijgt hij dat voor elkaar om zo ontzettend vaak te scoren? Wat is zijn kracht?
2: Nou, het is waanzinnig, hè, want het is een toernooi waar veel over gezegd wordt. Er zijn veel wedstrijden in moeilijke omstandigheden. Ze hebben een lang en slopend seizoen gehad. Maar alle grote mannen leveren eigenlijk allemaal. Of het nou Erling Haaland is, ja, of Lionel Messi. En dus ook Kylian Mbappé. En die doet eigenlijk wat hij al 10 jaar doet. En dat is eigenlijk nooit verslappen.
1: En dat is zijn kracht?
2: Ah, het is een hele complete speler. Het is snelheid, het is een geweldig schot. Het is explosiviteit. Dit jaar vonden ze dat hij een minder jaar draaide bij Real Madrid. Maar hij maakte nog steeds 25 doelpunten en hij was de topscorer van Spanje. Ja. Ja, noem dat maar een minder jaar.
1: Is hij in zijn eigen land ook echt populair?
2: Ja. En dat zit hem in meerdere dingen. A, natuurlijk in de sportieve prestaties. Als jij een groot speler bent die zoveel betekent voor het Franse voetbal. En dat heeft hij. Hij is topscorer alle tijden van de nationale ploeg. Hij heeft Frankrijk als een van de dragende spelers wereldkampioen gemaakt. Hij heeft 4 jaar geleden een hattrick in de finale gemaakt. Dus ja, dan ben je bijna automatisch een grote speler. Maar het is ook een leuke jongen. En een jongen die meerdere groepen vanuit Frankrijk representeert.
1: Ja, want hij heeft een migratieachtergrond. Zijn vader komt uit Cameroen. Zijn moeder is Algerijns. Dat is ook een deel van zijn populariteit, dat hij veel mensen aanspreekt?
2: Ja, dat denk ik wel. Want hij laat denk ik zien dat je... In Nederland is het de laatste weken vaak gegaan over waar ligt je loyaliteit. Hij laat denk ik heel goed zien dat je sympathie kan hebben of een keuze kan maken zonder een middelvinger aan die andere kant te geven.
1: Hoe zou je hem verder typeren?
2: Als een intelligente jongen, dat is althans hoe die overkomt. De manier waarop hij spreekt in de pers. Hij is meertalig. Zeker voor een Fransman spreekt hij goed Engels. Hij sprak al Spaans voordat hij naar Madrid ging. En het is een jongen die heeft laten blijken gedurende zijn carrière dat hij eigenlijk op jonge leeftijd al wist dat hij... Of dat je merkte dat hij niet zijn ogen sloot voor dingen die buiten zijn gezichtsveld gebeurden in de samenleving.
1: Waar denk je dan aan?
2: Nou, het is natuurlijk een jongen met een achtergrond in de Franse banlieue van Parijs. Maar je merkt dat hij op gezette tijden, wanneer die situatie daar naar zijn mening omvraagt, dat hij dan zijn stem laat gelden. Of het nou rondom verkiezingen is, of op het moment dat er een potje lijkt te ontploffen in de Franse banlieue door problemen met de politie en jongeren, dan is hij niet te beroerd om zich daarover uit te spreken.
1: Want hij riep jongeren ook op om te gaan stemmen, hè?
2: Ja,
1: dat vindt hij belangrijk.
2: Ja, precies 2 jaar geleden boekte radicaal rechts in Europa bij de Europese verkiezingen en zeker ook in Frankrijk een monsteroverwinning, waarop de Franse president Macron riep verkiezingen uit. En hij voelde dat dit het moment was om jongeren op te roepen. Hij zei, de extremen zijn aan het winnen in dit land. En jongeren moeten zich realiseren dat hun stem ertoe doet. Dus ga in hemelsnaam alsjeblieft stemmen op die en die datum.
1: Heeft hij zich ook uitgelaten over de invloed van het Witte Huis op het WK?
2: Nee, dat eigenlijk nauwelijks. Dat verbaast me eigenlijk wel een beetje.
1: Zou daar een reden voor zijn dat hij dat niet doet?
2: Het zou kunnen zijn dat het misschien toch iets te ver van zijn bedshow is. Ik kan me ook voorstellen dat hij misschien net niet goed genoeg op de hoogte is van de Amerikaanse politiek om daar een heel uitgebreide analyse over te geven. Want je merkt wel, hij is toch ook bezig met zaken die buiten het voetbal spelen. Hij is natuurlijk min of meer geschoffeerd door een Paraguayaanse senator na afloop van de wedstrijd Frankrijk-Paraguay, waar veel om te doen was. En dan komt hij toch al met een hele erudite verklaring en reactie op zo'n vrouw.
1: Hij schijnt ook een goede band met president Macron te hebben. Macron had hem zelfs op zijn telefoon als snelkeuzetoets, las ik.
2: Ja, Macron weet natuurlijk ook als geen ander wat belangrijke Franse symbolen zijn. En Kylian Mbappé is zo'n Frans symbool. Op het moment dat hij nog bij Paris Saint-Germain speelde, was er sprake van dat hij zou vertrekken. En Macron die vond het eigenlijk wel belangrijk dat hij als voetballer voor de Franse competitie behouden zou blijven. Grappig, want Macron is eigenlijk aanhanger van de aartsrivaal van Paris Saint-Germain, Marseille. Maar hij heeft er toch alles aan gedaan om lang binnen boord te houden. Maar je ziet, die mannen hebben een klik. Ook als de Franse selectie op het Élysée komt. komt. Die mannen, daar zie je dan een soort non-verbale communicatie. Macron is ook graag in de buurt bij Mbappé. Ook omdat hij natuurlijk voelt dat zijn populariteit geen schade aanricht.
1: Dat straalt op je af natuurlijk een beetje.
2: Zeker.
1: Ja. Wat opvallend is, hij omringt zich vooral met vrouwen, ook zakelijk. Waarom zou dat zo zijn?
2: Nou, met vrouwen, maar vooral met familie. Het is een jongen die naar verluid zijn kring heel klein houdt. Zijn vader, dat is echt de voetbalman. Die was van kleins af aan al zijn jeugdtrainer. En die heeft hem in de sport echt begeleid. En zijn moeder, trouwens ook een ex-topsporter, maar dan handbal. Maar dat schijnt echt het zakelijke brein te zijn van al zijn zakelijke keuzes. En die dat ook een beetje bij hem weghoudt. Zij is daar heel belangrijk in.
1: Want verder is het ook een gesloten bastion.
2: Ja, je hoort betrekkelijk weinig. Het is natuurlijk inmiddels al 10 jaar misschien wel de grootste sporter van heel Frankrijk.
1: Heeft hij bijvoorbeeld een partner, weten we dat?
2: Daar lijkt het inmiddels wel op. Maar dat heeft wel heel lang geduurd. In ieder geval dat de roddelpers erachter kwam. Hij schijnt samen te zijn met een Spaanse actrice. Iemand die ook heel populair is, Esther Exposito. In tal van series. En die worden nu regelmatig samen gespot. En ja, daar wil de pers natuurlijk alles van weten. Maar het is niet zo makkelijk om erachter te komen.
1: Ja, hij is nu 27, dus hij kan nog wel even wat toernooien mee ook, hè?
2: Ja, het is bijzonder. Messi scoort er natuurlijk aardig op los momenteel. En die is nu de topscorer alle tijden op het WK. Maar Mbappé is tweede. Ja, die heeft, als hij zo doorgaat, heeft hij toch nog wel 2 goede WK's te gaan namens Frankrijk.
1: En kijken we hier naar de spits van de nieuwe wereldkampioen, voor je gevoel?
2: Dat denk ik wel. Stiekem hoop ik het ook.
1: Ja. Jean-Paul Risson, dank je wel.
0: Het is 11:55.
1: Nigel Farage trad deze week af als leider van Reform UK na fraudeaantijgingen aan zijn adres. Maar vrijwel direct daarna stelde hij zichzelf weer verkiesbaar in zijn kiesdistrict om zo weer als winnaar terug in het lagerhuis te komen. Zijn grote tegenstanders wilden niet meedoen aan het politieke spelletje. Maar nu is er toch iemand opgestaan die het tegen Farage gaat opnemen. Namelijk ene Count Binface. Joost Dobber, correspondent voor het Financiële Dagblad. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, wie is dat eigenlijk, Count Binface?
3: Ja, Count Binface, graaf vuilnisbakhoofd. Een typisch excentriek fenomeen in de Britse politiek, waar ze zo af en toe, best wel vaak zelfs, hele satirische kandidaten hebben die voor de lol meedoen. De lol bestaat vooral uit, als de uitslag gepresenteerd wordt, dan gaan al die kandidaten op een podium staan ergens in een zweterige gymzaal. En dan wordt er een foto gemaakt. Ja. Dus dan sta je daar als satirische kandidaten in een gek pak. In het geval van Count Binface, die heeft hij noemt zichzelf een space warrior. Dus hij heeft een ruimte soort van schurkenpak aan. Ja. Met een grote vuilnisbak op zijn hoofd. En ja, die foto, daar doe je het voor.
1: En wie zit er in die vuilnisbak, denk je?
3: Het is een, dat weten we, het is een comedian. John Harvey heet hij. Hij is een scriptschrijver. Hij heeft meegewerkt aan satirische tv-programma's. Ook meegewerkt aan Have I Got News For You. Dat is in Nederland, Dit Was Het Nieuws. Ja. Dus die heeft dit opgepakt. Dit is zijn karakter en hij doet iedere keer mee. Hij heeft al tegen Boris Johnson, al tegen Theresa May, Rishi Sunak en Andy Burnham. Vorige maand stond hij ook op het podium. Ja. Maar het verschil is dit keer dat hij geen tegenstand heeft. Alleen Farage en hij. Dus opeens krijgt hij heel erg veel aandacht.
1: Ja. Wat zijn zijn standpunten van deze Count Binface?
3: Ja, die zijn natuurlijk ook grappig bedoeld. Hij is voor de afschaffing van de VAR bijvoorbeeld. Herintroductie van de Britse teletext.
1: Ah, ja.
3: Verplichte militaire dienst voor iedereen die zonder oortjes luide muziek of filmpjes speelt op zijn telefoon. En zijn allerbekendste standpunt is dat er een handendroger is in een pub ergens in West-Londen, waarvan hij vindt dat hij op een logischer plaats gehangen moet worden. Dus ja, dat is een beetje het niveau.
1: Dus wel echt maatschappelijk betrokken, zeg maar.
3: Ja, nou ja, sommige punten zijn nog best wel schuren tegen de serieuze aan. Maar het meeste is gewoon grappige onzin, inderdaad.
1: Nou, is dit nou puur een ludieke kandidaat? Of is hij toch op een bepaalde manier ook een raar soort stemmenkanon geworden?
3: Nou ja, het is een puur ludieke kandidaat. Maar door die bizarre omstandigheden, die Farage, die je zei net, hij trad af als partijleider van Reform. Dat klopt niet helemaal, maar hij is wel vertrokken als Kamerlid, als lid van het Lagerhuis. Uh-huh. Het feit dat hij de rare omstandigheden waaronder dat gebeurde, dat de andere grote partijen zeggen, ja, hallo, je probeert de aandacht af te leiden van jouw problemen.
1: Allemaal iets te doorzichtig.
3: Donaties. Ja, het is te doorzichtig. Wij gaan daar niet aan meedoen. Dus opeens heb je een situatie waarin Nikaan Pinface best wel een beetje kans heeft. Ik zeg een beetje hoor, de bookmakers zeggen misschien 1 op 6. Wat echt al heel veel is, want de vorige keren dat hij meedeed scoorde hij veel minder dan 1%, 0,1% of zo. Nee. Dus opeens, ja, het lijkt ergens op en iedereen smult ervan, omdat Farage het natuurlijk helemaal zichzelf in de penarie heeft gebracht.
1: Nou, tot 13 augustus moeten we in spanning blijven zitten. Dankjewel Joost Dobber voor je toelichting. En dit was het oog van vanavond. Straks in Nooit meer slapen een herhaling van het gesprek met Frits Spits van eerder dit jaar. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Marcia Luiten. Voor nu een mooie en rustige nacht.
4: Goedenacht, vrienden.

0: Radio 1.
1: Van de gehakkelde Aurelia tot het bruin zandoogje. Dit weekend telt Nederland weer massaal vlinders. Extra spannend is de vraag, wat hebben de recente hittegolven gedaan met onze kleurrijke fladderaars? Welke boeken dingen mee naar de titel Beste Natuurboek van 2026? In de uitzending maken we de longlist bekend. En verder, een nieuwe aflevering van ons Blauwe Reiger feuilleton. AI, vloek of zegen voor het klimaat. En een op de Venolijn. Zondagochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
12: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
11: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Oost. De nacht bij Oost.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht. Want

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.